Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het Hanta-virus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Het radioteam weer door Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden.

Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden.

0: van 5 uur.
1: De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jette noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jette betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden.

0: ochtend 13 mei, terwijl het buiten al licht begint te worden. De dag begin je met Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van 10. Met nu het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en dat groepen vaker tegenover elkaar staan. Opnieuw een anti-asielzoekerscentrum-demonstratie in Loosdrecht gisteravond. En weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de brandweer de burgemeester een noodbevel af. En er was zeker één aanhouding. En favorieten Griekenland en Finland zijn, zoals verwacht, door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag. En ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Israël klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan het radioteam weer. Af en toe buien, maar soms ook veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Maar tussendoor ook wat zon. En het wordt 12 tot 13 graden.
2: En we schakelen over naar de provincie Flevoland voor de punten.
3: Ja, goedemorgen, Vrouwtje de Bert hier vanuit Flevoland. Het radioteam verkeer. Er is één punt. Eén vertraging. Op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Ouddijk en Duiven. 19 minuten en dat komt door een auto met pech. 12 punten.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.

0: bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: 10, het is 6:08. Ik riep net dat het 7:00 was.
1: Goedemorgen.
2: Ja, dat is de vader van de gedachte.
0: Ja, het is wel waar, ja. Maar goed, excuus als je in één keer wakker schrikt omdat je dacht dat je geslapen had. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ik moet ook nog even wakker worden. Iets na 6:00 dus. Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10. Goedemorgen. Ja.

0: Ja, misschien heb je zitten kijken. Gordon in ieder geval wel.
1: Ja, ik kijk altijd. En ik moet zeggen, ik heb het wel... Op een gegeven moment was het 10:30. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon slapen nu. Dus ik heb wel een groot gedeelte gezien.
0: Hey, wat waren jouw hoogtepunten?
1: Mijn hoogtepunt vond ik eigenlijk het verrassend goede commentaar van Henry Schut.
0: Oh.
1: Daar was ik heel sceptisch over, want dat was natuurlijk, hij is natuurlijk een sportman.
0: Niet alleen jij, hè? Daar
1: nee, heel veel mensen. Maar jeetje, wat was hij goed onderlegd.
0: Wat vond je dan zo goed, dat hij onderlegd was? Hij wist van
1: heel
0: alles?
1: Onderlegd, hij wist er heel veel van. En je zou bijna denken dat hij gay was. Maar ja, ik vond het een verademing na zoveel jaren. Cornald Maas, hè, die heeft het ook altijd goed, prima gedaan. Maar het is wel echt een frisse wind.
0: Ja,
1: Jeroen Kijk in de vechten deed ook goed trouwens... Maar hij viel echt op door zijn kennis.
0: Nou, en ik vind Henry Schut altijd een hele rustige aanwezigheid.
2: Ja, die heeft leuk.
0: En juist in dat hysterische songfestival is dat voor ze een leuke balans.
1: Leuke man om naar te kijken ook.
0: Ja, knapperd.
1: Wat natuurlijk heel erg opviel was... iedereen staat met spanning te wachten op Israël. Hè. Dat was toch een heel beladen gevoel. Ik zelf had iets heel dubbels. Omdat vlak voor die hele, dat hele festival was het journaal. En daar werd even medegedeeld dat Israël 200 kinderen had vermoord in een
0: wat
1: of andere kamp
0: contrast, hè,
1: in
0: dit.
1: Libanon. En ja, weet je, ik kan daar gewoon niet met mijn pet niet bij gaan.
0: Ja.
1: En dat er zoveel controverse is over de deelname. En Nederland die dan een boycott afkondigt... en er zit zo'n sukkel van de NOS zit dan goed te praten... waarom we het dan wel uitzenden.
0: Ja, want het wordt wel uitgezonden en je kijkt er ook naar.
1: Ja, maar anders had ik het via de BBC gekeken of wat dan ook. Ja, ik had gewoon gevonden dat als Nederland het boycott... want wat heeft een boycott dan voor zin?
0: Ja.
1: Als je het toch uitzendt, commentatoren stuurt... en dan heeft het toch geen zin. Maar het toch net zo goed een liedje kunnen sturen.

0: Het
1: is eigenlijk heel krom, hè?
0: Het was wel te horen in de afkondiging van het optreden van Israël. Even een klein fragmentje.
2: Gejuich. Wat boegeroep hier en daar.
3: Nee, ik hoorde het. Ik was met mijn oortjes aan het luisteren. En er werd echt geschreeuwd. En je hoorde ook echt volgens mij dat de techniek daar al rekening mee had gehouden. Omdat zo min mogelijk
1: aan.
3: Ik hoorde het er dwars doorheen.
0: Okay.
1: Maar ze zijn wel door, Israël.
3: Ze zijn door en dat is dus ook. Goed.
1: Waren er leuke momenten dat je helemaal opveerde in je stoel?
3: Ja, natuurlijk. Finland was sensationeel met de vioolspeelster en die prachtige man die er toen. Dat zijn voor mij de winnaars. Maar ook Italië viel op met dit geweldige.

0: Maar wat zo leuk was aan deze man, hij is 57, hij is al opa. Hij zat met zoveel passie, kwam dat over op het toneel. En die echt geweldig, die rocken werden, ouderwets songfestival. De rock werd afgedaan en er verscheen de Italiaanse vlag.
1: Ja, ik kan het. Typisch songfestival.
0: Bugsfish, weet je nog?
1: Ja,
0: Making Your Mind Up.
1: Dat 100 jaar, 1000 jaar geleden.
0: Ja, dit was echt ouderwets leuk songfestival.
2: Daar moet het ook gewoon over gaan, hè? Toch? Over het optreden, over de muziek. Gewoon, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Vind jij dan dat we volgend jaar wel moeten gaan?
0: Ja, natuurlijk moeten we gaan. Ik bedoel, het heeft geen enkele zin. Dat heeft toch nu, dat heeft toch een enkele zin om dat te doen?
1: Ja.
0: Het heeft geen nut.
1: Nee, om het te boycotten.
0: Om het te boycotten. Ja. Wat heeft het nou voor zin?
1: Gewoon lekker gaan en concentreren op de liedjes.
0: Ja, ja, ja, goed.
1: Leuk liedjesfestival.
0: Het was wel weer heel erg leuk om naar te kijken. En ik miste eigenlijk het commentaar wat Andy en ik vorig jaar gaven bij 538.
1: Nou, bij deze heb je dan toch nog een beetje.
0: Toch nog een klein beetje.
1: Toch nog een klein beetje.
0: Hey, zo meteen feit of fabel. Aan de beurt, vrouwtje, waar gaat je verhaal over?
1: Over augurken.
0: Oh, ben je zwanger?
1: Ja. Nou, op, dat kan ik je verzekeren. Nee, dat is niet waar.
0: Au.
2: Nou ja, we horen zo wat het is. Ja. Feit of fabel.
1: Zeker.

0: alle tijden. Gary Rafferty was dat. Baker Street.
1: Feit of fabel?
2: Ja, heb je ook zo'n zin in een augurk deze ochtend?
0: Ja, nou, vraag je wel.
2: Moet je naar het verhaal van vrouwtje luisteren? Ja. Dat kan nou, of waar zijn of niet waar. En als je voorspelt of het waar of niet waar is, dan maak je kans op die Radio 10 Dopper drinkfles. Die houden we even omhoog voor de mensen die zitten te kijken live. Kijk, dit is hem. Leuk, hè?
3: Dit is hem. Kijk, ja. En die wil je hebben, hoor. Ja, ja, ja. Dat is een collector's item.
2: Ja, ik ben er al twee kwijt.
3: Ja, mijn verhaal gaat inderdaad over augurken. Ik ga daar naartoe praten. Gisteravond gingen wij met z'n drietjes eten. Nou, dus in mijn gezin verschilt dat van samenstelling. Ik ging boodschappen doen, want ik ging koken. Dus ik heb uitgebreid boodschappen gedaan gisteren. Maar ik heb een nieuwe verslaving. En dat is dat ik elke dag eet ik van die grote augurken. En die zijn dan in vieren gesneden. Dat heet party sticks.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, dat vind ik lekker. Echt tipje als je zit te luisteren. Er zitten weinig calorieën in. En ik eet dus eigenlijk bijna zo'n pot per dag op. En dat eet ik dan verspreid over de dag als snackje. Neem ik een paar van die party sticks en die werk ik dan naar binnen. Nou, lekker
2: heerlijk. Wel suiker, hè?
3: Ja, I know. Maar ja, goed, je moet wat. Dus ik ging even naar het pad van de party sticks. En ik was, nou, ik loop altijd al een beetje chaotisch door de supermarkt heen. En ik heb dan een telefoon en dan staat dan mijn lijstje op. Ik heb een karretje en daar heb ik dan een mand in of een, weet ik veel, zo'n tas. En daar zit ik aan het rommelen en dit. En ik had die telefoon met dat lijstje wat ik allemaal moest hebben. Op naar de party sticks. Ik pak die pot party sticks. En ik had een beetje gladde handen.
0: Oh nee.
2: Oh jee.
3: En jullie weten, nou ja, ik ben
0: best wel
3: altijd even handig. Ja, het zal je toch gebeuren. Die grote pot party sticks, die flikkert vol in dat gangpad. Spat die uit elkaar en die laat ik gewoon uit mijn handen vallen gisteren. Het was echt, nou ja, als het bieten waren geweest, dan was het alsof er een moord was gebeurd in het gangpad. Overal zat augurkensap op. Maar op mijn broek, op mijn schoenen, die augurken, die party sticks, die lagen door het hele pad heen.
4: Oh, is dat wat ik ruik?
3: Ja. Ik heb even dezelfde broek aan.
2: Zegt de ene zure bom tegen de andere.
3: Ja.
2: Is dit verhaal van vrouwtje een feit of een fabel? Heeft zij gisteren een aanslag gepleegd met een pot
3: met een party stick
2: in de Lidl?
3: Nee, het was in de Jumbo.
2: De Jumbo, oké.
0: Laten we het even weten, hè? Via de app van Radio 10.
2: Ja, of 09093. 110.
0: Hoor je nu Lady Gaga bij Radio 10. Pokerface.

0: Lady Gaga bij Radio 10. Ja, en zou vrouwtje zojuist met een pokerface dat verhaal hebben verteld?
1: Feit of fabel?
2: Ja, vrouwtje vertelde net een verhaal dat zij een zure bom heeft laten vallen in...
3: Ja, een hele grote pot zure bommen.
2: Ja, dat ligt een beetje gevoelig in deze tijd. Een zure bommelding.
3: Maar dan anders.
2: Ja. Een zure bommelding. Ik vond hem grappig. Weet je welke ik namelijk zo lekker vind? Die plakken. Die Amsterdamse...
3: Ja,
2: die
3: ja je goed. Hebt ook plakken.
2: Ja, ja. Die vind ik ook zo lekker.
3: Ja, ik vind alle vormen lekker.
0: Ja. Bij jou ging het om party sticks.
3: Party sticks.
2: Ze heeft dus gisteren in de supermarkt een pot laten vallen. Hannelore, wat denk jij van het verhaal?
3: Ja, ik denk dat dit gewoon een feit is. Ik weet hoe handig jij bent.
2: Inmiddels.
3: Ja, nee, natuurlijk. Maar op zich, dit kan natuurlijk iedereen gebeuren. Maar ja, het gebeurt je inderdaad af en toe. Dus ik geloof het helemaal.
0: Sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Dit is hartstikke waar. Ja? Dit is gewoon gebeurd.
2: Ja, hoor. Ik krijg gelijk weer dat beeld op mijn netvlies van 25 jaar geleden... dat je bij mij in het programma zat als een van Gordon's Angels.
3: Jonge hinde.
2: En dat zij dus in een huis kwam lopen en waarin een mat lag. En dat zij zegt, och, wat een prachtig mooie ruimte is dit. En ze zag niet dat het een jacuzzi was. Dus in het kader daarvan zeg ik, ja vrouw, dit is waar.
0: Ja, dit is
2: kan niet
0: waar.
2: Anders dat die gênante vertoning gisteren gebeurd is. Maar we gaan even vragen aan onze luisteraar Evert.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongen.
3: Hey Evert.
4: Hallo.
2: Hallo. Heb jij wel eens een pot of een pan of weet ik veel iets laten vallen in de supermarkt?
4: Ja, inderdaad. Ook een glazen pot.
2: Ja? Oh,
4: ja.
0: En wat deed je dan eigenlijk? Ging je het opruimen? Of wat deed je?
4: Wij medewerker erbij halen en dan wordt dat keurig netjes opgeruimd.
2: Ja,
4: dan
2: wordt het opgeruimd.
4: Ja.
0: Ja, okay.
2: Maar wat denk je van het verhaal van vrouwtje?
4: Ik denk dat het een feit is. Het is echt zoiets wat dus iedereen kan gebeuren in het dagelijks leven.
2: Ja, ja, maar vrouwtje meer hoor. 80%.
3: Vrouwtje, een klein beetje meer.
2: Vrouwtje, vertel ons.
3: Ja, het verhaal van de gevallen augurkenpot in de supermarkt is natuurlijk... Een fabel.
2: Nee! Rotwijf.
3: Yes!
0: Pokerface.
2: Evert, pokerface, hè? Ja, dat
3: ik denk, als je iets gaan geloven, dan is het dat ik iets heel onhandigs heb gedaan.
4: Oh, jee.
2: Nou, dankjewel voor het meespelen, Evert.
4: Geen dank, graag gedaan. Okay. Fijne dag.
3: Doei, Evert.
4: Hoi. Hoi.
2: Hoi. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
3: Is het handdoekje leggen bij het zwembad op vakantie nu echt voorbij? Dat hoor je zo.

0: 100 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: zeggen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Ja, bied mee op unieke items voor het goede doel, hè, in de Alpe d'Huez veiling via radio10.nl/doneer. Zo kon je bieden op een enorm billboard langs de A20. Nou, de hoogste bieder die gaan we straks even bellen. Want ja, we willen natuurlijk wel even weten wat hij daarop gaat zetten op dat grote billboard. Maar ja. Eerst het weer, Gordon.
22: Ja, nou, het is vandaag een soort roulette. Want je maakt echt enorme kans namelijk op regen, hagel, onweer, natte sneeuw.
23: Welke zou het zijn?
22: Nee, dit is de leukste en een stevige wind.
23: Oh, dat is leuk. Gaan we weer.
22: Tussen de buien. Door kansen van zonnetje maximaal 13 graden.
21: In een deuk ook, hè?
22: Ja, je kan er dus op gieren. Je maakt kansen op een stevige wind. Ik ga er toch op gillen. Ik hoor het ook.
23: Het radio 10 verkeer dan. Er zijn 6 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 22 minuten door een ongeval. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. 43 minuten ook door een ongeval. En de A7 Hoornzaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord, 12 minuten.
21: 5 minuten over 6:30, Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10 en Hannelore met het nieuws.
24: De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Dat gebeurde vaak tijdens aanhoudingen bij demonstraties. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt.
23: Nou, dat kan je wel zeggen als je dan gisteren in Loosdrecht kijkt, wat daar allemaal gebeurd is. Wat heftig zeg.
22: Een vriend van mij is hoofdagent in Den Haag. En die, ja, ik had van de week een gesprek met hem. En die heeft dus gewoon 4 mensen doodgeschoten in 3 jaar tijd.
23: Oh. Krijgen ze daar begeleiding voor?
22: Ja, natuurlijk.
23: Zeker.
22: Ja.
23: Het is wel
22: heftig.
23: Maar wat gebeurt in je leven? Dat je een mensenleven hebt moeten nemen.
22: Het is ongelooflijk. Hij zegt dat het is echt iets van de laatste jaren. Dat ze gewoon moeten schieten.
23: Amerikaanse taferelen.
22: Ja, dat is echt heel heftig.
24: Ja. En over Loosdrecht gesproken inderdaad. Premier Jette noemt het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil hebben uitgezocht wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd er met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jette betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing.
22: Ze denken ook dat het er een organisatie achter zit, hè? Om dat allemaal op te jutten.
23: Ja,
22: nou, de AIVD achter
23: waren ook,
22: gekomen.
23: Er waren ook veel Loosdrechtenaren, hoe noem je dat? Die waren daar ook gisteravond. Dus het was volgens mij een soort combinatie van die twee.
24: Ja, je hebt het vast al gehoord. Een Duits gezin heeft via de rechter een schadevergoeding gekregen omdat ze tijdens een vakantie in Kos geen lichtbedje bij het zwembad konden krijgen door het handdoekje leggen. Maar wat betekent deze uitspraak van de rechter nou voor jouw vakantie? Nou, nu.nl heeft verschillende tour-operators gesproken over dit irritante fenomeen met de vraag of we nu allemaal geld terug kunnen vragen. Nou, nee, helaas. De AVR zegt dat het een hotel echt wel een bedje moet hebben beloofd en dat je eerst bij het hotel moet hebben geklaagd tijdens je vakantie. TUI zegt dat bezoekers ook een dagje naar het strand kunnen of een lichtbedje verderop kunnen zoeken en ze letten ook echt wel op de verhouding tussen het aantal lichtbedjes en het aantal kamers. Corendon meldt dat de eigen hotels zo ruim zijn opgezet dat er altijd wel ergens een goede plek is. Sunweb zegt dat hier altijd extra aandacht aan wordt besteed. Dus dat hotels ook echt de handdoeken weghalen, dat moet echt het beleid zijn. En de Consumentenbond heeft nog geen signalen ontvangen van Nederlanders die een vergelijkbare claim willen indienen.
23: Nou, dat maakt me echt razend. Ik kook echt van binnen als ik dit hoor. Je mag toch verwachten dat als je een hotel boekt en als je op vakantie gaat en je hebt zo'n hele reis geboekt, dat je verdomme bij het zwembad mag liggen.
22: Maar dat vind ik echt belachelijk. Niet dat je je handdoek neer gaat leggen, alvast.
23: Nee, dat niet. Juist niet.
24: Je hebt ook nooit genoeg bedjes bij het zwembad. Nee. Dat kan gewoon niet, logistiek gezien.
23: Nee, maar eigenlijk moeten ze dat faciliteren, toch? Dan mag je toch niet.
22: Een hotel moet gewoon zeggen van, u mag geen handdoeken neerleggen.
23: Ja, die moeten dat inderdaad weghalen, vind ik het beste.
22: First serve.
23: Ja, zo is het. Zo.
24: Helemaal mee eens.
21: Ja. Duidelijk. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op televisie.
23: Ja, met daarin zorgwekkend nieuws voor je baby en jonge kinderen. Wat er aan de hand is, hoor je zo meteen.
21: En de grootste hits aller tijden. Ricky Martin komt eraan en is hij aha bij Radio 10.

0: Zo, hè, lekkere bak energie zo op de ochtend. Richard Martin, lekker.
1: Rustig wakker worden. Wat hebben we allemaal gemist op tv gisteren, Hannelore?
2: Waarom is het Eurovisie Songfestival eigenlijk een wedstrijd? Dat vroeg Danny Vera zich gisteren af bij Eva Jinek. Hij vindt het een stom idee dat muziek een competitie is en dat er dus een prijs mee te winnen valt.
3: Het gaat over muziek, hè?
4: Dat is ook echt
3: maar waar de fuck heb ik het nou toch over? Ja. Over mensen die een fucking liedje aan het zingen zijn.
4: Daar
3: hou ik niet van al dat gelul met wedstrijden en
5: shit. Maar dat is het nadeel van een competitie en ook wel.
3: Ja, maar je moet geen competitie. Laten we gewoon...
5: Ja, maar dit is een competitie.
3: Maar waarom?
5: Ja, omdat het dat is. En op het moment
3: toch niet?
1: Ja, maar ik vond...
6: Jij vindt hier wat van, hè?
1: Ik heb hem hoog zitten, Danny Vera, maar dit was echt volslagen belachelijk wat hij zei.
6: Ja, en waarom?
1: Nou ja, omdat... Ik bedoel, het is een wedstrijd. Ja, waarom gaan we er een wedstrijd van maken? Laat die mensen gewoon een liedje zingen en dan iedereen een leuke avond
6: op zich heeft hij natuurlijk wel een punt. Dat muziek, is iedereen heeft een eigen smaak. Muziek, hoe kun je dat tegen elkaar afzetten?
1: Ja, maar het is toch een wedstrijd.
0: Ja, het is ook entertainment natuurlijk.
1: Het is entertainment. Spannend zijn. Het moet spannend zijn.
6: Hey, hallo, het is niet mijn mening.
1: Wie heeft het
6: rustig?
1: Nee, maar het kwam eigenlijk een beetje heel dommig over.
4: Dommig.
1: Nou, ik vond het
4: dommig. Hij bedoelt het goed, denk ik.
1: Jawel, maar het was geen bijzondere helder commentaar.
6: Iedereen heeft een andere smaak, zegt hij. En dat kun je niet tegen elkaar afzetten. Ja, aan de andere kant, wij hebben hier ook een top 4000. En daar zit natuurlijk ook een soort competitie-wedstrijd-element in. Nummer 1, 2, 3, ja.
4: Nee. We zijn gewoon dol op wedstrijdjes met z'n allen.
6: Ja. Op.
1: Nou, ik maak er geen wedstrijd meer van, maar met jullie.
2: Baby- en kindervoeding zit bomvol suiker. Maar liefst 80% van deze producten in de supermarkt is ongezond. En dat brengt allerlei gezondheidsproblemen met zich mee. Dat vertelde kassa-presentatrice Amber Kortzorg gisteren bij RTL Tonight.
7: Kinderen hebben nu diabetes type 2. Die hebben leververvetting. Dat zijn eigenlijk ziektes die je verwacht bij 50-plussers. Maar die zitten dus in een kinderlichaam. Mm. Dus dat is echt gewoon heel zielig. Dat we onze kinderen dit aandoen eigenlijk.
6: Ja, er zijn dus twee keer zoveel kinderen die overgewicht hebben. Of twee keer zoveel klinieken gekomen voor kinderen die overgewicht hebben. Ik vind dat heel erg... ik schrok hier echt van dat ik dit hoorde gisteren. En er zitten dus in, dat was de aanleiding, in producten zoals bijvoorbeeld tarweproducten, ontbijtproducten, zit er gewoon 25% suiker in. En we geven dat aan onze kinderen.
1: Nou ja, ik kocht van een week een pak Brinta, want ik wilde er een keer wat anders dan hebben. Maar goed, de Brinta havermoutversie. En ik had niet echt goed gekeken op dat pak. Maar er zit dus echt gewoon zoveel suiker in.
6: Ja, je kunt dus beter gewoon pure havermout kopen.
1: Ja, je moet gewoon pure havermout kopen.
4: Ja, maar het is ook niet te doen, toch? Ja. En bovendien, overgewicht komt door meer dan alleen voeding natuurlijk.
6: Dat is waar.
4: Het komt ook door stress, door hormonen, door aanleg.
6: Ja, zeker. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt, als dat dit soort dingen heel erg kunnen helpen. Hoor. Bijvoorbeeld babyvoedingpotjes. Daar zitten dus ook heel veel suikers in. En heel veel mensen weten dat niet. Die denken dat ze hun baby gewoon een potje babyvoeding geeft. Ik zie onze eindredacteur Mark, die zie ik nu op. Die heeft een klein baby. Geef jij dat ook aan je zoontje?
8: Ja. Zeker. Ook omdat wij namelijk wel eens hoorden dat die babyvelden voeding, de voeding zeg maar, waar de groente vandaan komt voor de baby's, dat is weer anders dan bij volwassen mensen. Dus je zou juist verwachten dat het beter beschermd is. Dus.
1: Maar het is wel smakeloos altijd, toch? Het zit weinig smaak aan.
8: Ja, klopt.
1: Ja, want ik vreet het elke week namelijk.
6: Er zit wel veel suiker in, maar niet zo heel veel calorieën.
1: Nee, dus goed opletten voor je kleintje.
6: Ja, zeker.
2: En tot slot Married at First Sight, waar mensen met elkaar trouwen zonder dat ze elkaar kennen. Het huwelijk van Linda en Anton, dat is alweer voorbij, want het werd al snel een heel moeizame relatie. Hoe gaat het nu met Linda en Anton?
9: Ik acht de kans niet zo heel groot dat wij nog elkaar gaan zien of contact zullen hebben. Ik zou me niet verbazen, zelfs als mijn nummer zo is.
10: Ik ga met Anton geen limoncello drinken of koffie drinken, nee. Ik vond het mooi geweest op reis. Nee, ik ga lekker weer met mijn eigen vrienden en familie koffie drinken. En limoncello misschien ook wel.
1: Oh mijn god.
4: Ja, dus die hebben geen contact meer. Hebben jullie eigenlijk nog wel contact met je ex? Ja, jij wel.
6: Ja, ik wel, want
4: je hebt een
6: de vader van mijn kind. Ja. Nee, heel goed contact met mijn ex. Het is niet dat we met z'n allen gaan eten, want dat hoor je ook wel eens. Dat het allemaal één grote one big happy family is. Nou, dat niet per se, maar we hebben gewoon goed contact. En we bellen elkaar ook over onze dochter. Ja hoor.
4: Jij woont samen met je ex, toch?
1: Nee, ik heb Patrick, maar dat is een hele andere soort van ex. Ik bedoel, wij hebben ook nooit oneenigheid of ruzie of wat dan ook gehad.
6: En heb je met andere exen nog wel contact? Dat je daar af en toe mee belt?
1: Ik heb een paar maanden geleden een appje gekregen van een ex van mij en die vroeg gewoon hoe het ging. En Nou prima. Maar de rest wil ik ook eigenlijk helemaal nooit meer zien. Nee.
6: Het is toch eigenlijk heel gek, hè? Want je deelt een paar jaar lang. Nou ja, bij mij is het dan meestal een paar jaar lang. Deel je echt lief en leed. Ja, of een paar maanden. Maar goed, als het jaren is, lief en leed met elkaar. Ja,
1: en in één keer,
6: en in één keer is het helemaal weg. Dat is eigenlijk best wel onnatuurlijk.
1: Maar, terwijl je er toch best wel nog vaak aan denkt.
6: Tuurlijk, want het is jaren momenten van je leven.
1: Ja.
6: Dat is toch gek?
1: Ja, dat heb ik ook. Nou dus als je zit te luisteren, je bent mijn ex.
6: Je bent een ex. Grote kans. Zo'n telefoontjes kunnen we niet aangooien.
1: Bel nu 113.

0: Radio 10 en Alba hoor je Mamma Mia.
1: Alduzes Veiling.
2: Heb jij al gekeken op radio10.nl/doneer? Daar vind je een veiling met items die helemaal nergens te koop zijn. Alleen bij ons. De volledige opbrengst doneren we aan Alp Duzes. En dus aan een levensreddend onderzoek naar kanker. Op dit moment vind je op de radioveiling een meet and greet. En tickets voor de show van Replay & Gordon in Ahoy in Rotterdam. Een op maat gemaakte racefiets van Baas. En een kliniek van schaatslegende Barbara Delor.
3: Ja, tot gisteravond stond hier ook een gigantisch billboard op. Langs een van de drukste snelwegen van Nederland, van de A20. En die had van jou kunnen zijn. Gisteravond is dit filing item, dat via radio10.nl/doneer te koop was, afgelopen. En Bart Verver is de gelukkige voor €2000. Bart, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Hey, wat een geweldige aankoop moet het zijn geweest voor jou.
4: Ik vond het een kopie eigenlijk, ja.
3: Ja, dat is ook, want het kost normaal gesproken veel, vele malen meer. Waarom heb je dit billboard gekocht?
4: Ik heb een muziekraad quiz app ontwikkeld. En ik was eigenlijk op zoek naar een ludieke manier om dat in de markt te kunnen zetten.
2: Oh, wat leuk.
4: En daarnaast, mijn vader is overleden aan slokdarmkanker. En mijn schoonvader is overleden aan leukemie.
3: Oh.
4: Dus het is heel dichtbij geweest.
3: Alle
2: ja,
3: reden.
2: Kan ik me heel goed voorstellen. Dus je hebt ook een hele persoonlijke reden om dit item aan te kopen, hè?
3: Ja.
2: Ja. Hey, wat ga je erop zetten, Bart? Precies.
4: Nou, ik heb dus die app ontwikkeld. Dus als je houdt van muziek raden en spelletjes doen en interactief, dan de King of Pop Quiz te vinden in de App Store.
3: Oh, leuk.
4: Daar was ik op zoek naar iets om het in de markt te kunnen zetten.
2: Ja, leuk.
4: En dit lijkt me een ludieke manier om dat te kunnen doen.
2: Ja, geweldig.
3: Je hebt in ieder geval een hele mooie daad gedaan door dit bedrag te doneren aan de Alduzes actie.
4: Zeker.
2: Ja, hey, hartstikke bedankt, Bart. Helemaal top. Dankjewel.
4: Oké, graag gedaan.
3: Bye bye.
2: Ja, binnenkort is hij dus met zijn app King of Pop Quiz 2 weken langs de A20 te bewonderen.
0: En
2: Bart,
0: zo kun jij ook bieden op hele leuke veiling items. Hè, voor het goede doel. Kijk op radio10.nl/doneer.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Morgen op Radio 10.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop.
19: Dan gaan we vieren.
17: Aldi.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
21: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
22: Kippie.
23: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
23: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
25: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
27: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
28: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
29: Radio 10.
0: Met deze ochtend jouw kans op tickets van 10 voor Replay en Gordon in Ahoy Rotterdam op 9 oktober. Hoor je de nieuwe single Me Love You? Reageer dan snel via de app van 10. Nu het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt, zoals een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grote bus pepperspray. Het geweld gisteravond bij een asielzoekerscentrum in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waarnaar brand ontstond bij het asielzoekerscentrum. Er is iemand opgepakt voor brandstichting. En het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan het Radio 10 weer. Af en toe vallen er buien vandaag en die worden in de loop van de dag feller, met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. En het wordt 12 of 13 graden.
2: En de situatie op de Nederlandse wegen, vrouwtje.
3: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Roelof Arendsveen. 1 uur en 4 minuten door een ongeval. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 10 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel. 8 minuten.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noodles of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
22: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkopen.

0: zijn de broertjes Hansen bij Radio 10 Mbap. Terwijl je geniet van je ontbijt, je eerste kopje koffie van de dag. En de grootste hits aller tijden bij Team Gordon en Vrouwtje. Een hele goede morgen.
1: Wie is de Bob? Wie is de Bob?
2: Zometeen jouw kans op tickets voor het jubileumconcert van Replay in Ahoy. Tenminste, als je het woord tickets stuurt naar de app van Radio 10... zodra je dit heerlijke nummer volledig hoort.
0: Ja, even een klein stukje.
3: Weet dat ik alles voor je doe.
0: Heerlijk.
2: Ja, dat nummer blijft gewoon zo in je kop zitten. Ja. Ook weer de hele dag.
4: Ik hoor het van iedereen.
2: Echt, 25 jaar geleden heb jij voor het laatste nummer opgenomen met Replay, Gordon. Is de sound nog steeds een beetje hetzelfde als toen?
4: Nou, het is frappant dat je dat vraagt. Want wij hadden daar niet meer op gerekend. Want ja, je bent 25 jaar verder, je bent ouder. Je stem gaat natuurlijk wat minder worden en zakken en weet ik veel wat allemaal. Maar we stonden in de studio en we hadden dus gewoon die sound gewoon weer.
2: Ja, en wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? Als je geen artiest bent, dan weet ik niet hoe dat gaat.
4: Ja, het is toch een soort van samenzang die gewoon dan klopt.
2: Ja.
4: Dus gewoon de harmonie kloppen weer. Het was een

0: als vroeger. Je kunt hem zo feilloos naast die nummers van vroeger. Van de week heb ik dus allemaal die oude liedjes zitten te draaien. Omdat we natuurlijk dat optreden hebben in Ahoy 9 oktober. Maar het is echt nog wel steeds tijdloos, hoor.
1: De chemie tussen jullie is gewoon nog hetzelfde gebleven. Ja, de manier hoe jullie met elkaar omgaan.
0: Ja, het is echt heel leuk.
2: Het is echt een gouden combinatie. Ja. En een match made in heaven.
0: Ja, heel anders dan met de toppers, zeg
2: maar. Ja. Nou, je zegt het zelf.
1: Ja, je zegt het zelf.
2: Ja, want nou, dat was ik ook nog wel even. Merk je dat je 25 jaar ouder bent geworden?
0: Nou, schat. Natuurlijk.
2: Ja, ja, maar ook in je stem. En,
0: nou, weet je wat zo gek is? Die jongens hebben een donkere huidskleur. En die zien er nog exact hetzelfde uit. Gewoon. Ja. En ik ben gewoon een verlopen oude krant.
2: Goed, me love you dus in de gaten houden. En misschien hoor je het nummer zometeen wel. Na Liam Peters, onze vaste UFO-expert. Ja, Gordon die is daar helemaal into UFO's. We gaan het er zometeen uitgebreid over hebben. Natuurlijk naar aanleiding van die beelden die vrij zijn gegeven. Door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat dus zometeen Liam.
0: Ja. En dan hoor je of er buitenaards leven is, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk de hamvraag.
1: Ja, we gaan het zo horen.

0: just might.
1: Bruno Mars.
2: Geheime UFO-documenten en beelden die openbaar zijn gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ja, het klinkt als een film. Een film die er echt ingaat als koek bij Gordon.
1: Ja, ik vind het echt heerlijk. Liam Peters, Alien.
3: Van jouw een goede naam om me bezig te houden.
2: Nou, met, inderdaad.
1: Liam, jij hebt je eigen Instagram-account, Liam's Universum, dagenlang door deze documenten heen gespit voor ons. Nou, voor mij althans. De eerste vraag, is er buitenaards leven?
3: Dat is niet naar buiten gebracht. Laat ik daarmee beginnen. Het is sowieso een goed punt om mee te beginnen.
1: Ja, toch?
3: Want UFO's, dat is in de volksmond best wel gelijk geworden aan aliens. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de betekenis van het woord.
1: Nee.
3: De betekenis is gewoon een unidentified flying object.
1: Ja.
3: Dus ja, de definitie is ook, we weten het niet. En er zijn heel veel documenten vrijgebracht. Echt meer dan 170.
1: Ja.
3: En er komen er nog meer aan trouwens. Dat is ook wel interessant.
1: Ja.
3: En er zijn echt best wel hele goede definitie beelden naar buiten gebracht van gevechtsvliegtuigen. Ja, daar zie je wel dingen die ik niet kan uitleggen. Dat is absoluut waar. Maar dat is ook de definitie. Weet je wel, het is een unidentified.
1: Ja, maar hoe kun je dan uitleggen wat jij zegt van nee, dat is niet naar buiten gebracht, dat het buitenaards leven is? Wat moet het anders zijn dan?
3: Ja, we kunnen het een beetje indelen in drie verschillende categorieën wat eigenlijk naar buiten is gebracht. Ten eerste zijn het de ooggetuigenverslagen. Hè? Dus dan moet je echt denken aan een Amerikaanse boer die een vliegende schotel boven zijn schuur heeft gezien in de jaren 50. Kijk, dat is altijd lastig, anekdotisch bewijs. Weet je, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen.
2: Want daar zijn geen foto's van gemaakt.
3: Nee, daar zijn allemaal geen foto's van gemaakt, nee. Maar nummer twee, iets betrouwbaarder al. Dat zijn de astronauten die op de maan zijn geweest.
1: Dat
3: zijn de
1: Apollo-missies. Ja, die hebben het
3: en
1: gezien.
3: Die hebben, ja, precies. Die hebben in ieder geval glinsterende lampjes gezien. En bepaalde deeltjes die ze van de maan af lijken te zien bewegen. Nou ja, dat wordt de meest waarschijnlijke uitleg is dat het een soort reflectie is van zonlicht in ijskristalletjes boven het maanoppervlak. Maar dat is natuurlijk wel al weet je, flink schrikken voor zo'n astronaut. Nou, dat zijn de tweede. Ten derde zijn het, en dat is de overgrote meerderheid van alle beelden, beelden van gevechtsvliegtuigen, militaire voertuigen, boven militaire basissen. Nou ja, kijk, een deel daarvan, ik probeer altijd de meest waarschijnlijke optie te vinden, weet je, een deel daarvan, ja, er wordt gewoon heel veel gespioneerd al de afgelopen 80 jaar over de hele wereld. En vooral boven militaire basissen. Een deel daarvan is echt wel uit te leggen door drones, militaire raketten en dat soort dingen.
1: Maar nu,
3: en dan blijft er toch een paar procent over van dingen die ik ook niet kan uitleggen.
1: Niet
3: van
1: uitleg,
3: rare stervormige objecten.
1: Ja, die zag ik dus voorbij komen.
3: Dat ziet er raar uit. Ja, ik weet ook niet wat het is.
1: Dat vond ik de meest spectaculaire die ik heb gezien.
4: Online bedoel je?
1: Ja.
4: Of in het echt?
1: Online kun je dat ook zien.
4: Ja, ja.
1: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dat. Is het spectaculairder dan je verwacht had, Liam?
3: Nou ja, ik vond die beelden vond ik wel heel cool om te zien. Ja, zeker.
1: Ja.
2: Nou, ik ben nog niet overtuigd, Liam.
3: Nee, ja, ik dus ook niet. Want het zijn geen interviews met aliens die naar buiten zijn gebracht. Ja, en dat is wel wat mensen een beetje denken als ze denken, oh, het Witte Huis heeft 170 beelden vrijgegeven van UFO's.
2: Nu gaan we het horen dat er buitenhuis leven is.
1: Ik denk dat het dan toch een beetje teleurstelling is. Wat ik wel voorbij zag komen gisteren, zijn die foto's van de Artemis 2, die dus die maanlanding foto's hebben van de Apollo 12. Die hebben ze gefotografeerd. Heb jij die ook gezien?
3: Oh, te gek. Nee, heb ik nog niet gezien.
1: Okay,
3: maar
1: er is toch ook zo'n hele wappie gemeenschap die zegt dat die maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Maar dat is in één keer van tafel geveegd. Want die maanlander staat er dus nog steeds met die vlag en met de voetstappen van die astronauten.
3: Oh, wauw. Ja. Dan moet je maar eventjes kijken op mijn Instagram-pagina. Die wordt goed vertegenwoordigd, die groep.
1: Die wappie genezen.
3: In mijn comments.
1: Ja.
2: Nou ja, goed. Er is dus nog niks bekend over buitenaards leven. Is er iets wat wij nu nog niet weten? Is er iets over buitenaards leven in Nederland bekendgemaakt, Liam?
1: Of ben ik de enige?
3: We hadden wel een referentie naar Nederland in die documenten. In 1948 heeft de Amerikaanse luchtmacht boven de Nederlandse kust een bepaald object gezien. Misschien een soort straaljager die eigenlijk sneller bewoog dan, dan die hedendaagse technologie. Dus ja, dat doet natuurlijk weer de wenkbrauw omhoog.
2: Er zijn ook sightings geweest in Nederland. Hè? Die staan ook in die files.
3: In Nederland.
1: Ik ben toch een beetje teleurgesteld, Liam. Want ik dacht, jij gaat vertellen dat we gewoon aliens onder ons hebben. En dat we gewoon...
2: Gordon wil het zo graag.
4: Hij wil het.
1: Oh, ja.
3: Ik wil het ook, geloof me. Maar ik probeer wel altijd de meest waarschijnlijke optie te zoeken.
1: Okay. Ja. Dankjewel. Liam Peters. Dankjewel.
2: Doei, Liam.
3: Dankjewel.

0: Ja, dat zijn ze.
1: Ik hoorde het de hele dag weer in je hoofd.
0: Het zit de hele dag in je hoofd. Ja, en je kunt ze ook nog een keer live gaan zien, hè?
2: Tickets van 10.
3: Ja, deze hele week maak je kans om bij het jubileumconcert van Replay te zijn. Met natuurlijk Gordon als speciale gast. 30 jaar Replay en special guests op 9 oktober in Rotterdam Ahoy. Hoor je de nieuwe single van Gordon en Replay, Me Lobby You? App dan tickets en maak kans om erbij te zijn.
4: Ja, dat heeft Chantal ook gedaan. Chantal, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Nou,
5: jij... Ja, leuk.
4: Ja, leuk.
5: Ja, ik word hier helemaal blij van. Ja.
4: Oh, wat leuk. Hey, en waarom wil je zo graag naar Replay en mij in Ahoy in Rotterdam?
5: Nou, dit is toch gewoon fantastisch. Dit is echt wel een beetje mijn jeugdsentiment, joh.
4: Ja, leuk is dat. Hè? Nostalgie.
5: Ja, ik hoorde dat jullie weer gingen optreden. Dacht ik, ja, hier moet erbij zijn. Ja,
3: maar... En ik hoorde ook dat jij had geboden op radio10.nl/doneer. Heb die meet and greet.
5: Ja. Klopt, ja, ja. Ik heb toevallig net weer een euro overboden.
4: Nou, ik ga je blij maken, lieverd. Chantal, jij bent erbij. Replay. En special guest. En natuurlijk ben ik er zelf ook bij. 9 oktober in Rotterdam Ahoy. En ik zie je daar, hè.
5: Superleuk, tot dan.
4: Dankjewel.
3: Doei, Chantal.
5: Doei.
0: Nou, de hele week nog kans op kaart, hè. Dus hoor je Me Lobby You voorbij komen. App dan tickets via de app van Radio 10. Ja, het nieuws. Hannelore, wat zit erin?
6: Lees je graag mooie of verrassende boeken? Dan heb ik zo'n belangrijke waarschuwing voor je.
2: Zo'n

0: jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: Morgen tijdens Hemelvaartsdag, de Stars in Heaven top 150 van Radio 10. We eren de overleden muzikale grootheden. Aretha Franklin staat daar natuurlijk ook in. En die ga je dadelijk ook horen. Ook Bon Jovi en Rick Ashley komen eraan. De eerste, Gordon, het weer.
15: Ja, nou, het is een beetje afgezwakt. Alleen in het noorden komen nog buien voor.
24: Dus wel ergens een wind?
15: ja, in het midden en in het zuiden. Is het zonnig en droog? Dus ja, het is een heel ander weerbericht als een uurtje.
3: Toch, dan moet je toch wel lachen, hè? Ik
15: kan het vrouwtje, is er al verkeer? Of is
24: Zeker. Er zijn 18 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. 43 minuten. De A6 Emmeloord Jouren tussen Sint-Nicolaasga en Scharsterrenburg.
3: Wat? Nog een keer?
24: Ja, dat is die. Sorry, dit is de eerste keer dat ik deze heb. Ja, dat is een nieuwe voor mij. Scharsterrenbrug.
3: Sterrijnbrug?
24: Sterrijnbrug. Scharsterrijnbrug. 10 minuten en het komt door een auto met pech.
15: En bij die Statiefersbrug, die zeg je ook elke ochtend.
24: Nee, die de Takietersbrug. Nee, die staat er niet in. De A44 Wassenaar Amsterdam. Tussen Wassenaar en Voorhout, 21 minuten.
3: Nou, sterkte als je erin staat. 5 minuten overal. 8, het is Gordon en vrouwtje in de show. En Hannelore, die hoor je met de laatste nieuws.
25: Goedemorgen. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel. Daar werd brand gesticht bij een asielzoekerscentrum.
15: Wat is er toch met die mensen van Loosdrecht aan de hand? Vraag ik me af.
24: Ja, dit is echt super heftig wat hier gisteravond is gebeurd. Ja, dit was gewoon echt warzone. Ongeveer.
15: Maar dat is toch wel echt heel... Dit is nog nooit zo heftig geweest in het land om zo'n protest uit te voeren.
3: Maar het zijn niet alleen maar inwoners van Loosdrecht.
25: Nee,
3: het
25: zijn echt hele nette, rustige mensen. Ja, toch? Ja, het zijn ook gewoon professionele relschoppers die er naartoe komen.
24: Ja. Maar ook mensen uit Loosdrecht zelf, hè?
25: Ja.
24: Waar gisteravond, tenminste.
25: Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Een bijzondere hereniging in Purmerend. Poes Gina is na 11 jaar weer terug bij haar baasjes. De dierenambulance werd ingeschakeld toen er een kat over de weg dwaalde. Ze bleek bijna blind te zijn. En via haar chip konden de baasjes worden achterhaald. Ja, die waren natuurlijk ontzettend blij dat ze weer terug is. Waar Gina de afgelopen 11 jaar heeft uitgehangen, dat is niet bekend.
24: Jaar?
25: Ja, 11 jaar.
24: Hoe kan zo'n chip na 11 jaar nog werken? Ja, ten tweede, waarom is ze niet eerder opgespoord?
25: Ja, na 11 jaar zou je denken, dan zal ze bij mensen thuis hebben gezeten. Dat moet bijna wel. En die hebben blijkbaar nooit die chip laten uitlezen.
24: En dan na 11 jaar is ze ineens
15: heeft ze de
24: met
15: poes
24: die chip
15: terug.
24: Gevonden.
25: Ja, ja.
24: Heeft ze de poes terug.
15: Ja.
24: Nou, dat is toch
15: misschien
24: mooi, hè?
15: Misschien had ze naar de gekke dingen
25: moeten. Zou jij een boek lezen dat is geschreven met AI? Een bedrijf uit Zuid-Holland, Andries BV, schrijft elke dag 10 boeken met kunstmatige intelligentie. Op grote verkoopplatforms staan vele honderden boektitels al van AI. Maar ja, dat staat er niet bij vermeld, zegt Trouw. En ze willen de boeken nu gaan voorzien van een waarschuwing.
15: Maar is dat echt verkeerd dan? Ik bedoel...
25: Nou, ik wil geen boek van AI lezen. Ik wil een mooi, verrassend verhaal lezen dat iemand heeft gekneed. Wat uit de krochten van iemands geest komt. En niet zo'n 14 in het dozijn, 100 in het dozijn.
24: Ik vind wel dat je steeds meer merkt. Ook bijvoorbeeld die verhaaltjes op Instagram, die captions. Je ziet gewoon als dat door AI gemaakt is. Want dan zijn het van die korte zinnetjes en dan voelt het ook niet echt persoonlijk.
3: Het wordt straks toch veel beter. Ook die boeken die gaan dadelijk heel realistisch zijn. Dan krijg je wat je wil, Hannelore.
25: Echt niet. Nee, we moeten toch met z'n allen nieuwe dingen blijven bedenken.
24: Maar het hoeft juist niet perfect te zijn. Het mag ook een beetje schuren en kraken en piepen.
15: AI
24: en niet perfect
15: is
24: zijn.
15: Gewoon de ondergang van onze samenleving. Zeg serieus.
24: Nou, mooi. Mooi, Gordon. Ja. De poëten in jou komt weer naar boven. Ja, zometeen schrijft Ray Klaasens van Kamp van Koningsbrug aan. Hij gaat ons level lekker aanpakken.
15: Nou, ik zie je ook. Mag ik ook, Ray?

0: Radio Team.
1: Radio Team support de Alpe d'Huez.
2: Ja, hij is voormalig Special Forces militair. Bij veel mensen bekend als hoofdinstructeur van Kamp van Koningsbrug. Hè, waar hij niet de makkelijkste is trouwens. Ook deed hij vorig jaar mee aan Wie is de Mol. Tegenwoordig inspireert hij als spreker en schrijver met verhalen over persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid nemen en doorzettingsvermogen. Bij ons in de studio, Ray Klaassen. Yeah.
3: Yeah. Goedemorgen.
2: Hey, je bent hier allereerst aanwezig om een waanzinnig item aan te kondigen. Wat kan er via radioteam.nl/doneer geregeld worden?
3: Ja, dat noemen we dan een keynote. Oftewel een lezing. Een lezing over leiderschap, over mindset, teamontwikkeling, samenwerken. Allemaal van die dingetjes die het leven in het bedrijfsleven vaak heel veel makkelijker maken, leuker maken en waar je echt verder mee komt.
4: Hey, en wat vertel je precies in zo'n keynote? Want je kunt natuurlijk nu niet een half uur hier gaan vertellen, maar wat krijgt een bedrijf dan?
3: Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat waar mensen samenwerken zie je eigenlijk altijd een beetje dezelfde moeilijkheden. Je hebt allemaal dezelfde zeurtjes, die roze olifant in de kamer. Mekaar niet aandurven spreken op iets wat je wel. Ja, ik zie je dan best snel. Kijk, dat is hier ook zo.
4: Ik zit in een roze jurk.
3: Nee, maar dat...
2: Maar je bent geen olifant
4: Zeker
2: meer.
4: Zeker geen olifant. Nee.
3: Meer. Maar eigenlijk is precies die dingen die we moeilijk vinden om uit te spreken. We hebben met elkaar afgesproken van zo gaan we door het werk heen. Deze afspraak gaan we nakomen. We verlaten de vergaderruimte. En het blijft gewoon bestaan. Ja. Dus we vinden het heel moeilijk om dat dan te benoemen. Want ja, je zou maar eens iemand op de tenen gaan trappen.
4: Ja.
3: Nou, ik ga dus bijvoorbeeld uitleggen hoe je dat wel kunt doen. Wat er met name daar ook de waarde van is. En hoe je dan vervolgens samen dus veel verder gaat komen.
4: En is het dan alleen maar voor bedrijven? Of kan iemand het ook persoonlijk bestellen? Bijvoorbeeld voor bij je familie thuis?
3: Ja, nou, dat vind ik ook heel leuk. Dat zou met name voor mij heel leuk zijn, denk ik. Om eens te kijken, hey, wat kan ik hier nou eigenlijk
5: bij
3: zelf
5: bij de volgende nemen? Kringverjaardag.
4: Ja.
3: Het zijn toch veelal wel bedrijven. Heel vaak ook verenigingen of overheden. Het is eigenlijk overal waar mensen iets moeten presteren wat niet vanzelf gaat, waar wat druk op de ketel staat.
4: Ja.
3: Dan zie je dat mensen ook voor zichzelf gaan kiezen. En ik, mijn overtuiging is eigenlijk dat het eigenlijk nooit werkt. Kies nou niet voor jezelf, maar voor het geheel.
4: Okay.
3: Kies voor wat je te bereiken hebt. Moet je niet altijd doen, hè, want je moet natuurlijk ook wel een beetje de balans bewaren, want anders dan brand je een beetje op.
2: Ja.
3: Maar als je dat doet, dan ontstaat er iets magisch. Cultuur, de sfeer wordt anders, mensen gaan meer voor elkaar over hebben.
4: Ja.
3: En ik haal dat natuurlijk uit mijn eigen achtergrond.
2: Zou je een keertje hier een soort pep talk kunnen doen?
3: Ja, ik denk dat ik straks al eventjes bezig ga. Dus,
4: zeker, want jij bent preview. Hier niet voor niks. Hè?
2: Nee, je bent in alle vroegte naar de studio hier Radio 10 gekomen. Vrouwtje en Hannelore gaan namelijk die Alpe d'Huez oplopen. Dat is best een hele pittige training nog. Heb je hem al een keer gedaan?
3: Nee.
2: Nee, maar jij weet hoe zwaar dat is, zo'n helling natuurlijk.
3: Ja, ik weet hoe zwaar dat is, ja. En ik weet ook als je dat heel vaak moet doen. Ik weet ook hoe je je daarop voor moet bereiden. Wat je moet eten, hoe je je aan moet kleden. Maar ook hoe je elkaar er doorheen kunt slepen. Want dit samen doen, dat is echt iets anders dan het alleen doen.
2: Ja.
4: Oh, dus wij krijgen van jou eigenlijk nu een soort privé-kliniek.
3: Het kan hier nou niet meer stuk.
2: Ja, wij hebben een hele mooie gym hier beneden. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Daar staan prachtige apparaten. Die hebben we ook op een flinke helling gezet. Hoe ga je ze onder handen nemen? Wat is dan de tactiek?
3: Ja, kijk, waar we misschien een beetje bang voor zijn van ga ik jullie een beetje pijn doen vandaag? Nou, dat ga ik niet doen, want dat gaat niet helpen. Ik ga ik ga zorgen dat je verrijkt wegkomt. Dat je begrijpt van, hé, maar ik kan dit gewoon. Ik kan het eigenlijk nu al.
2: Ja.
3: Dat je de overtuiging krijgt, maar met name ook dat je ziet van, wat is nou een handige tip als ik straks denk van, het gaat niet meer.
4: Vol zelfvertrouwen gaan wij hier straks.
3: Dat is leuk. Mijn insteek, ja.
2: Dus jullie gaan straks heerlijk naar beneden. Ik blijf hier gewoon lekker zitten.
4: Wij nemen Ray heerlijk mee naar beneden.
2: Ja.
4: Hey, ik wil als laatste nog wel één ding vragen aan Ray. En dat is, wat heb jij persoonlijk met het goede doel, met de Alpe d'Huez?
3: Nou, wat ik bijzonder vind aan dit soort doelen is dat er zijn dus mensen die redenen hebben, vaak in een privéomgeving of mensen van dichtbij, of misschien zelf wel, die dus bereid zijn om zich in te spannen voor een ander. En dat is belangeloos, dat kost moeite. Sterker nog, je moet er een fysieke inspanning voor leveren. En ik vind het mooi dat als mensen zelf bereid zijn om tot het gaatje te gaan, dat je dus in de beleving komt, maar wat ik nu ervaar, dat stelt eigenlijk niks voor ten opzichte van waar ik het eigenlijk voor doe.
2: Ja.
3: En die waarom, eigenlijk de grote, diepere sentiment wat je daar bij jezelf mee raakt, dat maakt ook dat je dit altijd gaat redden. Ja. Even nog los van dat je een blessure zou kunnen krijgen, maar je gaat niet stoppen. Want het eerste wat er binnenkomt is van waarom doe ik dit eigenlijk? En die waarom vraag die is veel belangrijker dan wat heb ik hier eigenlijk te doen.
4: Ik hang nu al aan je lip.
2: Ja, dat is heerlijk. Wil jij ook kans maken op die keynote van onze Ray? Dan kun je naar de site van radio10.nl/doneer. De Alpe de Zuez actie. En dan kun je dus bieden. Dat kan vanaf nu, hè, als het goed is.
4: Op een spreekbeurt van Ray Klaassen. Dus een keynote.
2: Help mee geld in te staan voor baanbrekend onderzoek naar kanker. Meisjes, heel veel succes.
4: Oh, ik ga me omkleden.
2: Ja. Naar die sportschool.

0: wordt leuk. Dat wordt leuk zometeen. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Voor ons wel, ja.
0: Voor hun. Afzien.
1: Jullie niet.
0: Vrouwtje en Hannelore gaan de sportschool in dadelijk met Ray Klaas, hè, de schrik van Kamp van Koningsbrugge.
1: En ineens zit Hannelore in een heel koket sportpakje.
2: Ja, ik had het gewoon onder mijn jurk aan, schat. Maar ik heb ook mijn sneakers aangedaan. Ik ben er bijna klaar voor. Alleen zo nog even het nieuws en dan ga ik ook.
1: En dan ren je naar beneden. Ja.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja,
0: Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Gordon en vrouwtje op 10 en de grootste hits alle tijden. Soul Sister, Gabriella, Chilmi en Tavares staan allemaal voor je klaar. En Hannelore, ook klaar voor de start. De training zometeen, maar eerst het nieuws.
3: Eerst er even nieuws zin ja. in, ja. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de 5e dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een asielzoekerscentrum. Het protest in Loosdrecht liep gisteravond uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben schade opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om pensioenen van miljoenen Nederlanders. Het is nog te vroeg om te zeggen of het ook iets betekent voor de hoogte. De fondsen zeggen nu nog genoeg reserves te hebben. En fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid om hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. En dan draait het in weer. In het noorden kans op buien, maar in het midden en zuiden zonnig en droog. Later gaat het overal regenen en het wordt 11 tot 13 graden.
4: Ja, terwijl vrouwtje beneden zich staat op te warmen voor haar grote training, geef ik even de verkeerssituatie door op de Nederlandse wegen. Er zijn 24 vertragingen, waarvan de drie grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken, 18 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Limes Aquaduct en Ringvaart. Jezus!
3: Dat is moeilijker,
4: denk ik, 18 hè? Minuten. En A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Brug over het Wilhelminekanaal. 46 minuten. Mijn hemel.
15: Soepeltjes.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
25: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
27: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
29: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
30: Start je dag zonder barst.
31: Opgelost.

0: over 3 weken en 1 dag, dan is het zover. Hè? Dan gaan Hannelore en Vrouwtje en heel veel andere mensen in de Franse Alpen de Alpe d'Huez beklimmen. En dat is een gigantische berg. De route is 14,5 kilometer lang. Het heeft een hoogteverschil van meer dan 1 kilometer. Jezus, dat is echt een pittige tocht.
1: Ja, ik ben niet jaloers. Vrouwtje en Hannelore doen dit namelijk om geld in te zamelen voor het team van Paul. Alpe d'Huez heet dat met een mooie omschrijving. Ja. Yvette is namelijk de overleden vrouw van Paul. Paul gaat samen met zijn 2 kinderen, Anouk van 8 en Twan van 12 jaar... en een paar vrienden naar Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En dit is dus omdat moeder Yvette aan deze ziekte is overleden. Tijdens haar ziekte organiseerde ze zelf sportevenementen om geld in te zamelen voor het goede doel. Vrouwtje en Hannelore doen het voor hun. Dus dat is een prachtig initiatief. Om ze helemaal in vorm te krijgen voor de Alpe d'Huez. Is in de sportschool voormalig Special Forces militair Ray Klaassen van Kamp van Koningsbrugge. Ray, je staat inmiddels bij de dames beneden.
2: Ik hoor het.

0: Ja. Ja,
1: Ray hoort jou niet, maar hij staat hiernaast.
2: Oké. Kan Ray wel antwoorden?
1: Ja,
2: of?
1: Ja hoor.
3: Zeker
1: ja,
3: kan hij dat. Ik hoor je ook hoor.
2: Ray, wat ga je allemaal precies doen? Want dit is best een pittige training.
3: Nou, de angst is natuurlijk dat het een hele pittige training wordt. Dus je gaat natuurlijk wel een klein beetje... Was het alleen maar voor de luisteraars een klein beetje spannend maken. Hè?
2: Ja.
3: Dat alleen al die zenuwen een klein beetje inzakken van... Jeetje, wat gaan we allemaal doen? Dus ja, dat ga ik zeker doen.
1: We zijn al rustig aan het inlopen, hè,
3: Ray? Ja, jullie doen het goed. Ja. Het goed. Het tempo ligt nog niet zo heel hoog, maar...
1: Nou, ook ik vond dit al vrij pittig, hoor.
3: Dit heet, heet warm.
2: Ik moet even beschrijven. De dames staan beneden in de sportschool op 2 loopbanden. En die staat inmiddels al op een helling van hoeveel?
1: Nou, nu een helling van 0. We beginnen rustig.
0: Ja, dat is de warming-up.
1: Dus even opwarmen.
3: Okay. Dus we gaan ook rustig beginnen, Gordon. Hè?
4: Ja, je kunt meekijken via radio10.nl. Even de camera aanklikken, dan zie je dus de 2 dames op loopband.
2: We schakelen straks weer naar jullie terug als het zover is dat jullie zeg maar echt aan de flink aan de bak zijn.
4: Ja, nu gaat het iets te goed. We willen even zweet zien.
1: Jullie willen bloed, zweet en tranen zien, hè?
2: Oké, tot straks. Succes, meiden.
1: Dankjewel.

0: Steph Harris, Heaven Must Be Missing an Angel. De grootste hits alle tijden hoor je hier bij Radio 10. En hopelijk helpen die hits nog een beetje tijdens de training van Vrouwtje en Hannelore.
1: Alp du 6.
2: Nou ja, ik zie die meiden op de loopband te staan. Die staan met hun handen omhoog. Heaven Must Be Missing an Angel.
3: Nu nog wel, Gordon. Ja, nu nog wel.
2: Kamp van Koningsbrug, commandant Rijklaas in de sportschool met Vrouwtje en Hannelore. Dit is om ze klaar te stomen voor de Alp du 6. Een tocht door de Franse berg met een hoogteverschil van 1 kilometer. Vrouwtje, wat hoop je geleerd te hebben straks om 9 uur?
3: Nou,
2: van
3: we
2: deze...
3: krijgen nu al volop tips van Ray. We hebben al geleerd dat we goede schoenen moeten hebben. En dat we elke dag onze voeten koud moeten nadouchen. Oh. Om blaarvorming te voorkomen.
4: Ja, we moeten
3: een beetje eelt gaan creëren. Ja, we moeten een beetje eelt gaan creëren.
2: Ja, hey, Hannelore, hoe gaat het met jou? Want jij hebt het minst getraind de afgelopen weken.
4: Ja, want ik ben ook net geopereerd.
2: Ja.
4: Dus ik mocht ook niet sporten. Nou, ik moet zeggen, het valt me wel zwaar hoor. Maar Ray heeft echt heel veel goede tips. We moeten bijvoorbeeld ook speciale sokken gaan kopen. Wist ik niet. Dus ik moet weer naar de winkel toe.
2: Okay, wat voor sokken dan?
4: Ja, zomerse wandelsokken.
2: Zomerse wandelsokken, oké. Okay. Ja. Dat klinkt heel geil.
4: Ik onze show is wat.
2: Ray, wat is jouw heftigste hike zelf geweest? Wat houdt jou op de been dan op zo'n moment?
5: Ja, de heftigste hike is geweest de afmatting in de commandoopleiding, waar je dus 200 kilometer verplaatst op allerlei verschillende manieren. En kan ik je vertellen, die voeten, dat is net rosbief.
2: Ja,
5: Dus de tip over koud afdouchen, echt waar, Hannelore.
4: Ja, ik zou het doen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik wil alleen maar warm in bad liggen. Maar...
2: Nee, dat is juist heel slecht volgens mij, Ray. Ja.
5: Wat is slecht?
2: Ja, warm in bad gaan liggen.
5: Dat is inderdaad, dat is super lekker natuurlijk. Maar het is niet zo best voor je voetjes als er olie op komt en zeep. En,
2: gaan jullie nog omhoog met die band? Want
3: ja,
2: ik vind het erg lekker.
3: We staan inmiddels op een helling 4.
5: Precies.
2: Oh, ik vind het tegengevallen.
5: We bouwen het op.
2: Oké. We zien jullie straks weer. We gaan even naar het shownieuws. Ja, trainen of niet, want het gaat gewoon door. Het wordt een spannende dag namelijk voor Ferry Doedens. Vandaag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van meerdere keren rijden onder invloed van harddrugs. En wat Ferry vandaag precies te wachten staat is onduidelijk. Maar de kans is groot dat de officier van justitie zal inzetten op een forse taakstraf. Ja, ik vraag me dus af, als je dus al 3 keer eerder gepakt bent... Dat is heel heftig.
0: Ja,
2: dat wordt geen taakstraf, denk ik.
0: Nee, dat wordt al meer natuurlijk dan dat.
2: Dat is meer dan een taakstraf.
0: En misschien gaan we het ook alweer zien in een nieuw seizoen van die reality soap-serie die over hem is gemaakt. Als dat in ieder geval nog doorgaat.
2: Nou, er komt toch geen nieuwe aflevering van, hoop.
0: Nou ja, daar zijn natuurlijk even de plannen. Dit is wel weer inhoud. Wel weer dingen die je kunt laten zien natuurlijk.
2: Er zijn geen camera's gezien, dus het lijkt me sterk. Ja, gisteravond was dan de allereerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Je weet wel, het festival waar Nederland uiteindelijk niet aan meedoet vanwege de boycott door Afrotros. De favorieten Griekenland en Finland zijn door. En vooral Finland maakte veel indruk, vond ik, met het optreden. Echt sensationeel optreden. Maar er vielen ook een paar landen af. Onder andere de act met Boy George. Dat was niet om aan te horen.
0: Vond je niet leuk, hè? Hij was natuurlijk de gast.
2: Ja, hij was wel leuk, maar het zag er niet uit. Echt. Het was echt... En het was heel vals ook. Met name Montenegro viel tegen.
0: Ja, de reacties waren wat negatief inderdaad. Ja, maar ze zijn dus niet door.
2: Ja, toch vond ik Portugal wel best een prachtige samenzang van mannen. Georgië, Estland en San Marino dus zijn allemaal afgevallen. Ja, wat ik vooral de verrassing vond van de avond was het goede commentaar van Henry Schut.
0: Ja.
2: En Jeroen Kijkendevechten. En met name dan Henry, die zich openbaarde als een ware muziekkenner. En ook een songfestivalkenner. Dus ik maakte vanochtend de grap. Weet je zeker dat hij geen gay is? Maar
0: je verwacht het niet van hem. Hij is natuurlijk sportcommentator, sportpresentator. Dus je denkt, nou, dat heeft niks te maken met het songfestival. Maar hij is echt een enorme muziekliefhebber.
2: There is a gay person inside of him screaming to get out.
0: Ja.
2: Maar
0: als jij kijkt naar zo'n songfestival, brengt je dat ook even weer terug naar
2: de
0: editie dat jullie erbij waren?
2: Ja, zeker. Ik vind het nog steeds een van de leukste dingen die ik ooit heb mogen doen. 2009 met Moskou, de topper Shine.
0: Shine,
2: dat was echt ongelooflijk leuk. Nou, vanavond rond 11 uur op SBS6. Een nieuwe aflevering Shownieuws. Morgen op Radio 10 een nieuwe Shownieuws update.
0: En hier is Teddy Swims bij Radio 10.

0: Eddie Swims bij Radio 10 en The Door. Zullen we even schakelen met de dames?
1: Ja, we gaan even naar de 6, Radio 10.
2: Die staan beneden op de loopband onder leiding van Ray Klaassen. Ray, hoe gaat het ermee?
3: Nou, ik heb wel eventjes iets hier. Vrouwtje, eventjes gewoon rustig aan. Oh. Helemaal nog niks aan de hand.
2: Oh jeetje.
3: Vrouwtje die staat hier op een loopband. En die heb ik op 7.5 gezet. En ik kijk toevallig even. En ze zet hem gewoon zelf even naar beneden. Nou, ik ben vanochtend om 5:30 opgestaan. Om deze dames te trainen. En ik begin nu al een beetje te voelen van, dat het spannend wordt. Nou, we zijn 20 minuten onderweg.
2: Ja, ik ben toch wel even nieuwsgierig hoe het met Hannelore gaat. Want die ziet eruit als Casper het Spookje. Ja.
4: Dat valt wel mee toch.
2: Hannelore, is het zwaarder dan je dacht?
4: Ja, dit is echt wel zwaar hoor. Vooral omdat ik dan straks ook nog ga proberen om het nieuws voor te lezen. Oh, ja, moet ik dat doen? Want ik heb gewoon mijn hersens daarvoor nodig. Terwijl ik ondertussen heel erg mijn best doe om niet van die band af te flikkeren.
3: Ja, het is echt onmenselijk wat hier gebeurt.
2: Anders moet je even je voet aan de zijkant zetten en dan stop je even.
4: Ja, nou, ik ga proberen om het te doen natuurlijk. Zo weer de uitdaging.
2: Nou, gaan het gewoon meemaken.
4: Ja.
0: Kun je al wel wat zeggen wat er in het nieuws zit, Hannelore?
4: Ja, je moet eigenlijk nooit op de foto gaan met je vingers in een V-teken. Je hoort zo waarom.
0: Oké.
4: Okay. Alsof je dat zou doen.
0: Vanaf de loopband.
2: Oh, ik heb zo met ze te doen.
5: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
0: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
6: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
23: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
24: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
25: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
26: Kippie!
27: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Radio 10 zet zich in samen met jou voor Alpe d'Huez met een hele bijzondere veiling van items. Zoals bijvoorbeeld Ray Klaassen, die je als spreker op je sportschoolbedrijf of gewoon bij je thuis kan uitnodigen. En met je bieding doneer je ook meteen voor het goede doel. Hè. Ga naar radio10.nl/doneer. En even kijken wat de stand is op dit moment. Er is nu €151 al geboden op Ray.
2: Nou,
0: ja,
2: dat gaat
0: de goede kant op.
2: Ja, het weer. In het noorden komen buien voor. En in het midden en zuiden is het zonnig en droog vandaag. Later gaat het overal regenen. Het wordt 11 tot 13 graden. Het Radio 10 verkeer dit keer door mijn liefstallige collega Jean-Paul.
0: Ja, 22 files, de drie die opvallen op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Burgerveen en De Hoek. 20 minuten door een auto met pech. A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht, 50 minuten door een ongeluk. En op de A50 Arnhem Zwolle tussen Apeldoorn en Apeldoorn Noord, daar is een ongeluk gebeurd. En kom je terecht in 21 minuten vertraging. Het is op dit moment 3 minuten over 8:30. Ja, Gordon en Vrouwtje op 10, maar Vrouwtje en Hannelore vanaf de loopband op dit moment. En Hannelore, hey. Ja, dat is natuurlijk van jou het nieuws horen. Gaat dat lukken?
4: Nou ja, een beetje hijgend, maar ik ga kijken hoe ver ik kom. Een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is. Dat melden meerdere media. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen.
0: En Vrouwtje heeft hier ongetwijfeld een mening over. Alleen.
28: Wat zei je? Sorry, ik was even afgeleid.
0: Ja, precies.
28: Ray die staat naast mij, maar die zet gewoon de hele tijd mijn helling hoger. Dus ik zit nu op. Nee, houd toch op. Ik zit nu op een helling van 12.
2: Oh, yes. Mijn god. Wat
28: dus ik loop bijna verticaal. Oh. Voor mijn gevoel.
2: Spider-Man.
4: Chinese producten zijn nog fouter dan dat je al dacht. Want 3/4 voldoet niet aan de Europese veiligheidsnormen. En de helft is zelfs ronduit gevaarlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. De Franse regering roept de Europese Commissie daarom op om strenger op te treden tegen webwinkels zoals Temu of Shein, Shine, wat je wil. Het gaat ook echt vaak mis. Denk dan aan oververhitte haardrogers, uit elkaar vallende teddyberen, exploderende batterijen, giftig textiel. Ja, het is wel hartstikke gevaarlijk om daar te shoppen, Gordon.
2: Ik ben zo ontzettend trots op jou, Hannelore.
4: Ja?
2: Je staat het gewoon te doen.
28: Ik ben heel trots op Hannelore. Ja, je doet het hartstikke lekker.
2: Ja, maak het maar af.
4: Ja, oké. Maak je ook wel eens een selfie terwijl je met je vingers het vredesteken maakt, dus een V. Cybersecurity experts waarschuwen dat je dan meer prijs geeft dan gedacht. Volgens onderzoekers zouden criminelen met scherpe foto's en AI in theorie je vingerafdrukken kunnen jatten. Ja, en dan kunnen ze zo de biometrische beveiliging omzeilen.
2: Nou ja.
28: Ik krijg altijd commentaar van mijn dochter als ik dat doe. Van wat ben jij een oude boomer dat je nog die vingers omhoog. Maar ik vind het ook wel. Ik vind het wel leuk, toch? Het is zo van, kijk maar.
4: Het is echt gevaarlijk. Zeker als een echte fotograaf een goede scherpe foto maakt met belichting. Dan kunnen ze er zo van doorgaan met je vingerafdrukken. Ja,
28: ik ga ermee ophouden.
2: Ik doe sinds de veroordeling van Ali B. doe ik 3 omhoog.
0: Dames, succes.
28: Dankjewel.
0: Succes.
28: Wij zweten nog even door hier.
2: Nou, we gaan ranking dit, zou ik spelen straks. Hè.
0: Zeker. En wil je de dames trouwens nog even zien zweten? Dat kan, hè, via de website radio10.nl. Kijk even naar die camera. En ja,

0: Pink bij Radio 10 samen met Nate Roos. En Just Give Me A Reason. Ja, een goede reden om mee te doen aan de Alpe d'Huez.
1: Bijvoorbeeld.
0: Oh nee, ja, dan moet ik even dit...
2: Radio 10.
0: Even het goede knopje.
3: Wat blijf je schat.
0: Ja, waar blijft die fout? Nou, bij deze.
3: Nou, Kamp van Koningsbrugge, commandant Ray Klaassen staat in de sportschool met onze meiden, Vrouwtje en Hannelore. Dit om ze klaar te stomen voor de Alpe d'Huez. Die over een aantal weken die tocht gaan doen door de Franse bergen. Met een hoogteverschil van maar liefst 1 kilometer. En hiermee halen we geld op voor baanbrekend onderzoek naar kanker. Net kregen Vrouwtje en Hannelore van Ray de tips om de speciale wandelsokken aan te schaffen. En koud af te spoelen na het wandelen. Ray, heb je ook nog een mentale tip voor de dames als ze het op 4 juni moeten doen?
1: Ja, eigenlijk net gedeeld. Er gaat natuurlijk een moment komen dat ze het pittig krijgen. Ja. En dan is het fijn als je een drijfveer in een anekdote verpakt van waarom doe ik dit eigenlijk? En dat je die met elkaar deelt. Want het leidt af, maar het geeft ook een soort zingeving van ja, daarom zijn we hier. En Vrouwtje had het al over de kaarsjes die in de bocht staan op de weg naar boven. En dat zijn allemaal mensen die overleden zijn. En iedereen heeft in zijn omgeving wel mensen, ja, die kampen met deze ziekte. Ja. Dus ik denk dat dat juist heel erg helpt om elkaar er doorheen te kunnen slepen.
3: Ja, en Vrouwtje, hoe gaat het, lieverd?
4: Het gaat goed. Ja? Ik moet zeggen dat Ray wel stiekem steeds de helling wat hoger zet. Dus ik zit nu op 10 weer.
1: Okay. Dus dat is lager, hè, voor de duidelijkheid. Ja, hij stond dus op 11,5. Hij is dus
4: naar beneden. Hij was even omlaag en daarna ging hij weer maar. Maar het gaat op zich heel goed. En ik merk dat het ook wel helpt dat Ray, kun je niet mee met ons?
5: Ja.
4: Dat zou toch wel heel fijn zijn.
1: Dat zou super zijn, ja.
3: En dan mag
4: Kijk
3: je,
4: even
3: bij,
4: je, agenda.
3: Mag je bij mij slapen, Ray?
1: Ja, leuk. Oh ja, eindelijk.
3: Oké, we houden het in de gaten. Wij gaan Ranking de Hits spelen.
2: Ranking de Hits.
3: Ja, en aan de telefoon hebben we Ellen uit Eindhoven. Goedemorgen, Ellen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, je klinkt al heel bekend. Ik ga het even uitleggen. Gisteren speelde je mee en toen... Ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Vond ik het zo jammer voor je dat je niet doorging. Dat ik zei, weet je wat, we doen het morgen gewoon weer met jou.
6: Ja, heel fijn.
3: Ja, het ging helemaal de fout. Nou weet je dat we bezig zijn met die prachtige actie voor de Alpe d'Huez. Ja. Geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. Ik heb dan wel een voorwaarde dat het geld wat je wint, dat de helft daarvan gaat naar de actie. Is dat een deal?
6: Dat is zeker een deal.
3: Ja,
6: een
3: toch?
6: Mooie deal.
3: En dan kan je alsnog even lekker eten met je gezin bij een Grieks restaurant. Hè? Dus dat was het doel. Oké, Ellen. Nou, ik hoop dat je er doorheen komt. Het eerste fragment wat we je laten horen is dit fragment. I just called to say I love you. Viert zijn 76e verjaardag, Steve Wonder. Zo. Was dit een hit voor of na 1978?
6: Na 1978.
3: Ja, dat is goed.
6: Ja, de jaren 80.
3: Ja, de jaren 80, dat is helemaal goed. I just called to say I love you uit 1984 dus. Nou, in totaal heb je kans op €250. Hè. Maak je een fout, dan houdt het spel op. Dan krijg je wel alleen de Radio 10 Dopper drinkfles. Oké, tweede fragment voor €100. Was dit een hit voor of na 1984? Voor of na 1984?
6: Oei,
3: Ellen.
6: Best wel moeilijk.
3: Ik zou heel lang terugdenken.
6: Ik dacht inderdaad eind jaren 70, voor 1984.
3: Ja, dat heb jij helemaal goed. 1979, Kiss. Ja. Ik zie ze nog zo staan, weet je. Ja. Die Gene Simmons met die hele lange tong.
6: Met die lange tong.
3: Ja, oh, ik heb er nachten wakker van gelegen. Verschuwelijk vond ik het. €100 heb je. Ja, ik vind dat we gewoon door moeten gaan, hoor.
6: Zeker.
3: Ja. Oké, dan gaan we door. €150. Was dit een voor? Was dit een hit? Voor of na 1979? Weet jij, Ellen?
6: Frank Boeien, dat moet erna zijn.
3: Dat is goed! 1985!
6: Yeah!
3: Ik ga die Kronenburg Park, ik ga die wereld uit, wou ik zeggen.
6: Nee, zal ik niet doen, worden.
3: €150. Zullen we het doen, Ellen?
6: Ja, ik ga het weer gokken. Zeker
3: ja,
6: wel.
3: Toch?
6: Alles maar voor het goede doel.
3: Oké. Ja, dit is een leuk fragment. Was dit een hit voor of na 1985?
6: Ja. Nou maakt het wel heel moeilijk, hè?
3: Ja, ja, Whitney is natuurlijk... Ja, maar Whitney is natuurlijk wel echt een...
0: Van alle tijden.
3: Van, ja, maar toch een vrij jonge artiest. Hint.
6: Jonge artiest. Ja. Voor.
3: Nee.
6: Nee,
3: kan ik je niet helpen. Een jonge artiest, dit was echt een 90s artiest, hè, Whitney Houston. Uit 1993, I'm Every Woman.
6: Stom.
3: Ja, maar weet je wat wij gaan doen, Ellen? Wij gaan in ieder geval waar jij gestrand bent, dat bedrag gaat Radio 10 overmaken aan de Alpe d'Huez.
6: Oh, dat is heel mooi.
3: Maar nou, dan heb je toch twee kansen van mij gehad. En nou is het afgelopen.
6: Ja.
3: Dankjewel voor het meespelen. Dag, lieve schat.
6: Doei.
3: En wij gaan lekker Whitney draaien.
0: Ja, zeker. En hopelijk helpt dat de dames op de loopband ook even. Hè? Gaan we zo nog even mee schakelen.

0: tijdloos, hè?
1: Tijdloos.
0: Tijdloos dit. Heerlijk, heerlijk. I'm Every Woman. En ik zie ook Hannelore en Vrouwtje op het ritme van de muziek meelopen.
2: Radio 10. Vanaf Alpe d'Huez.
3: Ja, wat duurt dat lied lang?
1: Tijdloos. Ik heb bijna een uur getraind, hebben jullie met Ray. Viel het mee of tegen, meiden?
3: Tegen.
1: Ja?
3: Ik sta inmiddels op helling 15.
1: 15?
3: Al 10 minuten.
1: Oh mijn god.
3: Dus het is echt, ik kan wel zeggen, fucking zwaar.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Oh. En dit moet allemaal 4 juni in het echt gaan gebeuren, ja. Dames. Denken jullie dat jullie er klaar voor zijn, Hannelore?
4: Nee, nog niet. Ik ga echt nog wel even trainen.
3: Ja, ik moet ook nog even trainen.
4: Ja, dat is een goede wake-up call dit.
1: Hey,
4: ja.
1: Ray, in ieder geval onwijs bedankt voor jouw komst naar de studio. Maar denk je dat de dames er klaar al voor zijn? Dan moeten ze nog heel even aan de bak.
5: Nee, nou hier hoeven ze niet meer aan de bak. We hebben net best wel wat tips uitgewisseld hoe je nog beter jezelf voor kunt bereiden. En mentaal gezien denk ik dat de grootste uitdaging gaat worden. Maar zij gaan dit met elkaar zeker redden.
3: Okay. Dankjewel Ray, wat tof dat je er was. Dankjewel.
1: Ja, super.
5: Ja. Zet je hem naar beneden, vrouwtje nu.
1: Ray heeft een prachtig veiling item beschikbaar op radio10.nl/doneer. Daar kun je een keynote winnen is niet zo. Daar kun je bieden op een keynote. Een prachtige motivatiespeech voor je bedrijf of instelling of wat dan ook. En hoeveel staan we al met...
0: 200 euro.
1: Oké, dat gaat de goede kant op.
3: Veel meer waard.
1: Ja, veel meer waard. Oké, meiden, jullie, het zit erop voor jullie.
4: Yes.
1: Kom lekker naar boven toe.
3: Ja, we gaan even snel douchen. Dus ik zie je morgen denk ik weer.
1: Ja, mooi. Op maandag.
3: Nee,
1: morgen is de hemelvaartsdag.
3: Vrijdag,
1: ja, oké.
0: Radio10.nl/doneren. Dat is de website, daar kun je meebieden op al die mooie items.
1: En we hebben Martina Kolkman, die komt net binnengelopen. Een heel koket zwart jurkje. En die... De Guilty Pleasure Show.
2: Zometeen op Radio 10.
1: En wij zijn er vrijdag weer.
0: Ja.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Ken jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Een hele goede morgen, een uur lang alleen maar meezingers. Zometeen een echte Tarzan boy.
14: Mooi.
13: Dat denk ik. Ah, precies, Mark. Bolti Mora komt eraan, maar eerst het laatste nieuws vanuit de sportschool. Hannelore.
15: Ja,
13: goedemorgen, nieuws aan de lopende band. Vertel.
15: Ja, kan gewoon. Goedemorgen. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw. Dat meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden. Ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt een schuimparty te worden. Resten van algen die door de wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma, zoals live muziek. Maar het ziet ernaar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. En dan het radioweer. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Maar tijdens de droge momenten schijnt de zon en het wordt zo'n 12 graden.
13: Ga je nog doorsporten voor de Alpe d'Huez?
15: Ik
13: toch
15: ben er
13: in,
15: voor vandaag helemaal klaar mee.
13: Oh, ik dacht, ga dan wel even door. Nou, succes hè.
15: Thanks.
13: Tot later. Hoi, hoi. Dan de verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 21 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. A4 Den Haag-Amsterdam voor Rijsenhout, 27 minuten. De A10 richting Amstel tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Oud-Zuid. Een vertraging van 23 minuten. En de A20 richting Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kwartier vertraging en dat komt door een ongeluk.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
23: Hey, bedankt.
24: Merci.
22: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Martijn Kolkman.
26: The Guilty Pleasure Party.
13: Klappertjes vandaag van Britney Spears. Sam Cooke komt eraan, maar eerst Baltimora met Tarzan Boy. Goedemorgen.
27: Even rekken en strekken. Ja, daar gaan we.

met Wonderful World. Ja, op deze woensdagmorgen. Er is altijd wel een plek op de aarde waar de zon schijnt. En het inderdaad een prachtige oase van rust is. Vandaag in Nederland weer een beetje onstuimige lentedag. Maar misschien wel de laatste werkdag van deze week voor je. Met hemelvaart natuurlijk morgen. De woensdag die aanvoelt als een vrijdag. Wat heerlijk. En mocht je nou een beetje gestrest zijn omdat al het werk af moet. Het luisteren naar gitaarmuziek heeft positieve effecten op je lichaam. Het zorgt onder andere voor stressvermindering. Gitaarklanken, akoestisch en warm van aard, worden vaak ervaren als rustgevend. Nou, zometeen hoor je de mannen die net zo goed zijn met gitaren als Michael van Gerben met pijltjes. Schot in de roos met de Gypsy Kings en Volare zometeen. Maar eerst op Radio 10, Britney Spears, dit is Baby Hit Me.

Martijnen kennen het alleen maar in de versie van Gerard Joning en Tatjana Simic. Ja. Irene, dit was de andere versie uit 1982. The Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En mocht je nou zelf ook moeite hebben met het maken van oogcontact of het wegkijken tijdens gesprekjes, hou je dan vast aan de volgende stelregels. Ongeveer 60-70% van de tijd iemand aankijken tijdens een gesprek is de ideale balans tussen interesse tonen of heel creepy overkomen. En dat wil je natuurlijk ook niet. En mocht je twijfelen naar welk oog je dan moet kijken, mik altijd op de neus. Nee, ik neem je niet bij de neus. Dat werkt namelijk echt. De taal van de liefde wordt vaak ook door de ogen gesproken. Onthoud dat. En love is all. Dat weten ze ook bij Roger Glover en Guest. Nu voor je op Radio 10.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Morgen op Radio 10.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop.
19: Dan gaan we vieren.
17: Aldi.
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
21: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Vandaag een frisse lentedag, temperatuur 12 tot 13 graden en het is wisselvallig met soms felle buien.
15: Flitsmeister met 10 vertragingen. En dit zijn de drie langste. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Soest en Naarden, 57 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Burgerveen en De Hoek, 18 minuten. En op de A10 Koenplein-Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam.

0: van Paul Young met Love is in the Air in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En ja, die liefde hangt zeker in de lucht, want in het voorjaar zijn we doorgaans wat paarlustiger dan ooit. Door het toenemende licht en de zon gaan mensen zich vrolijker en lichter voelen, wat zorgt voor een positievere houding tegenover daten en ontmoetingen. Een toename van het testosterongehalte bij mannen en een verandering in de hormoonhuishouding bij vrouwen stimuleert het libido en het verlangen naar intimiteit. Dus mocht je dat gevoel vandaag hebben, dan weet je waar het vandaan komt. En ooit, ja, ooit was het de eerste keer. Ja, je zit te lachen. Zometeen, we zongen door Maxime en Franklin Brown. De eerste keer hoor je, maar eerst doen we het nog even langzaam aan met Despacito.
1: Ai.
0: Dit is Louis Fonsi.

Ze heet eigenlijk gewoon Gonnie Buurmeester. Maar goed, Maxime klonk toch wat internationaal, om dat zo maar te zeggen. Samen met Franklin Brown hoorde je de eerste keer in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En daarmee haalden ze de zevende plek tijdens het Songfestival in 1996. Heb je gisteren gekeken naar de eerste halve finale? Kleine kans, dramatische kijkcijfers. 380.000 mensen hebben het maar gezien. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale in Wenen. En ook België verraste en is zaterdag te zien in de grote finale. Maar goed, leuk en aardig allemaal. Ons moment komt nog wel tijdens het WK voetbal. Al hoop ik dan wel dat Ronald Koeman niet gaat zingen. Want dat zou niet goed zijn, denk ik. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10 met alleen maar meezingers. Bruce Willis hoor je zo meteen. Maar eerst, Status Quo.

0: en lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
1: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.

0: Je hebt de Maasta Radio 10 op woensdagmorgen met zometeen Bryan Adams voor je en The Most Beautiful Girl in the World van Prince. Maar eerst gaan we naar The Most Beautiful nieuwslezer Nicola Ruijs. Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. En ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zullen zijn deze zomer. De verkeersdiensten verwachten een extra drukke avondspits die ook eerder op gang komt dan normaal. Dat komt doordat veel mensen vrij hebben rond de Hemelvaart en eerder op pad gaan. Ook wegwerkzaamheden en de grenscontroles bij Duitsland zorgen voor drukte. En de wegen naar de Alpen die zullen ook misschien wel volstaan, want er kan dit weekend geskiet worden daar. Dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Dat heeft volgens de weerkundigen allemaal te maken met de ijsheiligen. Nou, weet ik dat niet iedereen weet wat de ijsheiligen zijn. Bijvoorbeeld speciaal voor jou, Martijn.
0: Nou, leg eens uit, joh. Wat is het?
1: IJsheiligen, dat zijn natuurlijk de traditionele naamdagen van katholieke heiligen. Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius, die vier. En die in de volksweerkunde kondigen die het einde van de laatste nachtvorst in het voorjaar aan. Oftewel, na deze dagen is het eigenlijk over het algemeen gedaan met de nachtvorst.
0: Ja, ik heb weer wat geleerd vandaag. Wat
1: goed zo.
0: Ik hou niet van kou, dus het interesseert me eigenlijk niet. Maar goed, weer maar even.
1: Nou, als je niet van kou houdt. Oei, het is fris vanmiddag. De temperatuur ligt rond de 12 à 13 graden. Het is ook nog eens wisselvallig met soms zelfs felle buien.
0: 8 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort voor Hilversum Noord, 17 minuten. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Weststrandweg, 12 minuten. En de A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Oud-Zuid. Een vertraging van 20 minuten.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Prince op Radio 10, the most beautiful girl in the world, op deze woensdagmorgen. En ik heb het even nagekeken. Afgelopen jaar was dat de Thaise Shushatha. Zij werd gekroond tot Miss World 2025. En daarmee was ze de eerste Thaise vrouw die ooit de titel won. En nee, ook Nico, niet stiekem gaan googlen.
1: Nee.
0: Nee, de manager zit waarschijnlijk mee te kijken in je internetgeschiedenis. Hou er rekening mee, hè? Je hebt trouwens nog even de tijd om je eigen vriendin op te geven. In september dit jaar wordt namelijk de Miss World 2026 gekozen. Alleen moeten we dan wel even Charlotte Boonstra verslaan, want die gaan we namens Nederland vooralsnog afvaardigen. Zometeen nemen we twee keer afscheid. De Commoners komen eraan met Don't Leave Me This Way. En de Stones die zijn al even alleen achtergebleven met Miss You. Je moet bedenken, de prijs van liefde is soms erg hoog. Maar Radio 10 is je trouwe levenspartner en gelukkig helemaal gratis. Ondanks

volle bak gezelligheid met de grootste hits aller tijden op Radio 10. Common Arts hoorde je met Don't Leave Me This Way. En mocht je vandaag aan het zwoegen zijn op je werk, knoop het volgende dan even in je oren. In Nederland hebben bijna 900.000 mensen een tweede baan of een bijbaantje naast hun hoofdbaan. Bijvoorbeeld collega Erik de Zwart van het weekend 10-12, die is ook trambestuurder. Ik ben reisleider op YouTube, op Martijn Around the World. En ook artiesten doen er dingen bij. Bijvoorbeeld Jason Mraz heeft op zijn eigen boerderij in California een gedeelte waar hij avocado's verbouwt. En daar draait hij ook zijn eigen guacamole van. En het liefst maakt hij er dan een toetje van. Dan doet hij er namelijk chocolade bij. Dan wordt het chocomole. Goed, ja, ik zeg, je moet er maar van houden. Maar je merkt dat artiesten plukken niet alleen de vruchten van hun muzikale carrière. In dit geval kunnen we stellen, een artiest, een zanger met pit, net als zijn vruchten. Je hoort hem nu op Radio 10.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Dagje shoppen? Kom dit Hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Martijn Koolhoorn.
1: lentedag met vandaag felle buien. Temperatuur maximaal 12, 13 graden. Hoor je zometeen Fool's Garden, maar eerst Bad Girls. Dit is Donna Summer.

0: takken en dennen van de Alpe d'Huez in Frankrijk. Op 4 juni beklimmen namelijk duizenden deelnemers weer fietsend, hardlopend of wandelend de berg om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. En er is een veiling online met prachtige items waarop je kunt bieden om zoveel mogelijk geld op te halen. En bij die
1: veiling
0: kun je onder andere bieden op een privéfeest van 50 personen met Tino Martin, staat momenteel op 16.500 euro. Hoogste bod is van de Valk Hotel Schiphol A4. Dus die hebben we waarschijnlijk, als ze het winnen, een mooi personeelsuitje. Tickets voor een backstage tour voor Doe Maar, de Nederpop musical, staat op 125 euro. En tot dusver 33 euro geboden op een gedragen en gesigneerd dartshirt van Vincent van der Voort. Als je nou denkt van, nou, ik heb ook wel een bieding uitbrengen voor het goede doel, werp dan even een blik op radio10.nl/doneer. Dus radio10.nl/doneer. En kijk even wat jij kunt betekenen voor het goede doel. En ik zou zeggen, laten we samen alle records gaan breken met deze veiling. Zometeen voor je Fleetwood Mac. Kygo komt eraan met Firestone. Maar eerst ruimbaan voor de King of Pop. Off the Wall, dit is Michael Jackson op 10.

0: onze nieuwsanker, hoor je zo meteen om 11 uur. En Nicola, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen voor de hele natie in petto?
1: Nou, een heel lullig foutje. Meneer wordt duizenden keren per dag gebeld door een fout van iemand anders.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh, dat wordt toch helemaal gek?
1: Zeker weten.
0: Zeker als hij 's nachts 3 uur gaat die telefoon af. Nou goed, hoe het zit hoor je zo meteen. Maar eerst, de Pet Shop Boys op Radio 10.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Schoon en fris, nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
15: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
17: Kippie.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
20: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
25: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Radio 10. Ja, het
5: traditiegetrouw zometeen om 11 minuten over 11. 4 nummer 1 hits achter elkaar. En ook Queen en David Bowie hoor je zometeen. Maar eerst het Radio 10 nieuws, gelezen door Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang van asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Wouter Koolmees mag topman van de NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissaris van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt, en dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet goed beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel, en die doet nog onderzoek. En een man uit Breda wordt al weken plat gebeld door automobilisten die in Den Haag een wielklem hebben gekregen. Door een foutje van de Haagse parkeerdienst stond de telefoonnummer op de sticker doorgeschakeld naar zijn mobiele telefoon. Zelf tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk ging zijn telefoon constant af, soms zelfs voor 3 uur 's nachts. De man zegt dat hij zich af en toe in een rare film waarde met al die telefoontjes, en hij vindt een foutje niet zo erg, maar dat het inmiddels al 3 weken duurt om het op te lossen, dat bevestigt volgens hem wel het beeld wat we hebben van de ambtenarij.
5: Maar ook als je dan je telefoon zou uitzetten, dan gaat iedereen je voicemail inspreken. Ja. Gewoon in je vakantie 2 weken weg, dan zie je 2 weken al die voicemails te beluisteren. Nou goed, maar is het opgelost nu?
6: Het is nog niet opgelost.
5: Niet opgelost, maar het is nog een beetje wielklem, om het zo maar te zeggen.
6: Ja, dankjewel. Het Radio 10 weer. Vanmiddag is het fris. De temperatuur ligt rond de 12 à 13 graden. Daarbij is het ook nog eens een behoorlijk wisselvallig met felle buien.
5: Maar goed dat we morgen een vrije dag hebben.
6: Heerlijk. Dankjewel.
5: Flitsmeister met 6 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Onze dagelijkse knuffelfile 16 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos 24. En A59 Zonzeel-Os tussen Drunenwest en Nieuwkuik is de oprit afgesloten. Vertraging 20 minuten.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
19: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
26: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
27: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
28: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
29: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

het allemaal zien als een soort combinatie die net zo goed past als pindakaas met hagelslag of Nutella met blauwe kaas of komkommer met suiker en azijn. Het is een beetje vreemd, maar wel lekker. Elton John en Dua Lipa samen. En dan werp je een blik op de klok en zie je dat het bijna 11 minuten over 11 is. En dan krijg je 4 nummer 1 hits achter elkaar elke dag in 4x1. Met zometeen de band die dankzij de tribute Battle of the Bands van SBS6 enorm in populariteit groeide in ons land Nederland. Creedence Clearwater Revival hoor je zometeen. En dat kwam natuurlijk door de Fortunate Sons. En die gasten staan in het hele land op te treden met die knallers van toen. Je hoort ze zometeen. Maar eerst gaan we naar de nummer 1 hit van Mike Oldfield en Moonlight Shadow samen met Maggie Reilly op Radio 10.

van Radio 10 erbij gepakt en getypt CCR, oftewel CCR, met 1, 2, 3, 4 uitroeptekens erachter. En Jasper had nog wel uitroeptekens liggen, volgens mij. Inderdaad, mede dankzij de tribute band The Fortunate Sons kent de populariteit van CCR totaal geen grenzen. Ze scoren nog steeds. Proud Mary hoorde je net in 4x1. En ik heb het even opgezocht. Die gasten van The Fortunate Sons treden de komende tijd op. Onder andere in Venlo, Spijkenisse, Steenwijk en Doetinchem. Dus grijp je kans en ga ze zien. Make them proud, om het zo maar te zeggen. Met zometeen een 4x1 Snap Rhythm is a Dancer. Maar eerst de nummer 1 in Slovenië, Noorwegen, Italië en bij ons. Inderdaad, Easy on Me. Dit is Adele.

0: Ja, en niet alleen Herman is een danser.
1: And you can dance. For inspiration.
0: Van Idols. Ook Rhythm is a Dancer, nummer 1 hit voor Snap, was vandaag de laatste in 4x1. Vrijdag opnieuw 4 nummer 1 hits achter elkaar om 11 over 11. En aankomende maandag om 9 uur start er nummer 1 hits top 500. Een week lang alleen maar nummer 1 hits op Radio 10. Alles mag op 10. Zometeen, alles mag op woensdag. De week gaat door midden met Robert Veller. En hij heeft een lege playlist en wil graag weten wat hij kan draaien voor jou. Dus leuke muzikale suggesties zijn meer dan welkom. Stuur ze in via de gratis app van Radio 10. Je kan het intoetsen, maar dat

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Morgen op Radio 10.
3: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
21: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
22: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
24: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
25: Martijn Koopman.
26: Nou, zometeen loeien uit je speakers. Shakira, Kim Wilde en eerst 10cc. Dit is The Things We Do For Love op

0: uur gaat de week door midden. En dat doe je niet alleen, namelijk samen met...
1: Ja, jij zegt de week door midden, maar voor heel veel mensen voelt het als een vrijdag, denk ik.
0: Ja, dat is ook een heerlijk gevoel, want morgen is de hemelvaart. Heel veel mensen hebben vrijdag ook vrijgenomen.
1: Precies.
0: Kijk naar mij.
1: Dus
0: dat is goed geregeld.
1: Eigenlijk alles mag op vrijdag, maar dan op woensdag. Dus extra veel gezelligheid, extra veel pit, extra veel weekendgevoel. Kom maar door.
0: Ja, dat is een hartstikke mooie omschrijving. En dan gaat het natuurlijk om liedjes. Dus liedjes, tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander.
1: Ja.
0: En ik zeg altijd, Jeroen zegt dat ook altijd. Kijk even op radio10.nl in die unieke lijst. De top 4000, traditiegetrouw aan het einde van het jaar. Maar die lijst staat de hele jaar online en dan kan je gewoon leuke suggesties uit halen.
1: Lekker geïnspireerd,
0: precies. Kijk daar even radio10.nl. En de eerste zo meteen na 12 uur is de Bammerammer. Dit is geen goed voorbeeld natuurlijk, hè, want het is natuurlijk heel erg traag.
1: Het begint rustig.
0: Ja, maar een liedje met extra veel pit heb je daarvoor nodig, toch?
1: Ja, kom maar door als je denkt, ik heb de perfecte Bammerammer voor deze woensdag. Die voelt als een vrijdag. Radio 10 app. En wellicht ga je er vandoor met de...
0: Bammerammer broodtrommel.
1: Dat is hem. Ja,
0: lekker mijn bammetjes in te doen. En om het door te geven, pak je de app van Radio 10 erbij. Die kan je gratis downloaden op je smartphone. En dan kan je gelijk een berichtje naar Robert sturen, naar de studio, of iets inspreken, zodat we allemaal je stem kunnen horen. Zometeen, na 12 uur, alles mag op woensdag of vrijdag. En dit is Whitesnake.

0: Elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. De Michael Zeger Band hoorde je. En zometeen na 12 uur, alles mag op woensdag. Wat heb je de tafeltjes mooi gedekt, Robert, voor de lunch?
1: Aha.
0: We missen alleen nog een echte bammerammer. Het is toch een beetje een moeilijke zoektocht vandaag, lijkt het wel. Een liedje met extra veel pit om zometeen de lunch mee te beginnen na 12 uur. Heb je dan nooit gereageerd? Doe het gewoon een keertje. Probeer het. Doe het via de gratis app van Radio 10. Je kan het intypen, maar natuurlijk ook inspreken. Dat is lekker makkelijk voor Robert. Hoeft hij alleen maar op play te drukken. En dan zometeen na 12 uur misschien jouw bammerammer als eerste. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de...
1: Bammerammer broodtrommel.
0: Gewoon even doen, hè.

0: Anjemo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Perheel, 2 stuks, 3,99.

0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Goedemiddag, alles mag op woensdag. En de Bammerammer die is alvast gekozen. We gaan zo meteen terug naar die fijne jaren 80. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Nicola Ruijs, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. En die zegt ook dat het voorbij alle grenzen is. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. Ze zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als die op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. En Edwin de Roy van Zuiderwijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien. Dat heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuiderwijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid zouden worden. Redt u weer nog. Vanmiddag is het fris. De temperatuur die komt niet hoger dan 12 à 13 graden. En daarbij is het ook nog eens behoorlijk wisselvallig met op zijn tijd felle buien.
18: Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister heeft 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk gebeurt op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaak en Nijkerk. 20 minuten. En de oprit is afgesloten op de A59 van Zonzeel naar Os tussen de brug over het afwateringskanaal en Nieuwkuik. Daar een vertraging van bijna een half uur.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: af met Sabine uit Aalten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Jij bent druk bezig met puzzelen.
1: Ja, op het moment wel, ja.
0: En wat voor puzzel maak jij dan?
1: Ik heb nu op het moment een waarschijnpuzzel van 1000 stukjes op tafel liggen. En dan puzzel je dus niet wat je ziet. Je puzzelt wat degene op de doos zien, zeg maar.
0: Oeh, dat klinkt extra ingewikkeld.
1: Is het ook best wel soms.
0: Extra moeilijkheidsfactor. Hartstikke goed. Ik vind het zo moeilijk dat ik snel zeg, we gaan niet puzzelen, we gaan peuzelen. We gaan richting...

0: Sabine, wat heb jij erop?
1: Vandaag 2 volkoren boterhammetjes met tomaat, kaas en komkommer.
0: Lekker. De basis, ja. Maar toch ietsje luxer.
1: Ja, iets luxer, ja.
0: Heel goed. Nou, geniet ervan zometeen. En dan wil ik van jou weten, wat wil je daar muzikaal bij?
1: Ik wil graag horen New Moon on Monday van Duran Duran.
0: Oh, leuk. Die heb ik echt lang niet gehoord. Die ga ik echt met heel veel plezier opzetten.
1: Heel fijn.
0: New Moon on Monday op een woensdag. Die voelt als een vrijdag. Dat klinkt ook als een soort van puzzel, maar het is een fantastisch liedje. En ik ga hem voor je draaien. Je krijgt ook nog een bammerammer broodrommel.
1: Oké, dankjewel.

0: Shut your eyes. Maar hou uw oren te alle tijden open. Want dat is wel zo fijn als je naar de radio luistert. Snow Patrol daarvoor. Ook nog Billy Joel en Uptown Girl. En dat liedje zou ik heel eventjes opslaan in mijn korte termijn geheugen. Daar zou je tijdens het spelletje iets aan kunnen hebben. Want de top 4000 is dat hele fijne lijstje dat wij elk jaar aan het einde van het jaar uitzenden. En het hele jaar door spelen wij dan
1: de top 4000 quiz.
0: Misschien wel met jou vandaag. Dat zou leuk zijn, dan krijg je 4 vragen over die lijst. En elk goed gegeven antwoord levert jou dan een mooie prijs op. En ik zeg het er maar even bij, niemand gaat met lege handen naar huis. Maar je moet wel de selectievraag goed beantwoorden. En daar heb je iets aan het liedje dat je net al hoorde. Uptown Girl van Billy Joel. Alleen dat liedje staat dus 2 keer in de top 4000. Welke boyband zingt het ook en zong het ook de top 4000 in? Denk daar even goed over na. Graaf in je geheugen en stuur dan het antwoord in via de Radio 10-app. Welke boyband zong Uptown Girl de top 4000 in? Als je het goed hebt, dan speel je misschien zometeen wel mee met die fijne top 4000 quiz. Nu The Real Thing en You To Me Are Everything.

0: in songfestivalsferen, want wonnen zij niet ooit het Eurovisie Songfestival met dit?
1: Dacht het wel, hè? Katrina the Waves, Love Shine a Light. Had een mooie vraag geweest voor de Top 4000 quiz. Waar het niet dat ik hem nu al heb beantwoord, dus we slaan hem even over. We gaan wel spelen met Brenda uit IJmuiden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent een kind van de jaren 80, lees ik.
2: Ja, klopt.
1: Ja, groot geworden in de jaren 80 en die muziek blijft dan toch het beste hangen, hè?
2: Ja, precies.
1: Nou, daar komen echt wel wat vragen over voorbij. Maar we beginnen ietsje later, want de selectievraag was: welke boyband staat er in de Top 4000 met het nummer Uptown Girl?
2: Westlife.
1: En dat was Westlife, helemaal goed.
3: Vraag 1.
1: Jij bent in het spel, jij krijgt vanaf nu 4 vragen over de lijst van afgelopen december. En bij elk goed gegeven antwoord win jij een prijs.
2: Oké.
1: Okay. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Het is vandaag Top Gun dag. Fans vieren de film en dit jaar extra speciaal omdat die film 40 jaar oud is geworden. In de Top 4000 vinden wij een klassieker, Take My Breath Away. En dat liedje stond op de soundtrack van die film. Maar welke band maakte dat nummer?
2: Ja.
1: Ik kan daar meer keuze van maken.
2: Ja, doe maar.
1: Ja? Is het A, Berlin? B, Spandau Ballet? Of C, Genesis?
2: A.
1: Het is A.
4: Ja!
1: Lekker. 0 gelijk van het scorebord.
3: Vraag 2.
1: Heel goed, we gaan naar vraag 2. Vandaag is er iemand jarig. We kennen er allemaal. Ilse de Lange. 49 kaarsjes mag zij uitblazen. Dat is mooi, man. Dat is mooi, man. Ik heb hem wel eens laten vertellen trouwens dat zij op tv meer met een Twents accent spreekt dan als je er buiten tv zit.
5: Heb ik ook gehoord.
1: Ja,
5: dat het een stukje imago is.
1: Precies. Die hele leuke, zo gewoon gebleven Twentse dame. Je kent haar, hè?
2: Ja, ik ken haar.
1: Heel goed. De vraag is, zij heeft ook een songfestival verleden. Met welke Nederlandse zanger zat zij in The Common Linnets tijdens het songfestival? Kan ik wederom een meerkeuzevraag van maken, maar misschien heb je het niet nodig.
2: Nee, heb ik niet nodig. Dat is Waylon.
1: Dat is Waylon. Ja! Dat is helemaal goed. Je gaat als een speer.
3: Vraag 3.
1: Vraag 3 is een introotje. Welke plaat uit de Top 4000 begint zo?
2: In de Nemo-plaat.
1: Denk nog een keertje goed na.
2: Sunday Bloody Sunday.
1: Ja! Je zat bij de goede band. Maar het was niet Pride in the Name of Love. Het was inderdaad Sunday Bloody Sunday. Helemaal goed hersteld. Je kan nog steeds voor de volle score gaan.
3: Vraag 4.
1: Krijg jij van Nicola Ruis?
5: Ja, met al die hoge belastingen denk je dat het niet kan. Maar Nederland is steeds rijker geworden in de afgelopen decennia. Dat zegt statistiekbureau CBS. Door hogere lonen en een groeiende economie hebben we nu 2 keer zoveel te besteden als 50 jaar geleden. De gemiddelde Nederlander, ik weet niet hoe het met jou zit, Robert, die besteedde afgelopen jaar zo'n 34.000 euro.
1: Oh, daar ging ik dik over. Nee, weet ik niet. Geen idee. Daar hou ik niet bij.
5: Ik denk als je nu 3 keer tankt, dat het al zoveel is. Dus,
1: ja, nee, dat kan zomaar. In de Top 4000, Brenda, gaan er ook liedjes over geld. Ik noem eventjes het liedje Money for Nothing en Chicks for Free wordt er gezongen. Maar welke band zingt dat liedje?
6: Money for nothing and the chicks for free.
1: Dire Straits is helemaal goed. Brenda, wat heb je dit lekker gespeeld.
2: Ja.
1: 4 vragen, 4 goede antwoorden betekent 4 prijzen. Jij krijgt de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet, de Bammerammer broodtrommel en ook een DAB Plus radio.
2: Heel mooi.
1: Ik wens jou een hele fijne woensdag en heb je een lekker lang weekend?
2: Ja.
1: Nou, geniet ervan.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen.
1: Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Denk er vast over na. Wie in jouw omgeving verdient er een dikke 10? En laat het achter in de Radio 10-app. Draai ik James.

Ik kreeg een appje van Gert-Jan van Loevenzijn. Die zegt, Robert, hoe laat begint morgen de top 150? Was mooi geweest als ik had kunnen antwoorden at sunrise. Maar dat is in deze tijd van het jaar uurtje of 6. Zo vroeg begint hij niet. Morgen om 9 uur dan is hij de Stars in Heaven top 150. Dan zetten wij de iconen op een voetstuk. Nu nog even zetten wij de gewone man op een voetstuk.

0: maar goed verzorgd. Laat dat achter in de Radio 10 app. Je kan het intikken, je mag het ook inspreken. Maakt het misschien nog net even iets persoonlijker. En in de tussentijd zijn wij dan ook op zoek gegaan naar mensen in het nieuws die een dikke 10 verdienen. En dan zeg ik wij, maar ik bedoel natuurlijk Nicola.
1: Ja, dat ben ik.
0: Dat ben jij.
1: Ja, zeker. Ik heb even gekeken en ik wil een dikke 10 uitreiken aan een meneer waarvan niemand de naam kent.
0: Oeh.
1: Maar die heeft wel wat moois gedaan. Ik zal het eventjes uitleggen. Ken jij Ivo Opstelten nog?
0: Ja, de politicus, de VVD-politicus.
2: De burgemeester.
0: Hij was een burgemeester.
1: Ja, dat soort types. De Ivosaurus, die zat in zijn auto. En die ging kapot op een kruispunt midden in Utrecht op de Vleutenseweg. En toen zei hij, ik schrok als een hartstikke bang. Zijn vrouw ging eruit op zoek naar het nummer van de ANWB. En Ivo zelf stond het verkeer te regelen. En ik dacht, hoe moet ik hier nou weg? Toen stopte er een hele grote zwarte auto. Hartstikke mooi, glimmend. En daar stapte iemand uit. Een bruidegom, keurig in pak. Die zei, ik kom u wel even helpen. Motorkap open. Oh, de accu is iets niet goed. En die heeft hem gereset en dan kon Ivo weer doorrijden.
0: Nee.
1: En de beste man met vieze handen door naar zijn trouwerij. Ik hoop dat hij zijn vrouw niet heeft aangeraakt. Dan, althans haar witte jurk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een mooi verhaal, toch? Dat
0: je zeker.
1: Denkt, al ga ik trouwen, ik help nog eventjes deze oude meneer.
0: Maar is hij nu op zoek naar deze meneer die te hulp is geschoten?
1: Nee, hij is nog aan het zoeken naar bonnetjes. Maar verder...
0: Wel een dikke 10. Reiken wij uit aan deze meneer. Mooi verhaal inderdaad. Is er iemand bij jou in de omgeving die ook een dikke 10 verdient? Laat het weten. De Radio 10 app staat vanaf nu wagenwijd voor je open. Nogmaals, je kan het intikken. Je mag het ook inspreken. Dit is ABBA.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight op Radio 10. En we gaan ze uitdelen, die dikke tienen van vandaag. Paul die appt een dikke tien voor Claudia Kraus. Nadat ik een klaplong heb gehad, heeft zij mij super goed verzorgd. Kijk, dat fijn. Verdient een dikke tien.
1: Dikke tien.
0: Sylvia die zegt, hoi, ik wil graag Emma's glasatelier een dikke tien geven. Omdat ze zo mooi glas in lood voor mij hebben gemaakt. Nou, dat is ook mooi gedaan. Nikki, dikke tien voor mijn moeder Danielle. Omdat ze mij met dit weer wegbrengt met de auto.
2: Oeh, dat is wel heel fijn, ja.
0: Dat is heel fijn. Ja. Van die helikopterouders, die je altijd, of van die parapluouders, die je altijd uit de regen houden. Heel goed. Oh. Karin die zegt, Johan Wever verdient een dikke tien. Omdat hij mij al 9 dagen lang elke dag bezoekt in het Radboud in Nijmegen. Kijk, dat zijn echte vrienden.
2: Dat zijn vrienden, zo moet je ze hebben.
0: En Sven die zegt, dikke tien voor mijn collega Diederik. Wat een topper, wat een harde werker. Alja Schoonmaak is blij met je. Nou, dat is ook wel eens fijn om te horen. Dan heeft Hanne wat ingesproken.
3: Goedemiddag. Ik wil heel graag een dikke tien uitgeven aan mijn beste vriendin Carla. Carla is sinds 3/4 jaar mijn eeuwige steun en toeverlaat. En ik ben er ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor me doet.
0: Ah, dat is toch mooi. Zulke vriendschappen die moet je koesteren. Sandra heeft ook wat ingesproken.
4: Hey Dennis, je krijgt van mij een hele dikke tien. Ik ben super trots op je dat je de Alpe d'Huez gaat lopen. Ik wens je nog heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En toi, toi, toi. Tot op die berg.
0: Ja, namens Radio 10 zou ik daar ook aan willen toevoegen. Tot op die berg, want we komen er natuurlijk ook naartoe. Kom je vast tegen. En Stefan die heeft ook nog wat ingesproken.
5: Nou. Ik geef mijn dikke 10 geef ik aan Emma, die zit nu naast me. En we hebben net tijdens het rijles voor het eerst achteruit in een parkeervak gehoeveld. En ze deed het gewoon prima. Dus dikke 10 voor Emma.

0: net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen.

0: die het een tikkie anders doet. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
9: De kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: De Afternoonstip krijgt geen kans bij Radio 10 met zo Whitney, Ellie en Barry. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Nicola Ruis.
17: Goedemiddag. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhalingen van de rellen in Loosdrecht te voorkomen. Dat meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen rellen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren 2 vrouwengezichten te zien, een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. De politie heeft bij een autocontrole bij Venlo bijna 1000 kilo hennep gevonden in een bestelbusje. De drugs lagen in de laadruimte. De bestuurder van het voertuig, een man uit Colombia, is aangehouden. De Nederlandse en Duitse politie werken samen om criminaliteit in de grensregio te bestrijden. Goed nieuws vanuit Brabant. De cheetah die ontsnapt was in safaripark de Beegse Bergen is gevangen. Verzorgers kwamen er vanmorgen achter dat de grote kat niet meer in het verblijf zat. De cheetah zat nog wel in het park. Dat was nog niet open en bleef voor de veiligheid dicht. Inmiddels is de Beegse Bergen weer open. En hoe de cheetah kon ontsnappen, dat wordt nog uitgezocht. Radio 10 weer. Het is wisselvallig met in het hele land buien. Daarbij is kans op onweer, hagel en zelfs windstoten. Maar af en toe breekt de zon ook eventjes door en het wordt 12 graden. Vanavond dan blijft het buiig.
16: Dankjewel. Files, ja, het is...

0: vertraging daar. De A27 Gorinchem-Utrecht. Tussen Gorinchem en Lexmond ben je 18 minuten langer onderweg ook. En op de A28 de langste Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2, 26 minuten.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: elkaar bij Radio 10. Dat was Redbox.
1: Alpdu 6, veiling.
0: Geen Redbox in de veiling voor Alpdu 6, maar wel heel veel andere mooie items. Zoals een all-inclusive feest met een optreden van Tino Martin. Daar wordt al flink op geboden. Je hebt nog tot morgen om over het huidige bod van 16.500 euro heen te gaan. Daarvoor ga je naar radio10.nl/doneer. Radio10.nl/doneer. Of wil je misschien bieden op een VIP-avond bij Vandaag Inside voor 4 personen? Radio10.nl/doneer. Of wat dacht je van een volledig unieke custom baas racefiets ter waarde van 8.000 euro? De hoogste bieding die staat nu op 5.000 euro voor Alpdu 6. En je kunt eroverheen op radio10.nl/doneer. Succes ermee. Oh.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Morgen op Radio 10.
3: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
13: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: een top 4000 hit die meerdere keren in de lijst staat. Hoor je zo als top 4000 flashback. Na In a Circle.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
5: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
21: Het is 3:00. Het laatste deel van deze extra korte werkweek is begonnen. Met zo dadelijk de Jacksons en Can You Feel It. Eerst het nieuws met Martijn Nijhuis.
22: In Apeldoorn waren gisteravond rellen bij een protest tegen een asielopvang. Daarbij zijn 7 mensen opgepakt, blijkt nu. Ze zijn allemaal minderjarig en ze staken vuurwerken af, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu wekenlang in quarantaine. De directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. President Trump is aangekomen in China. Daar is hij voor een staatsbezoek. Doel is om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Morgen en overmorgen staan er gesprekken met de Chinese president Xi Jinping op de agenda. Trump was al eerder in China tijdens zijn eerste periode als president. En safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend dicht omdat er een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekseberg hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig, zwanger dus.
3: Oh ja, is dat zwanger?
22: Ik denk, zeg het er even bij, voor wie het niet wist. Het Radio 10 Weert is een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten, en het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig, dan is het ook aan de frisse kant.
3: Oh, dat is drachtig, hè? 42 files in totaal op de Nederlandse wegen. En er springen er een paar uit. Dat zijn de volgende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen. Dan ben je 28 minuten langer onderweg. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Nederweert na een ongeluk 31 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle. De langste tussen het Harde en Brugkaterveer 2. 3 kwartier file daar.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
1: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
2: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
1: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
4: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Twee jongens staan in Texas in een bloedhete garage te spelen. Blues, boogie, vuile gitaren. Alleen niemand zit erop te wachten. En ergens onderweg verdwijnt er zelfs een drummer tijdelijk spoorloos. Footsie, alsof hij door een stoffige woestijnwind is meegenomen. De twee anderen blijven doorgaan. Begin jaren 70 krijgen ze versterking van een nieuwe drummer en ineens lijkt alles te kloppen. In Amerika bouwen ze langzaam een trouwe schare fans op, maar buiten de VS blijft het nog opvallend stil. Maar begin jaren 80 breekt MTV door en videoclips worden minstens zo belangrijk als de muziek zelf. De band verschijnt ineens met lange baarden, zonnebrillen, flashy auto's en een stijl die niemand kan vergeten. Hun clips vallen op tussen alle glimmende popacts van dat moment. In 1983 brengen ze een nieuw album uit vol strakke riffs en moderne productie. Eén single groeit uit tot hun eerste grote internationale succes. Het is een combinatie van bluesrock, synthesizers en die iconische videoclip.

0: dit was heel Nederland in beweging dansje. Oh. Ja, we hadden Barbara de Loren van de week aan de telefoon.
1: Ja.
0: En die heeft een geweldig veiling-item online gezet. En dat is dan een schaatskliniek. Kan op twee plekken in Nederland kan dat gedaan worden. En daar kun je dan opbieden. En dat kan via radio10.nl/doneer. Allemaal voor Alpe d'Huez. En toen heb ik gezegd, nou, als het nou boven de €500 komt, dan doe ik mee met heel Nederland in beweging.
1: Dus dan ga je achter haar staan tijdens dat programma, zeg maar. Met een flesje water.
0: Het is zo knap dat iedereen hetzelfde doet.
1: Ja, dat is ook knap.
0: Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen. Maar,
1: ik ook niet.
0: Ja, wij gaan er allemaal vanuit dat het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is het niet.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hey, Gijs.
0: Na 4 uur dan hebben we weer een nieuwe Gijs op 10. Meeste muziek in de middagshow. We gaan even met Kluun bellen. Want in Arnhem zijn ze helemaal klaar met al die smartphones en kinderen. En die veel te veel op een smartphone zitten. Dus er is een heel comité opgestaan. Die heeft gezegd stop. Stop ermee om je kind een smartphone te geven voor hun 16e. Dus pas vanaf hun 16e. Ja, of dat nou verstandig is, dat weet ik niet. Nou ja, de uber-puber-fluisteraar Kluun, die weet daar natuurlijk wel raad mee.
1: Ja,
0: dus die gaan we straks even bellen. En ik heb zelf ook een item voor de Alpe d'Huez die ik straks bekend mag maken.
1: Het is geen mystery box?
0: Nee, het is geen mystery box.
1: Niet.
0: Ik heb er nog wel een paar staan. Maar,
1: daarom?
0: Nee, dit wordt een disco-lunch voor jouw bedrijf.
1: Oh, leuk. Disco-lunch.
0: Ja. En dan ga ik draaien.
1: Oh,
0: ik
1: zag ze draaien.
0: Dus nou, dat is ook lekker. Kijken of daar wat geld voor geboden wordt.
1: Zometeen Gijs op 10 en Gijs ruikt weer lekker.
0: Yes.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Goedemiddag, het is exact 4 uur, hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Apeldoorn denkt dat het de komende avonden onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Gisteravond was het weer onrustig in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek. Dat vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. Dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. Dat is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Wil ermee aan de slag gaat. En een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elshoff, die na 2 finales blijkbaar op een zijspoor wordt gezet. Die doet wel andere wedstrijden. Er zijn ook commentatoren die hun werk voortaan vanuit Nederland doen. Allemaal vanwege de bezuinigingen bij de NPO.
11: Jeetje, wilde ik alleen maar zeggen. Jeetje.
12: Ja.
13: Maar waarom is dit opmerkelijk nieuws, als ik vragen mag? Want het zou toch pas echt opmerkelijk zijn als Gijs Staverman commentaar bij de WK voetbalfinale gaat doen?
11: Nou, dat in het kader van de bezuinigingen. Ja. Dat zou heel gek zijn natuurlijk.
12: Ik denk niet dat Gijs inhuren een besparing oplevert.
13: Nee,
12: maar
13: dat is
12: weer iets anders. Ja. Het Radio 10 weer. Tot ver in de avond zijn er buien. De zwaarste te vallen in het zuiden. Temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 6. Ook morgen zijn er buien en ook dan is het fris. Een graad voor 12.
11: Heb je wel iemand die verstand van voetbal heeft? Dat scheelt wel.
12: Heb je jou, hoor.
11: Ja, zeker.

0: Goedemiddag. Nou ja, waar niet? Want het is heel erg druk vanwege het hemelvaartsweekend dat gaat beginnen.
1: Lang weekend.
0: Zeker. Op de A2 richting Eindhoven sta je bijvoorbeeld 3 kwartier stil tussen Gratum en Nederweer door een ongeluk met een vrachtwagen. Richting Den Bosch een 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A16 sta je tussen knooppunt Ridderkerk en de Boerdijkbrug 3 kwartier vast. En op de A28, daar heb je tussen Soesterberg en De Bilt een 30 minuten vertraging door een ongeluk.
1: Oké. Nou, heel veel sterkte daarmee. Ik hoop niet dat je er iets mee te maken hebt.

0: jaar van als disco gestopt. Omdat het was een van de eerste discoplaten die ik hoorde bij mijn broer op zijn kamer. Share If I Could Turn Back Time. Die heb ik ook voor je klaar liggen. En we hebben zo cabaret van Bert Visser. Allemaal binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: opmerkingen ook nog steeds op X doet. Gijs op 10. Maar dan gaan we toch een keertje uitzoeken dan James Blunt. En als je zijn muziek niet leuk vindt, nou, dan moet je die tweets nog maar eens een keertje teruglezen. Want die zijn echt fantastisch van hem.
1: Ik vind ze zelf ook niet zo leuk.

0: Radio 10, het is alweer woensdag. Het gaat supersnel, 12 minuten over 4. Dit is Gijs op 10 en mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. Hallo. Ja, zijn wij een onderdeel van jouw middag. En dat vinden we heel fijn, dat we dat mogen zijn, elke middag. Dus we zitten misschien wel bij je op de achterbank, misschien bij je op kantoor, misschien wel bij je thuis, misschien wel in je oortje, waar je ook bent. Wij zijn in ieder geval bij je. En onze sympathie die gaat vandaag uit naar Renate Vos. Ja, Renate Vos. Hij moest namelijk na 30 jaar noodgedwongen stoppen met haar baan. Ze is al decennia lang de toiletjuffrouw van de HEMA en daar komt nu een eind aan. De HEMA stapt namelijk over op een poortjesysteem. En dat betekent dat het werk van Renate binnenkort niet meer bestaat bij de HEMA in Apeldoorn. Dat is echt zielig. Maar Renate is niet voor één toiletgat te vangen. Of ander soort gat. Zij is kenner van de markt en ziet er dat er bar weinig openbare toiletten zijn in het centrum van Apeldoorn. En daar is ze ingesprongen. Daarom opent zij morgen gewoon de deuren van haar eigen toiletlocatie. Dat zijn 4 toiletten, zijn brandschoon. En ondertussen verkoopt ze ook nog kleding vanuit haar wc-winkeltje.
1: Zo slim.
0: Ja, dat vind ik ook super slim. En als dat even gewassen moet worden, dan heeft ze daar ook wel weer wat om... Geen toiletje, vrouw, dus bij de HEMA. Dat wordt wel een beetje wennen. Maar laten we wel wezen, er is echt wel een hoop veranderd, hè, de laatste tijd bij de HEMA.
2: Die HEMA bij ons loop ik binnen en dan loop ik op zo'n meisje van de HEMA af. En dan zeg ik tegen dat meisje, zeg ik, dag juffrouw, ik wou graag haarnetjes.
3: Haarnetjes?
2: Ik zeg, nee, kangaroes, nou goed.
3: Kangaroes?
2: En zij drukt direct op zo'n intercom, dan roepen ze de bedrijfslijster. En de bedrijfslijster van onze HEMA, die heet Ina. En Ina, dat is echt een 2x2. Zo dit. Als Ina door de HEMA loopt, dan golven die tegeltjes zo achter de rand. Dit is Ina. Zo.
3: Wat is dat?
2: Die jongen wou graag haarnetjes.
3: Haarnetjes.
2: Nee, kangaroes, nou goed.
4: Gijs op. De meeste muziek.
5: In de middag. Radio.

Mijn kinderen vroegen zich af wat ik aan het doen was. Het is de nieuwe single van Gordon en Replay, Me Love You. Het veiling item van de meet and greet en tickets voor Gordon en Replay, de show. Net is die onder de hamer gegaan voor €336. Dat is allemaal gedaan op de veiling voor Alpe d'Huez. Heb jij achter het net gevist, maar wil je wel naar die show? Dan maak je vrijdag nog kans bij Gordon en Vrouwtje om die felbegeerde tickets te winnen. Dat is ook wel weer

0: Nederlands Disco en die hoorde je daarvoor. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, er komt snel duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Mm. En stel je voor, je wordt wekenlang op de gekste tijden gebeld...
0: Ja.
1: Door mensen die klagen over een wielklem in Den Haag...
0: Wat een verhaal.
1: Terwijl je in Breda woont.
0: Ja, precies.
1: Okay, hoor je zo meteen.
0: Dat hoor je zo en dit hoor je ook zo.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
17: Kippie.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
20: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Staan alle files, dat weet Robin van de regie.
1: Goedemiddag. Het is heel erg druk inderdaad. Vooral vanuit Utrecht richting het zuiden. Heel veel mensen onderweg vanuit en ook naar Nederland. 740 kilometer totaal al. Op de A15 vanuit Rotterdam sta je bijvoorbeeld tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam. 3 kwartier stil door een vrachtauto met pech. Ook op de A16 vanuit Rotterdam heb je een uur file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht. A27, 3 kwartier file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je een uur file tussen het Harde en Zwolle Centrum.
0: Blijkbaar veel Duitse toeristen dus.
1: Ja, maar ook andersom hoor.
0: Maar weten zij dat, nou niet andersom, maar die Duitse toeristen, dat het niet zo'n lekker weer is? Dat het, want ze gaan allemaal aan het strand doen natuurlijk.
1: Ja, probeer maar eens om te draaien.
0: Ja.
1: Iets anders.
0: Ja, oké. Okay. Goed, nou, welkom en bienvenue. Dat komt uit de cabaret musical. Goed, nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste, want dan kun je een lekker lang weekend tegemoet. Wij blijven sowieso lekker bij je. Met straks... Kluun, die hebben wij straks aan de telefoon. Maar eerst het nieuws. Het is 5:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het kabinet moet snel iets regelen voor mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren zijn bang dat er anders chaos uitbreekt, omdat veel mensen niet weten hoe lang ze er al gebruik van maken. Het mag 30 jaar. Bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn gisteravond heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. Wie een auto heeft en in Overijssel woont, gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het extra geld is nodig voor het opknappen van wegen, viaducten en bruggen daar.
0: Oh, dan moet je een stukje omrijden dan. Of niet? Oh, als je er woont.
2: Als je er woont, je hoeft geen tol te betalen. Nee, je wegenbelasting gaat gewoon flink omhoog.
0: Jeetje. Ja. Maar ja, dan krijg je weer mooie wegen voor terug.
2: Ja.
0: Zou mijn vader zeggen.
2: Ja.
0: Dat is een beetje ouderwetse gedachte is dat natuurlijk, hè?
2: Ja, over auto's gesproken, Gijs. Ja. Een man uit Breda is dus de afgelopen weken plat gebeld door mensen die een wielklem hadden gekregen in Den Haag.
0: Mm-hmm.
2: Die mensen belden het 070-nummer dat op een sticker stond bij die wielklem.
0: Oh.
2: Maar dat nummer stond niet doorgeschakeld naar parkeerbeheer in Den Haag. Maar naar het nummer van Stijn Klaassen uit Breda.
0: Oh, en die wordt helemaal gek gebeld natuurlijk.
2: Ja, dat wilde ik ook wel eens weten. Dus ik heb die man vanmiddag zelf maar eens even gebeld.
3: Hier een wielklem?
2: Ja, met Martijn. Ik sta hier in Den Haag. Maar hoe kom ik van die wielklem af?
3: Nou, dan moet je eigenlijk 3 keer heel hoog springen. En dan 3 pirouetjes. En dan gaat die magisch weer open.
2: Nou, dat is een hele goede tip. Dit is Martijn van Radio 10 trouwens. Je bent nu op de radio.
3: Oh.
2: Stijn, jij wordt helemaal gek gebeld hè, door mensen met een wielklem.
3: Nou, vandaag de dag meer door journalisten dan door mensen met een wielklem. Maar dat is een tijdje gaande, ja.
2: Je zou toch denken dat ze bij parkeerbeheer gewoon even een ander nummer moeten invullen?
3: Ja, dat was ook beloofd. De eerste dag eigenlijk, toen het voor de eerste keer voorkwam. Maar blijkbaar gaat dat toch niet goed.
2: En dan krijg jij allemaal woeste mensen aan de telefoon.
3: Ja, vooral wanhopige mensen. Ik weet wel, de eerste waren Macedoniërs, die gingen allemaal foto's appen en... Maar ook wel een leuke gesprek hoor. Dus een Haagse stijl. Dan heeft gekletst over de promotie van ADO en de degradatie van NAC. En heb je afgesloten. En heb je veel succes gewenst.
2: Het was een enerverende gebeurtenis, ik hoor het al.
3: Ja, nee. Het is een beetje sullig gewoon van zo'n gemeente dat ze zeggen dat gaan we oplossen en niet doen. Dat de gemeente excuses maakt via de persvoorlichter aan een journalist. Maar dan niet even het fatsoen heeft om dan mee even een berichtje te sturen. Het is gewoon...
2: Wacht even, je hebt nog geen bosje bloemen gehad?
3: Nou, dat hoeft ook niet.
2: Nou, met een beetje mazzel is het zometeen ook afgelopen met die journalisten. Ik kan eindelijk weer rustig slapen.
3: Komt goed.
2: Arme man, hè.
0: Ah, ja,
2: de hele tijd gebeld.
0: Zullen wij hem een borstbloemen sturen?
2: Dat is een goed idee.
0: Zullen we dat doen? Dat namens Gijs of 10. En dat je dus nooit meer dat nummer 070 138 628. Oh, dat was... Sorry.

0: Nou, was best wel treurig, hoor. Niet dit nummer, want dit nummer is hartstikke goed van Lady Gaga. Maar wel de film A Star Is Born. En dan heb ik het over de moderne Star Is Born. Want die is vroeger ook al eens een keertje uitgebracht. En mijn broer die was daar toen helemaal lyrisch van. Chris Christofferson zat daarin. En ook Barbara Streisand. Ja, je kan er niks mee, maar het is toch leuk om te weten. En Bon Jovi en Living on a Prayer, die hoorde je ook nog allemaal bij Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow, maar we vertellen je natuurlijk ook wat er in de wereld gebeurt. En het is een beetje de strijd in vrijwel elk huishouden. Kinderen zeggen, ja, maar iedereen uit mijn klas heeft een telefoon. En de ouders, die weten donders goed hoe verslavend die dingen zijn. In Arnhem, ja, of all places, zijn ze er nu helemaal klaar mee. En daarom komen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente vandaag met een gezamenlijk dringend advies. Houd kinderen weg van een smartphone en social media totdat ze 16 zijn.
1: Digitale dingen.
0: Ja, en als je het over digitale dingen en over pubers hebt, nou, dan bel je natuurlijk met een man die als geen ander weet dat pubers zonder telefoon veel gezelliger zijn dan met telefoon. Schrijver, vader en uber-puber fluisteraar Kluun. Goedemiddag, Kluun.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Ik zeg dat nu wel, hè, maar zijn kinderen leuker zonder telefoon dan met telefoon, of niet?
2: Ja, ik weet niet, dat valt nog te bezien.
0: Ja, volgens mij, dat klopt niet, toch?
2: Volgens mij, dat is een ander onderwerp, inderdaad.
0: Ja.
2: Jij wilt waarschijnlijk weten wat ik ervan vind. Of
0: nou niet? Daar kom ik zo op. Maar hoe ging dat bij jou thuis? Moesten de telefoons in de koektrommel bij het eten of was jij wat soepeler?
2: Nee, dat moest niet. En mijn vrouw en ik hebben 5 kinderen. En de kinderen van mijn vrouw die lieten dat ding gewoon, ook toen de pubers waren, dat zijn ze nu niet meer, gewoon buiten de slaapkamer en zo. Mm-hmm. Maar ook een van mijn kinderen, echt, die moesten tot diep in de nacht zat hij daarop. Ja. Ik moet wel zeggen, die doen nu social media en zo allemaal voor mij. Dus laat ik zo zeggen. Het was een opleiding voor haar, als ik het positief wil formuleren. Maar daar hebben we wel veel gedoe mee gehad. Want ja, dat was echt zo verslavend.
0: Wij zaten er vanmiddag met z'n allen erover te praten. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, moeten wij gewoon kinderen niet een beetje opvoeden met de producten die er nu zijn? Want ja, die smartphone, die gaan we niet meer wegdenken aan de maatschappij, toch?
2: Ja, ik had het daar laatst ook over, ook met wat ouders en zo. Want het speelt nu enorm. In elke school waar ik kom speelt het. En ik moet zeggen, ik ben daar de laatste jaren ook in veranderd, Gijs. Ik heb in de eerste druk van dat puberboek had ik een interview met een hoogleraar, Patty Valkenburg, hier in Amsterdam op de VU. En die zei van, ja, hooguit 10-15% zit in de probleemzone als het gaat om verslaving. Maar toch, we zien de laatste jaren dat er veel meer stemmen opgaan, smartphonevrij opgroeien. Hè. Er zijn een soort oudergroepen van. Mm. In een heleboel landen zijn er al wetten waarmee social media verboden wordt of al is. Hè. Ja. Australië, maar in alle landen om ons heen. En hier nog niet. En we weten intussen, ik bedoel, we hebben het over kinderen, maar ja, ik ben ook gewoon verslaafd aan het ding. Ik zit er ook lang op. En en we weten ook dat puberbrein, dat is zo gericht op instant beloning, dat werkt heel goed voor het puberbrein, dus dan is het nog verslavender.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat we over 30 jaar misschien wel terugkijken van, ja, hoe is het toch mogelijk dat iedereen continu op dat ding zat? Mm-hmm. En zeker ook kinderen, dus ik ben het wel mee eens met Arnhem.
0: En het puberbrein, het puberbrein is natuurlijk nog niet ontwikkeld, dus het zou misschien een slecht effect kunnen hebben op latere leeftijd. Dat zou misschien een mogelijkheid zijn. Ik geloof niet allemaal, maar het kan.
2: Nee, dat weten we niet. Dat weten we wel van alcohol. Maar het is vooral zo, het puberbrein reageert als een dolle op elke beloning. Ja. Daarom ook is alcohol gevaarlijk. En daarom worden kinderen ook sneller verslaafd aan nicotine. Mm-hmm. En daarom zijn kinderen nog meer verslaafd dan volwassenen.
0: Ja.
2: Maar ook wij zijn niet sterk genoeg om het algoritme te weerstaan.
0: Ik heb wat cijfers er even bij gepakt. Van de 14,6 miljoen Nederlanders die actief zijn op social media, zeiden vorig jaar 2,6 miljoen mensen zich minder gelukkig te voelen. En dat komt dus door apps als WhatsApp of Instagram of TikTok. Hoe gelukkig of ongelukkig zijn jouw kinderen?
2: Nou, die zijn wel gelukkig, maar ik zie ook als ze weer even op die telefoon zitten, dan zie ik ze gewoon, dan zijn ze gewoon afgestompt. Mm-hmm. En ik denk dat hetzelfde is, volgens mij zijn wij ongeveer van dezelfde leeftijd, zeg jij, maar vroeger, dat keer ouders zeiden, ja, je zit de hele dag voor die televisie.
0: Exact, dat gaf ik ook aan als voorbeeld, ja.
2: En ik had het heel leuk. Ik heb een vriend van mij, die is nu met zijn zoon op vakantie, zat op een camping ergens in Nederland. En heel veel vriendjes en zo erbij. En dat kind was lekker buiten aan het spelen en skateboarden. En dat kind zei zelf tegen hem, vind ik veel leuker, pap.
0: Oh.
2: Maar ja, dan, weet je, dus, dan zijn er vriendjes en dan ga je buiten spelen. En dat, dus ik snap ook die kinderen dat ze vluchten in die telefoon, maar ze worden er niet gelukkiger van, nee.
0: Nee, nou ja, wij speelden ook heel veel buiten, toch? En dat was ook fijn. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, als je nou een van die kinderen bent die dan geen smartphone heeft, dan ben je ook weer een beetje de loser van de klas. En dat is ook weer niet goed, toch?
2: Dat klopt, maar daar is juist voor, dat is bewezen als een derde, en het gaat met name op jonge pubers, hè, dus zeg maar eindbasisschool. Mm-hmm. Als een derde van de klas het niet krijgt, een telefoon of een simpele Nokia, dan ben je niet meer de loser. Dus dat is eigenlijk een beetje de richting waar die ouders van de smartvrij opgroeien. En ik moet echt zeggen, ik word er ook steeds meer fan van om het allemaal te beteugelen. En het beste zou natuurlijk zijn, zoals je de alcoholindustrie of de tabaksindustrie verbiedt om reclame te maken op kinderen, zou je ook kunnen zeggen tegen de big tech, luister, de verslavende werking in de algoritmes, die heel bewust is, die willen we per se niet. Nou, dat is bijna onmogelijk om het voor elkaar te krijgen, maar dat is eigenlijk denk ik wel de richting waar we op moeten, want het algoritme wint het altijd van het puberbrein en ook van het volwassen brein.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En laten we gewoon de Nokia weer een beetje cool maken. Dat is misschien ook leuk voor de kinderen.
2: Dat lijkt me top idee. En goedkoper ook. Heel goed.
0: En een stuk goedkoper. Oké. Okay. Dankjewel, Clean. Als we binnenkort weer wat raad van je willen hebben, dan weet ik je weer te vinden.
2: Oké,
0: dan. Fijne middag.
2: Hoi. Dag jij.

0: het Zeelands. In het Zeeuws. Ja, nee, natuurlijk. Ik begrijp dat het Zeeuws is. Maar dat wordt gesproken in Zeeland. Bluff, die komen daar vandaan. En hier en George Michael, die hoorde je daar weer voor. Rock Your Baby. En je hoort het allemaal in de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Met straks het nieuws. Wat zit erin? Martijn?
1: Nou Gijs, supermarkten willen dat het kabinet de boodschappen goedkoper maakt.
0: Oh.
1: De supermarkt dat het kabinet de boodschappen goedkoper maakt. En een oud-minister en oud-burgemeester heeft iets absurds meegemaakt. Ik geloof het bijna niet eigenlijk. Maar dat hoor je ook zo.
0: Oké, spannend.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Aldi. Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
0: Praxis. Ik wil als Dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
2: Mama.
17: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt.
2: Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
0: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur, hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren zijn bang voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer die regeling afloopt. Dat is slecht bijgehouden door banken en ook door de Belastingdienst. Supermarkten sluiten zich aan bij de oproep van fabrikanten aan het kabinet om de boodschappen betaalbaar te houden. Dus geen suikertax invoeren, geen vrachtwagenheffing en het minimumloon niet verhogen, zeggen ze. Want de prijzen in de winkels gaan daardoor alleen maar verder omhoog, zeggen de supermarkten bij Hart van Nederland.
20: We vragen niet om extra geld, maar we vragen wel om de kosten beheersbaar te houden.
1: Ja, want al die kosten betalen klanten uiteindelijk aan de kassa. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn, heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meesten voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje die zich niet aan het gebiedsverbod hield. Om te voorkomen dat protesten uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak gemaakt waar mensen kunnen demonstreren. En Gijs, weet jij nog wie dit is?
21: Ik ben Rotterdammer. Ik ben getrouwd. Heb 4 dochters en 7 kleinkinderen.
0: Ja. Dit is Ivo Opstelten.
1: Inderdaad. Ja. Oud-VVD-minister en oud-burgemeester van Rotterdam en Utrecht. Die is nog steeds op zoek naar zijn reddende engel. Is te lezen in het AD. Afgelopen weekend was hij met zijn vrouw op weg naar een reunie met politici in Utrecht. Maar 1,5 kilometer voor ze er waren, stopte een auto er ineens mee. Midden op een druk kruispunt op de Vleutense baan.
0: Oh.
1: Nou, die vrouw meteen ANWB bellen. Dat zou nog wel even duren. Stapt er ineens een man uit een andere auto, keurig in pak. Gooit de motorkap omhoog. Reset de accu in een paar seconden en die zegt... ik moet er vandoor, ik heb een bruiloft. Praat even, blijkt dat die man zelf de bruidegom is. Nou, Ivo Opstelten en zijn vrouw willen hem graag bedanken... met een cadeautje of zo, maar ze hebben geen gegevens. Dus, ben jij of ken jij een man van rond de 50... die zaterdag een gestrand stel heeft geholpen in Utrecht?
0: Met pak.
1: In pak, inderdaad, met een witte blouse. Stuur dan even een appje via de gratis Radio 10-app.
0: Ja. Of ben je het zelf, hè? Dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, dat
0: zou... Of ken je deze persoon?
1: Ja, dat zijn hartstikke leuke luisteraars. Die zouden zomaar tussen kunnen zitten.
0: In het kader van de zoekactie van Ivo. Ivo zoekt jou.
1: Precies. Het Radio 10 weer. Tot ver in de nacht buien. De zwaarste in het zuiden. Morgen op Hemelvaartsdag. Weinig verandering. Mm. Ook dan aan de frisse kant. En ja, buien.
0: Ja, en volgende week? Ga je dat al vertellen? Of doe je dat straks?
1: Dat hoor je straks.
0: Oké.
1: Misschien heb je gelijk gehad.

0: Goedemiddag, nou heel erg druk. 144 files op deze woensdag. Minstens dubbel zo druk als een normale woensdag. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld sta je 3 kwartier stil tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Op de A16 vanuit Rotterdam heeft tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum ook 3 kwartier vertraging. A28 richting Groningen een uur tussen het Harde en Zwolle Noord. En op de A73 ook bijna een uur vertraging tussen Nijmegen en Kuik.
1: Oké, nou we wensen je sowieso een heel fijn lang weekend. Maar ik hoop ook dat je veilig thuis komt. Hè?

0: we wel zo doen. En dat doe ik met Dolly Parton en 9 to 5.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
3: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

Ik weet wel dat ik dat nummer voor het eerst hoorde. Toen was ik al wat ouder. Hij had het in 1968 uitgebracht. Ik denk, deze man is heel boos op van allerlei mensen. En ik weet niet of dat zo was. Maar voor zijn vrienden was hij waarschijnlijk heel vriendelijk.

0: Alduzes.
1: Alduzes Veiling.
0: Ja. De veiling die loopt als een goed geoliede trein. Er zijn items te vinden voor iets wat kleinere bedragen, zoals tickets voor mooie shows, concerten. Maar ook items voor nogal wat grote bedragen, zoals een compleet feest voor 50 man bij René Bogaert en Tino Martin. Nou moet ik wel zeggen dat we Tino een beetje voor het blok hebben gezet, maar ja, hij kon ook niet meer nee zeggen. Ja, het levert nu, even kijken, ik zit nu te kijken, 16.500 euro is daarvoor. 16.500 euro. Maar ja, dat valt allemaal een beetje in het niet. Want ik heb namelijk een item, dat wil jij echt hebben. Het heeft allemaal te maken met...

0: De hele middagploeg die gaat mee. De hele middagcrew die gaat mee.
1: Dat hadden wij nog niet.
0: Ja, jawel, dat kan prima. Speciaal voor de Aldu 6 komt Stavemans Disco met de hele middagcrew naar je toe. En niet alleen naar jou, maar ook naar je collega's. De gemiddelde lunch kan namelijk wel wat glitter gebruiken. En daarom introduceer ik Stavemans Disco Lunch. Met de hele middagcrew!
2: Ja.
0: Leuk hoor.
2: Ja.
0: Leuk hè? Ja, dat vond ik ook. Dus heb jij zin in een klein feestje bij jou op je werk met lekkere muziek? Persoonlijk gedraaid door mijzelf. Ik ga broodjes smeren en plaatjes draaien. En jouw broodjes, zweetkaas, ja, die in jouw broodtrommel, die kan wel een upgrade gebruiken. Het kan allemaal met deze Disco Lunch voor maar liefst 50 personen. We hebben vrienden bij Zin in een Broodje. Die verzorgen een overheerlijke lunch voor 50 personen met lekkere broodjes en wraps en sapjes. Het zal je aan niks ontbreken. En dat allemaal aan de muzikale begeleiding van mijzelf. Leuk, hè? Ja, ik kom namelijk een half uur bij je draaien. Bescheiden DJ-set. Ik kan hem zo in de kofferbak doen. En huppakee, gaan. Volle buik, dansen. Onvergetelijke middag.

0: Ja. Is er 1 euro op gegaan?
1: Serieus?
0: Oh, wat heerlijk.
1: Hij is al dubbeld. Nou,
0: oké.
2: We zijn met niks gekomen.
0: Dat vind ik ook. Ik ga zo wel zelf even bieden. Dat is logisch.

0: Nou, dat is al 500% is dat gestegen. Want het ging van 2 euro naar 10 euro. Naar 10 euro is het nu gegaan. Nou, daar kun je op bieden. En dat kan radio10.nl/doneer. En we laten net zo lang opstaan totdat het echt een flink bedrag oplevert. Ja, ook als de veiling voorbij is, maakt mij niet uit. Ga ik wel even met de organisatie praten om te zorgen. Dat item dat moet nog even blijven staan. Goed. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit daarin?
1: Het kabinet werkt aan een verbod op pooiers. En ja, sorry Gijs, we hebben er weer eentje. Een relletje op het Songfestival.
0: Oh!
1: Deze keer vanwege wurgseks.
0: Wurgseks?
1: Ja, details hoor je zo.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd.
2: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
3: Samen naar de top.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Onze showrooms zijn hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
18: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
19: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: staat. En dat zijn op heel veel plekken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad. 143 plekken als je in de file staat. Gefeliciteerd, want er is de drukste avondspits van het hele jaar. Meer dan 1000 kilometer namelijk. Op de A12 is het bijvoorbeeld flink raak. Richting Arnhem 3 kwartier vertraging tussen Houten en Maarn. Andere kant op richting Utrecht 1,5 uur tussen Veenendaal-West en Driebergen. Op de A16 een uur file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht. En op de A20 richting Hoek van Holland. Daar heb je tussen Nieuwerkerk en de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein ook een uur file na een ongeluk.
0: Het is niet normaal. Nou, heel veel sterkte. Ik hoop dat jullie allemaal veilig thuiskomen. Wij blijven sowieso lekker bij. En we gaan die file toch iets draaglijker maken. En dat doen we met de top 4000 in 40 seconden. En wie weet win je straks nog eens 100 euro aan thuisbezorgd. Goed. En dat kun je vanavond meteen gaan besteden. Als je het goed doet natuurlijk. Maar dat allemaal straks. Eerst het nieuws. Want het is alweer 6:30. Gaat supersnel. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het nieuwe kabinet zet de minimumleeftijd voor sekswerkers weer op de agenda. Die moet van het kabinet van 18 naar 21 jaar. Het kabinet kijkt ook naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten.
0: Ik dacht dat dat sowieso verboden was, maar dat is het dus blijkbaar niet.
2: Nee, blijkbaar niet. Oh. Nee. In Amstelveen is een lege tram op een andere tram gebotst die stilstond bij een halte. 6 passagiers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, schrijft de regio zijn de NH. In Eersel bij Eindhoven zijn door een windhoos waarschijnlijk honderden bomen omgewaaid.
0: Oh.
2: Zouden ook auto's en huizen beschadigd zijn geraakt. Hoe groot de gevaar door het noodweer in Eersel precies is, dat valt nog niet te zeggen. Het noodweer zou in elk geval heel plaatselijk zijn geweest.
0: Oké. Okay. Ja, er is ook een tak bij mijn buurman, die is ook afgeknapt. Die heb ik vanochtend weggehaald, maar hij weet het nog niet, want hij is namelijk niet thuis. Dus ik, buurman, als je luistert.
2: Komt door slechte onderhoud van Gijs.
0: Nee, want hij heeft namelijk die boom van de week zelf gesnoeid. En hij was er helemaal druk mee. En dat vond ik toch een beetje zielig. En nou is de helft van die boom omgewaaid. Ja, ik moet er ook niet bij lachen. Dat is ook niet zo aardig natuurlijk.
2: Maar het ook niet in zo'n goede buur natuurlijk. Maar Gijs, heb jij eigenlijk gekeken naar het Songfestival?
0: Nou, ik heb gisteren niet het Songfestival. Ik heb de uitslag, zal ik even kijken. Ik vind de uitslag altijd leuk.
2: Want het is het saaiste onderdeel.
0: Ja, super saai, maar ik vind dat dan leuk. En ik
3: Gijs houdt van teleurgestelde mensen, denk ik.
0: Nou ja, nee, maar ik wist dus niet waarom iemand doorging. Dat wist ik dus niet.
2: Je hebt het natuurlijk niet gezien.
0: Nee, ik heb het natuurlijk niet gezien. Nee.
2: Oké, wat je hebt gemist bijvoorbeeld is Boy George.
0: Ja, die zag ik zitten op de bank. Ik wist niet dat hij meedeed, maar blijkbaar.
2: Nou, deed hij ook niet echt hoor. Oh. Die guy van Carmen Chameleon. Ondanks zijn strafblad mocht hij dus gewoon meedoen. Voor het kleinste land van Europa, San Marino. Dat wil zeggen, hij zong 2 zinnen.
0: Ja.
2: Kan ze gewoon laten horen. Dit is de eerste. All the girls on the dance floor, freaking insane. Ja, het was zo heel mooi. Dit was de tweede. Ja, wat een talent, hè?
0: Ja, dit moet wel door zijn, toch?
2: Ja, nou, San Marino is steenrijk, dus hierna kon hij waarschijnlijk in één klap zijn hypotheek aflossen. Heb jij het al helemaal gezien, Robin?
3: Ik heb het helemaal gekeken en ik ben er ook heerlijk bij in slaap gevallen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik ben natuurlijk een ontzettend... Nee, ik ben helemaal geen fan van het Songfestival. Ik heb altijd met Cornel op Maas heb ik altijd ruzie. Tenminste, ruzie op een leuke manier. Ik vind dat daar niet echt geweldige muziek vandaan komt.
2: Oh,
0: en toen heeft hij ooit een keertje tegen mij gezegd... Ja, maar luister nou, Loreen en Euphoria. Maar dat is een van de weinige nummers die daar vandaan is gekomen. Voor de rest, het bloed spoot uit mijn oren gisteren.
3: Wat heeft in Nederland staan Boy George met Wurgsex te maken, Martijn? Want daar had je het net over.
2: Nou, dat is een ander relletje. Ja, dat is natuurlijk wat een beetje hoort bij het Eurovisie Songfestival. Dat heeft te maken met de inzending van Roemenië.
0: Oh.
2: Dat nummer zou namelijk Wurgsex promoten. Het refrein gaat zo. Sowieso knap als je dat Engels kan verstaan. Maar
0: Choke me,
2: ja precies. Ja. Ze verheerlijkt levensgevaarlijk gedrag, zeggen critici. En dat kan leiden tot hersenletsel. De Roemeense omroep zegt, ja, dat is grote onzin. Het gaat natuurlijk niet om letterlijke verstikking. Het gaat om het gevoel dat iemand je verstikt in een relatie. Dat geloof ik niet helemaal, want in het nummer zingt ze ook nog... Ik wil dat je me net zo lang wurgt tot mijn longen er bijna uitbarsten. Dus,
0: Ja, er is geen Engels bij, toch? Nee, of Italiaans?
2: Nee, het nummer is morgenavond te zien in de tweede halve finale van het Songfestival. Nou, Rick en Gijs gaan het niet zien, denk ik.
0: Nou ja, nee. Als er niks anders op de buis is, dan...
3: Choke me. Ik dacht eerder, het klonk bijna als een soort reclame voor Chocomel me of zo.
0: Nou ja, dat je auto opstarten. Moet je af en toe ook even choken. En dan, dat bedoelen ze denk ik.

0: Nou, The Voice in het buitenland, in Engeland, daar zit Tom Jones, of zat, in de jury. Ik weet niet of hij er nog steeds in zit, maar die zingt dan af en toe dit nummer wel eens.
1: Of dat goed?
0: Nou, echt niet normaal. Maar dan moet je vooral eventjes de reacties zien van de mensen in het publiek. En dan staan wat oudere dames en die, die glijden helemaal van die stoeltjes. Oh, ja.
2: Top 4000 in 40 seconden.
0: Die denken, zo dichtbij zijn we nog nooit gekomen. En dat gaat ook nooit meer gebeuren natuurlijk. Tom Jones uit 1965 en it's not unusual. Ja, we gaan het weer doen. Top 4000 in 40 seconden spelen. Vandaag doe ik dat met Robert. Dag Robert, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: En een hele goede middag, Robert. Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik ben 57, kom uit Amsterdam. En ik ben helaas afgekeurd.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar doe je wel leuke dingen nog in het leven?
3: Ik probeer elke dag te genieten.
0: Oké, okay. Nou, dat is, dan ben je hier aan het goede adres. Want je kan genieten van de top 4000 in 40 seconden. Tenminste, veel mensen genieten ervan. Behalve als ze verliezen, dan zijn ze niet te genieten. Maar in ieder geval, ik hoop dat dat jou niet gaat overkomen. Dat je wel wint, want je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. En je mag meedoen, want ik vroeg je, welke Paul Young staat er in de top 4000 met het nummer Love is in the Air? Dat is natuurlijk...
3: John Paul Young!
0: Nou, hartstikke goed. Als wij straks die fragmenten laten horen, dan wil ik van jou zo snel mogelijk de titel of de artiest horen. Het mag ook alle twee, maar één is meer dan voldoende, want anders gaat het allemaal van de tijd af. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd even stil, gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen, dan wel artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgtegoed.
3: En ik, dat zou leuk zijn.
0: Ja, ik weet niet hoeveel restaurants er inmiddels bij zijn gekomen in Amsterdam. Maar er is een groot aanbod van thuisbezorgd.
3: Ja, de keuze is reuze.
0: De keuze is zeker reuze. Nou, Robert, ik hoor dat je er zin in hebt. Zullen we gaan beginnen? Is het allemaal duidelijk? Moet ik nog iets uitleggen? Of was ik goed in de spel uitleggen?
3: Ik denk dat ik het wel begrijp.
0: Je denkt dat je het begrijpt. Oké, dan gaan we beginnen met fragment nummer 1. Daar gaat hij.
3: Love is in the air.
0: Ja, heel goed, ja. Van John Paul Young. Heel goed. Hier is nummer 2. Ja, hoe heet hij nou? Ja, Toto, natuurlijk. Afrika. Ja, niks aan de hand, joh. Gewoon even stand op nul. Hier is de volgende.
3: Queen.
0: Hoppakee, en Radio Gaga. En ik heb er weer een voor je.
3: George Michael
0: en Freedom. Nou, dat gaat hartstikke lekker, man. Je hebt er 3, je moet er nog 7. 28 seconden heb je daar nog de tijd voor. En hier is de volgende.
3: Dit is de kast.
0: Ja, de kast. Klopt, in Eierdij. We leven allemaal met je mee, hè? Dat hoor je, Robert. De hele middagcrew.
4: Hallo!
3: Goed.
0: En we hebben weer een fragment voor je. Alan Clark. Samen met zijn vader. En Father and Friend. Niks aan de hand, hier is de volgende.
3: Purple Rain.
0: Natuurlijk van Prince. Ik hoor nog iemand, Robert.
3: Ja, dat is mijn vrouw, Stephanie.
0: Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Fijn dat je hulp hebt. 5 om 5 is het nu. 5 heb je er, 5 moet je er nog. Of moeten jullie er nog? 14 seconden hebben jullie nog over. Ik zei, ja. Ik zou een beetje haast maken. Hier is de volgende.
3: Van de
0: zij weet het. Oh. Nou, hij komt hard uit Amsterdam. Tina Martin, zij weet het. Ja, oké. Okay. Zeg je helemaal niks. Tot morgen kun je nog bieden op het veiling-item van Tino Martin. We hebben er nog één.
3: Nee,
0: Fleetwood Mac en Everywhere.
3: Ja, ik ben het niet.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is nou geen probleem. Je moet er nog steeds 5. Daar hebben jullie nog 3 seconden voor. Ik ben bang dat dat niet meer gaat lukken, toch? Nee, dat zit er niet in. Maar eventjes voor de eer, kijken of je deze herkent.
3: Ice Baby.
0: Ja, Ice Baby, ja. Van Vanilla Ice. Heel goed. Nog 1 seconde heb je over. Nou, nog eentje dan. Mika. Ja, Mika is goed. Ja. Het zat er niet meer in. Jullie waren in gehaald, als het ware, door de tijd. Maar ik heb wel goed nieuws. Ik heb wel de Gijsblokjes voor je.
3: Dat is mooi.
0: Dat is mooi, hè? Ja, die komen zo snel mogelijk naar jullie toe. En dan

0: Ze winnen een tijdje geleden natuurlijk. Letitia McNeil en Ain't That Just The Way. En helaas, Robert en Stephanie, ze hebben het niet gered bij de top 4000 in 40 seconden. Nou, vrijdag dan gaan we het weer spelen. En wie weet red jij het dan wel. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het is een mega drukke avondspits, Robin zei het al. Meer dan 1000 kilometer stond er uiteindelijk.
0: Wow.
1: En de winterjas kan weer aan morgen met Hemelvaartsdag. Krijgt Gijs nou gelijk? Wordt het komende week wel lekker weer? Hoor je zo meteen.
0: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: 150.
1: Ik ken ze één voor één.
2: Morgen op Radio 10.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
16: Ja, goedenavond. Inmiddels 1:06. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
17: Goedenavond, Gijs. Heel veel mensen zijn in de file terechtgekomen vanmiddag en vanavond. Dat had Dennis Mooij van de ANWB al wel aanzien komen, maar ja, zo druk.
18: Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden.
17: Ja, op een gegeven moment stond er meer dan 1000 kilometer. De vorige drukste avondspits was in januari, toen door de sneeuw. En vorig jaar stond er voor hemelvaart ook al zo'n 1000 kilometer. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar, dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over zulke maatregelen werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde nooit iets. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden, moet in quarantaine. die op roep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de andere passagiers zijn. Het wordt een frisse hemelvaartsdag. Komt door een koude wind uit het noordwesten, zegt weerman Robert de Vries.
0: Morgen op hemelvaartsdag, maar 12, 13 graden. Ook nog wat buien, misschien wel met onweer. Maar het uiterste noorden is ook wel droger. En er is overal nog eventjes ruimte voor de zon. Nou ja, de lente is toch echt snip verkouden. En dat zien we ook nog wel op vrijdag en zaterdag.
17: Mooi hè, de lente is snip verkouden.
16: Ja, mooie
17: uitdruk. Wat een poëet, kan zo naar het Songfestival. Maar vanaf zondag wordt het warmer. En Gijs heeft natuurlijk weer eens gelijk gekregen zijn voorspelling.
0: Het goede nieuws is dat we in de loop van volgende week warmer weer gaan krijgen. Heeft te maken met de wind. Die gaat draaien naar het zuidwesten. En ik denk in de loop van volgende week toch alweer zo'n 20 of 21 graden.
17: Zeker. Ja, van Wiener Blijs in de loop van de week. En niet meteen al. Eerst nog even de komende dagen doorkomen sowieso.
16: Ja. Nee, maar kijk, ik zeg nooit dingen waar ik niet achter sta. En ik zeg nooit dingen dat ik er, waar ik niet over nadenk.
17: Tuurlijk.
16: Ik zeg altijd dingen.
17: Nou, dan het weer voor de komende dagen. Tot ver in de nacht buien. De zwaarste in het zuiden van het land. Ook morgen buien en vrij fris. Een graadje of 12.
16: Dat was het?
17: Dat was het.
16: Oké, nou heel goed. Nee, maar misschien dat je nog wilde zeggen, je hebt gelijk gehad. Of nou, dat klopt. Of nee.
17: Ja, ik vond twee keer genoeg hoor.
16: Dankjewel Martijn.
17: Joep.
16: We gaan meteen naar Robin van de regie. Nou, je hoorde het net al. Ja, heel veel mensen zijn in de file terechtgekomen. Had je eigenlijk ook van tevoren wel een beetje kunnen weten. Want ik denk dat heel veel mensen al van tevoren bedacht hadden om die vrijdag vrij te nemen. Maar goed, je gaat een lekker lang weekend tegemoet. En waar staan die files? Robin van de regie, die weet waar. Goedenavond.
19: Goedenavond Gijs. Nog op 103 plekken op de A2 Eindhoven-Maastricht sta je nog een uur stil. Tussen Maasbracht en Knoopend Kerensheide door de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar hebben tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk-Oost 3 kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Utrecht, daar sta je een uur vast tussen Veenendaal-West en Driebergen.
16: Oké, nou super vervelend. Maar wij blijven sowieso, ondanks dat die file heel lang is, gewoon lekker deze hele file bij je.

0: Kemperink.
1: Wie?
0: Thijs Kemperink. Oh ja, dat is hartstikke leuk. En denk ook even na over jouw vergeetminietje.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondcrew.
2: Hallo.
0: Vinden wij het ontzettend fijn dat wij een onderdeel van jouw avond mogen zijn. En ik heb nieuws rechtstreeks uit de rechtbank. Oeh, spannend. Ja, Ferry Doedens, hij is acteur. Maar Martijn, die kent hem vooral van OnlyFans. Heeft dat nog steeds met... Heb jij dat abonnement, heb je dat nog versilverd van
1: hem? Nee, ik was ook niet heel geïnteresseerd. Maar,
0: jawel. Nou, hij kreeg in ieder geval vandaag zijn straf te horen. Hij heeft namelijk drugs gebruikt achter het stuur. En mocht je nou denken, daar is hij toch al eens een keertje voor veroordeeld. Dat klopt. In 2024 werd hij 3 keer betrapt met drugs op achter het stuur. Voor de eerste 2 keer kreeg hij vorig jaar al een werkstraf. Een werkstraf van 70 uur. En voor de 3e keer had hij nog geen straf gekregen. Tot vandaag. De rechter heeft Ferry Doedens een boete opgelegd van €800. Als hij nog 1 keer met drugs op achter het stuur wordt gepakt, dan verliest hij 1.5 jaar zijn rijbewijs. En dat kan hij niet hebben, want dat heeft hij natuurlijk nodig om van filmlocatie naar filmlocatie toe te gaan natuurlijk. Hè. En het is niet goed te praten, dat weet Ferry zelf trouwens ook. Rijden onder invloed is niet goed. Of dat nou is door invloed van drugs of drank, het maakt niet uit.
3: Henk, die dronk op een avond 5 barreltjes. Valt in slaap, nooit weer wakker geworden. Huh? Dat is toch mooi doos? Oh, dat wil ik ook. Is toch mooi dood? Dat wil ik ook. Ik oefen elke avond.
4: Wees wel maar, ja, dat is wel een mooi dood. Ja, dat is wel een mooi dood. Ja, ja.
3: Ja, dat heb ik liever als de dood van zijn 2 beste vrienden.
4: Wees wel, wat dan?
3: Oh nee, die had een verschrikkelijke dood. Nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat was zo erg. Oh, heftig. Nee, dat wil ik niet. Dat was heel erg. Nee, dat wil ik niet. Wees wel, wat dan? Die zaten die avond bij Henk in de auto.
5: Onderweg naar huis met Gijs op 10. Radio 10.

0: Fun and Ordinary. Ik ga je even mee terugnemen in de tijd. En dat is ongeveer een half uurtje geleden of een uurtje geleden. Toen hebben wij bekendgemaakt dat we een nieuw item hadden voor de filing. En dat is voor de Alpe d'Huez. Alles komt echt goed aan Alpe d'Huez. Ik heb daar een disco lunch heb ik geïntroduceerd. Een disco lunch voor 50 man. En we zijn begonnen op 1 euro. We staan inmiddels op 210 euro.
1: Het verhaalt me niet.
0: Ja.

niet vergeten worden. Nou, dat zijn vergevenietjes. Platen die al te lang niet zijn gedraaid. En ik ben benieuwd waar jij aan zit te denken. Welke platen mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10-app. Je hoeft me alleen maar een WhatsAppje te sturen.

0: Wat zit erin, Martijn?
1: Rond het gemeentehuis van Loosdrecht geldt nu een noodverordening vanwege de protesten. En het kermisseizoen is weer begonnen.
0: Oh, leuk!
1: Heerlijke tijd, zeggen kinderen van kermisexploitanten. Maar waar gaan die eigenlijk naar school?
0: Geen idee.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
12: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
20: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
21: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Ja, goedenavond. Ook vanavond en vannacht buien. Zwaarst in het zuiden. Nachttemperatuur 6 graden. Ook morgen buien. En dan wordt het zo'n 12 graden.

0: goedenavond.
1: Goedenavond, ja zeker. Nog steeds 70 files, goed voor 400 kilometer totaal. Nog steeds een half uur vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar sta je tussen Battenverdorp en Beverwijk-Oost 20 minuten stil. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je tussen Best en Oorschot ook nog 3 kwartier vertraging.
0: Hoeveel kilometer hebben we nog in totaal, ongeveer?
1: Leuk dat je luistert, 400.
0: 400? Ja. Oh, dat zei je net ook al.
1: Ja.
0: Dat is blijkbaar ook. Ja. Nou ja, het was 1000, dus het is 600 kilometer
1: dus
0: vanaf.
1: Dus het gaat de goede kant op.
0: En ik ben niet zo snel en zo sterren in rekenen. Dus nou, fijn dat je het nog een keer... Ja, nee, ik doe het nog een keer. Ik vraag het nog een keer.
2: Voor mensen die het gemist hebben.
1: Lekker sfeertje.
0: Ja. Ja. Oh, zo blij dat ik morgen vrij ben. Jij bent het hele weekend vrij, hè?
1: Zeker.
0: Goed zo. nou, kom veilig thuis. En maak geen ruzie zoals wij hier doen op de radio. Wij blijven sowieso deze file lekker bij je. Lex die is al onderweg met de nieuwe Crypto-knijter Knoepert. We moeten hem wel winnen, hoor. Want dan kunnen we winnen deze week afstaan. Nee, niet zo doen. Want jij bent net zo fanatiek als wij. Maar je doet nu heel onverschillig en nonchalant. Maar dat vind je helemaal niet leuk. Goed, dat straks. En jouw vergeetminuutje kun je ook bij mij kwijt. En dat kan allemaal via de Radio 10. Maar eerst het nieuws. Martijn, goedenavond.
3: Loosdrecht is klaar met protesten tegen asielzoekers. Er geldt nu een noodverordening rond het gemeentehuis waar geregeld rellen uitbraken. Je mag er de komende dagen alleen komen als je er echt moet zijn. In Duitsland wordt een kinderarts verdacht in een grote zedenzaak. Hij zou zeker 130 kinderen seksueel hebben misbruikt of verkracht. Het gebeurde allemaal in een ziekenhuis bij Berlijn. En iets heel anders. Chocoladefabrikant Milka heeft een waarschuwing gekregen voor misleiding. Milka verkocht namelijk repen die ineens dunner en duurder waren, maar dat was niet te zien aan de verpakking.
0: Oh, krimflatie.
3: Ja, en heel slimme krimflatie. Je zou er bijna respect voor krijgen.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat hebben we niet, want bijna elk merk doet dat. En weet je wat ik van de week heb meegemaakt?
3: Nou,
0: dat zal ik je eens even vertellen. Eerst even een kleine break. Ja. Het was namelijk zo, ik wilde bloemen voor mijn vrouw kopen. Voor moederdag.
3: Oh, leuk, je was op tijd.
0: En op zondagochtend.
1: Bij de benzinepomp.
0: Nee, niet bij de benzinepomp, maar echt bij een... ik wilde dus een bos met rozen kopen. En wat koop je dan? 10 rozen. Ja. Maar dat zijn geen 10 rozen meer. Het zijn er allemaal 9.
3: Ja.
0: Ze hebben, de exact die reactie had ik dus ook.
1: Bullshit.
0: Ga nu naar een bloemist toe. Ga naar Albert Heijn of ga naar Lidl of waar je bloemen kunt kopen. Waar je ze vaak leuke bloemen hebt. En dan koop je een bos en daar zitten er 10 in. Maar dat zijn er geen 10. Het zijn er allemaal 9.
3: Nou, dat zijn echt een misstand.
0: En waarop die mevrouw bij de bloemenshop zei... Ja, Gijs... Alles wordt duurder.
1: Ja,
0: dat vond ik ook. Ik vond het zo stom.
1: Het is een complot.
0: Ja, hier zitten hele complottheorieën achter ook gewoon.
3: Zembla even bellen.
0: Ja, zeker.
3: Gijs, het kermisseizoen is weer begonnen.
0: Ja,
3: eigenaren van attracties die reizen dus weer door het hele land en soms naar buiten. Samen met hun kinderen natuurlijk.
0: Ja.
3: Waar gaan die naar school, denk jij?
0: Ik heb mij wel eens laten vertellen dat er een rondrijdende school is.
3: Dat is het goede antwoord.
0: Ja.
4: School of wielen. En daar geven gewoon juffen en meesters les in.
3: Ja, en een rijdende school dus. Maar er zitten wel steeds andere mensen in, zegt deze leerling.
5: Ik vind het echt superleuk. Want elke keer andere klasgenoten, andere juffen.
3: Ja, het is nooit saai dus. Nou, toen wilde de verslaggever van RTV Noord weten... wat die kinderen later zelf voor werk willen doen... Allemaal willen ze hetzelfde.
6: Mijn eigen attractie.
7: Ik wil zelf ook op de kermis, maar qua attractie heb ik nog geen idee.
8: Ah. Schiettent of grijpkraam.
3: Ja, schiettent of grijpkraam dus. Met van die grijpetjes.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Daarom heet het ook een grijpkraam.
3: Misschien kom je vaak op de kermis. Nou, sommige kinderen die werken in hun vrije tijd al op de kermis zelfs.
9: Door de microfoon heen praten en draaien. Dat doet nou al.
3: Ja, door de microfoon heen roepen en draaien.
0: Dat, als ik volgend jaar jarig ben, net jarig geweest, maar als ik volgend jaar jarig ben, ik wil dat gewoon een keer zo van hallo. Ja,
3: ik vind het
0: mensen, we gaan weer een nieuw rondje doen.
3: Nou, laat je even inspireren door dat jongetje, want ja, die wilde wel even laten weten hoe dat klinkt.
10: Oké, dus nana Phantom. En dan met een toeter en al rook.
3: Ja, met een toeter en rook. En dan in de attractie.
0: Of was het gewoon rook, maar tegenwoordig rook.
3: Rook. Nou, zo klinkt het dan in het echt. Nou Gijs, jij wil het zo graag. Hoe zou jij het doen?
0: Nou, ik denk dat ik het zo zou doen.
11: Attention! Alweer een winnaar!
12: Oh la la!
0: €2,50.

0: tekeningen van haar kinderen. Kleurrijke, door elkaar gekraste strepen. Ja, ik hoop dat ze het echt een mooie tekening vonden. Dat ze niet zo reageren als Hans Theo.
1: Papa, papa, ik heb een tekening voor je gemaakt.
2: Wat tekening? Wat is het? Laat zien. Wat handen? Dit zijn handen!
0: Ja, en dat staat nu op haar lichaam, dus... Ja.
3: Vergeet me nietje.
0: Goed, vergeet me nietjes, die kun jij elke dag bij mij kwijt. Behalve morgen. Morgen zijn we er even niet. Maar andere dagen natuurlijk wel. Andere werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Evelien Barmer, die heeft mij ook geappt. En staat de rijst al uit of zachter? Of hoe zit het, Evelien?
4: Nou, de rijst die staat zacht, dus ik moet het zo even afgieten.
0: Oh, oké. Okay.
4: En dan met de deksel moet het gaan stomen, zeg maar. En dan is het klaar.
0: Maar je moet rijst toch niet afgieten?
4: Ja, je moet de rijst wel afgieten.
0: Oh, je moet ja, het toch eerst... Je moet het toch warm... Ja, nee, maar dan moet ik even kijken... Wat.
5: Nou ja, het wordt altijd belachelijk gemaakt om mijn kookkunst en hoe ik rijst maak.
0: Maar jij nog kookkunst.
5: Gaat toch
0: ik wil niet zeggen, ja, ik weet niet waar. Er is geen vocht meer in die rijstkorrel te vinden gewoon.
5: Nee, maar alleen maar rijst in water vind ik ook weer overdreven, Gijs.
0: Nee, dat dus, hoeft ook niet. Maar je moet het rijst natuurlijk wassen.
5: Ik denk dat Evelien en ik precies hetzelfde zijn.
0: Oké. Okay.
6: Ja, ruim water heet dat.
4: Oh, guys. Dit is gewoon de rijst op de Hollandse manier, hè?
0: Ja, nee, oké, okay, maar je gaat gewoon rijst eten. Laten we daar dan op houden.
4: Ja.
0: En ik hoop dat het lekker wordt.
5: Helemaal eens.
4: Ja,
5: Gijs wil zichzelf niet uitnodigen, hoor
0: ik. Met vleesvervanger en groenten.
4: Ja.
0: Ja, nou, dat is toch mooi?
4: Ja, heerlijk.
6: Nou, zal je aan niks ontbreken.
0: Ja. Nee, maar in ieder geval, nou, hartstikke lekker. Laten we het dan niet te lang maken, want anders dan verpietert de rijst misschien wel.
4: Nee hoor, het voordeel daarvan is dat je het altijd kan opwarmen.
0: Hè? Oh, dat is een rijst. Doet Robin ook, maar die doet het altijd iets te vaak. Ja, die warmt het al 6 keer achter elkaar op. Goed. Nou, Evelien, jij hebt een geweldig vergeet me nietje. En dat, ik snap er helemaal niks van, maar deze plaat wordt niet zo heel vaak gedraaid.
4: Goed niet, maar daarom heb ik hem ook gekozen.
0: Ja, maar dat is heel gek, want ik had het met Lex. Lex is er al. Hallo Lex. Hi.
7: Hallo Gijs. Hi.
0: Hi, hallo. Hi. Jij zegt deze plaat heb ik wel eens gedraaid.
7: Ik heb hem wel eens gedraaid,
0: maar ik heb het hele systeem erop nageslagen. En dat is niet
7: te vinden. Dan ben ik in de war.
0: Je bent in de war.
7: Maar ik eet ook weinig rijst.
0: Ja, dat klopt.
4: Ja. Ja. Ja. Je
0: wordt slimmer van rijst eten.
7: Ik kook hem altijd te hard, mijn rijst.
0: Ja?
7: Jezus. Ik zet mijn rijst op 10. Zet ik altijd.
0: Ik heb dat met mijn eieren altijd.
7: Oh, ja.
0: Evelien, ben je er nog of heb je uit ergernis gewoon op?
4: Nee, ik ben er nog, hoor. Heerlijk te genieten van jullie.
0: Ja, het is echt eind van de middag is het. Ja. Maar laten we even zaken doen. Over welk vergepenietje hebben we het?
4: Tom Brown met Funkin' for Jamaica.
0: Nou, echt een geweldige plaat. En het is belachelijk dat hij te weinig wordt gedraaid op de radio. Ja. Maar vanaf nu gaan we daar even verandering in brengen.
4: Gek.
0: Ja.
4: Dankjewel.
0: Veel plezier met de reis, hè.
4: Dankjewel. Fijne avond.

0: volledige rijstliefhebbende middag.
1: Zeker, ja. Wat heb je gedaan vandaag? Iets leuks?
0: Ja.
1: Oh. Maar?
0: Nou, het is een familiezender. Nee, dat is niet waar.
1: Oké.
0: Ook dit was humor. Nee, ik heb een leuke... als je het echt wil weten. Ik heb me met televisieprogramma's bezig gehouden, Gijs.
1: Je hebt je met televisieprogramma's bezig gehouden? Oh, dat wist ik niet. Maar dat doe jij af en toe?
0: Af en toe.
1: Ja, oké.
0: Als ze echt niet meer weten hier, dan...
1: Goed.
2: Dan ben je mag om homevideo's presenteren.
0: Ik mag daar weinig over zeggen.
2: Ja, zie je.
0: Nee, ik ga een reisprogramma gaan
1: doen. Jij bedenkt programma's, of hoe werkt dat dan?
0: Onder andere.
1: Oh.
0: Nou.
1: Wat is het laatste wat je bedacht hebt, wat op tv te zien is? Oh, dat weet ik. Dat weet ik. Dat is André van Duin met oude mensen in een orkest.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Nou, heb ik niet bedacht, maar heb ik aan mee.
1: Heb je aan mee?
0: Ik denk vooral mee. En dan zeg maar de dingetjes waar in zo'n programma waarvan je denkt, ei, dat hadden ze weg moeten laten. Dat komt vaak.
1: Dat is.
0: Dan kun je zo kun je tot houden.
1: Er zijn heel veel programma's. Zijn
0: dat. Ja, dat zijn heel veel.
1: Lex, het staat 1-1 inmiddels.
0: Absoluut.
1: Dus we zijn. Gisteren werd het gisteren snel geraden.
0: Snel. Ja,
1: je moest toch een paar keer moest je het vermelden.
0: Er was een paar zetjes voor nodig, maar je hadden hem wel.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar wij hadden hem niet, hè?
0: Gisteren hadden wij hem. Gisteren team luisteraar.
1: Ja, precies. Oké.
0: Okay.
1: Ja. Nee, ja, dat is eergisteren.
0: Ik ben altijd met tv-programma's mee bezig met hem kwaad.
1: Dan Robin en aan...
0: En maandag waren jullie heel goed.
1: Ja, maandag waren wij.
0: Dus vandaag is de beslissing, want morgen Hemelvaartsdag, dus geen crypto-knijter knoepert. Volgt u thuis nog, dan kunt u het allemaal nalezen.
1: Oh, ik ben zo blij dat we morgen heel even vrij zijn.
0: Is misschien voor iedereen beter ook, ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, een plaat die cryptisch wordt omschreven. Ja. Lex, Go Your Gang.
0: Met de juiste beschermingsfactor kun je heel relaxed naar deze muzieksoort luisteren.
3: Cream van Prince?
1: Oh!
0: Nee, is niet goed. Nog één keer.
1: Oh, sunscreen. Iets met sunscreen. Sunscreen. Hoe heet die nou? Nee, dat zal ook wel niet goed
0: zijn. Met de juiste beschermingsfactor kun je heel relaxed naar deze muzieksoort luisteren.
4: Muzieksoort, zegt hij, hè?
3: Hè? Sunshine Reggae.
0: Van?
3: Van
1: Laidback.
0: Heel relaxed.
1: Laidback.
0: Dit is heel erg goed. Mag ook gezegd.
1: Ja.
0: Nou, lekker het hemelvaartsweekend in, jongens.
1: Veel plezier met Lexo na 7 uur.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk, bij Veronica.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met graag.

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Winnen, meezingen, ook op je woensdagavond. Ik zou willen zeggen, juist op je woensdagavond. Leven na 7 onderweg. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
5: Goedenavond Lex. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht bij protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag daar alleen komen als je er ook echt moet zijn. Ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jetten gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje Insia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Er volgden allerlei rechtszaken. De vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland, waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het licht, toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was. Het was in een ziekenhuis bij Berlijn. Daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En de nieuwe topman van de Nederlandse toezichthouder over de privacy was vroeger advocaat van TikTok en Meta. En dat zint burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom helemaal niet. Een domper noemt de club het. Hij heeft jarenlang techbedrijven geholpen om de privacyregels te overschrijden. En nu moet hij ze controleren, zegt die club. Het Radio 10 weer, tot ver in de nacht buien. De zwaarste vallen in het zuiden. Ook morgen buien, vrij fris dan, een graad of 12.
4: Oké, we moeten het ermee doen. Martijn, dankjewel. Ja, de hemelvaartspits is nog alles behalve rustig te noemen. 22 vertragingen nog op dit moment. Dit zijn de drie langste. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, 21 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, 17. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 21 minuten.
6: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
14: Radio 10.
15: Lex Gaarthuis.
4: Ja, goedenavond zeg eens.
16: De grootste hits aller tijden.
4: Dat is gezellig.

And the sun always shines on TV. Is niet waar. Is allemaal op de radio te doen. En dat weet jij. En daarom luister jij. Haha. Applaus. Ja. Ja. Het is 12 minuten over 7 in de volksmond. Ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe leven na 7.

betaald aan benzine om daar te komen. Ook zo'n heel bergdorpje in Zwitserland zou kunnen kopen. En het was de dag waarop minister-president Rob Jetten goed herstelde van de steek die hij opliep tijdens het zwemmen op de Antillen. Heb je dat gehoord? Geert Wilders reageerde verbaasd op dit voorval. Voor de steken onder water was ik toch aangenomen. Ja, het is ook verwarrend allemaal. Lachen, winnen en meezingen. Dit is Leven na 7, de avondshow bij 10 met Mr. Justin Timberlake.

0: of leverancier of het gaat om die grootste hit.
1: Aller tijden.
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En man, man, man. Ik zou bijna willen zeggen, het regent hier prijzen, want de Radio 10 paraplu is te winnen. Hé, hey, nou winnen, scoren hè. Hoor je hem, dan scoor je hem. Het is eigenlijk een driegangen diner van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. Hij staat in een dichtgetimmerde keuken. Voor jou de kokkerellen met de pannetjes. Als je die chef, dus de artiest uit de top 4000... die ik je drie keer heel kort voorschotel in een driegangenminuutje herkent... heb je dat naar de studio via de gratis Radio 10-app... en scoor je misschien wel die Radio 10 paraplu. Komt-ie aan, hè?
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja. Ja. Nobody said it was easy, zeggen de Duitsers dan. Nog één keer, ja. Eén top 4000 artiest, drie fragmenten. Ik wil alleen de artiestennaam van je horen voor die state-of-the-art Radio 10 paraplu. Kom maar door, via de app van 10 scoor je hem. Hier is Leen.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6,000. Kijk op volvocars.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Youfone!
19: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
20: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Oh, scoor jij straks misschien wel die Radio 10 paraplu? Dat zou wat zijn, zeg. Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst meezingen met R.E.M.

0: Dit is Radio 10, you're the Gloria Gaynor, never can say goodbye.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Oh ja, hij was best lastig en ik krijg heel veel artiesten binnen. Vooral Zuid-Europese artiesten, dus de klok en de klepel. Nou, ze hangen niet ver van elkaar, maar ja, vind maar eens de juiste klepel bij de juiste klok. Dat is het natuurlijk, hè. Want welke artiest hoorde je hier? Ja, je moet het net even horen, net even weten. Claudia, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Had jij een lekkere dag?
2: Ik had een heerlijke dag.
0: Een heerlijke dag. Nou, dan moet er een hoogtepuntje uit te destilleren zijn, Claudia.
2: Nou, dat was het zeker, want wij krijgen over 4 weken de sleutel van ons nieuwe huis. En vandaag mochten we een kijkje nemen, dus dat was wel een groot hoogtepunt.
0: Ja, en was dat dan voor het eerst dat je het huis zeg maar leeg zag, of dat niet?
2: Nee hoor, het is een nieuwbouwhuis. We zijn al een keer eerder wezen kijken, maar toen stond er nog niet zoveel in. En nu is het zo goed als klaar.
0: Wat goed.
2: Ja, dat was hartstikke leuk.
0: En wel een stroom- en wateraansluiting en zo, want het schijnt nog onze probleem te zijn.
2: Ja, dat werkt gelukkig allemaal.
0: Godzijdank. Ja, je zal het toch meemaken, zeg. Hé, wat goed zeg. Dus het was al een topdag. En misschien, als jij me nu vertelt welke artiest je net hoorde uit de top 4000, wordt dat een nog betere dag. Want wie dacht jij te horen?
2: Zucchero.
0: Zucchero, Fornitare. Jazeker wel. Ja, ik kreeg Eros Ramazzotti binnen en Julio Iglesias. Zelfs Im Camarina is ingestuurd. Oh. Het is allemaal niet goed. Het was echt Zucchero. Claudia, gefeliciteerd. De Radio 10 Paraplu komt jouw kant op.
2: Helemaal goed. Die hebben we wel nodig de komende dagen.
0: Dat dacht ik wel. En het is altijd lekker als je er eentje hebt staan, weet je wel, in zo'n mooie bak in de hal dan in je nieuwe huis.
2: Ideaal. Daar gaan we helemaal voor zorgen. Die
0: dat
2: gaan
0: is
2: we speciaal ervoor maken.
0: Heel erg gefeliciteerd daarmee. Ik wens je nog een heerlijke avond. En veel geluk dan al in je nieuwe huis, hè, samen.
2: Dankjewel.
0: Oké, Claudia. Tot later.
2: Doei. Fijne avond. Sorry.

Miami Sound Machine, Gloria Estefan, Radio 10, you're the bad boy. Het is 9 minuten voor 8. Het is leven na 7, je weet, dat is lachen, winnen en meezingen. Lachen, dat doen we straks. En ik zal je vertellen waarom.

0: sugar.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we weer.
11: Aldi. Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
13: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
12: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Het is 8 uur, leven na 7, met zometeen Backman Turner Overdrive. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Mark Bergt.
7: De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het radioteam weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden.
6: Mark, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer nog een staartje van de hemelvaartsspits. Schitterend woord. 7 vertragingen, dit zijn de 3 langste op dit moment. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg door een ongeluk 17 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond door een ongeluk 13. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg, vertraging daar 19 minuten.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atos

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: 2026 op je scheurkalender. Een dag dat je weer lekker kon bieden. Heb je het al gedaan?
1: Alpdu 6 veiling.
0: Ja, de Alpdu 6 veiling, want we gaan er met z'n allen voor. Die verschrikkelijke rotziekte die begint met een K. De wereld uit helpen door zoveel mogelijk geld op te halen. Alpdu 6, veel helden en heldinnen die we ook op de voet volgen. Kun je allemaal zien via de socials en radio10.nl. Die ondersteunen we bij het naar boven lopen en zoveel mogelijk geld ophalen. Dat doen we onder andere door de Alpdu 6 veiling. Ik neem je even mee door het assortiment waarop je zou kunnen bieden. Wat dacht jij van een culinaire tramrit door Amsterdam met trambestuurder Mr. Top 40 Erik de Zwart? Staat met stip bovenaan de veilingen. Je zou kunnen kiezen voor een VIP-avond bij Vandaag Insight of een volledig unieke custom Baas racefiets ter waarde van meer dan 8000 euro. Er zijn een aantal dingen bijgekomen vandaag. Je kunt bijvoorbeeld een persoonlijke keynote door Ray Klaassens bemachtigen door het hoogste bod te doen. Wat is dan een keynote? Nou, dan komt die babbeltje doen, hè? Komt die babbeltje doen. Maar onze eigen Gijs doet ook een feestelijke duit in de veilingzak. Want een disco-lunch met een DJ-set van Gijs Staverman voor 50 personen staat ook inmiddels op de veiling. Je mag natuurlijk ook gewoon een klein bedrag achterlaten. Elke euro is er één richting dat ultieme doel. Die rotziekte de wereld uit. Daar zoveel mogelijk geld voor ophalen om onderzoek mogelijk te maken. Dat is ons doel. Radio10.nl/doneer. Daar laat je een klein bedrag achter. Of je doet een bod op een van de veiling-items. En er zijn er nog best een paar voor een goede prijs op te pikken, hoor. Neem een kijkje. Radio10.nl/doneer. En dank je wel alvast voor je moeite.

maar het verhaal wat ik je vanavond voorleg, is dat waar of heb ik het verzonnen? Komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Spits je oortjes, here we go. Dat is Engels, voor daar gaan we. Een vermissingszaak in Noord-Holland kreeg dit afgelopen weekend een opvallende afloop. Een man uit Horen werd als vermist opgegeven omdat hij niet thuis kwam van een bezoek aan een kennis in Annapallona. Dat is waar George Baker dat liedje over heeft gemaakt, hè? Annapallona Blanca, dat is een ander verhaal. Omdat zijn telefoon uitstond, begon de politie een zoektocht langs wegen, sloten en stations. Agenten hielden er zelfs rekening mee dat hij per ongeluk in een heel andere stad terecht was gekomen, of erger. Maar uren later kwam de oplossing gewoon via zijn eigen voordeur. De man bleek de laatste trein te hebben gemist en besloot daarna 40 kilometer naar huis te lopen. En met zijn stomdronken kop, hoe hij het gedaan heeft, heeft hij het gedaan. Is hij nog goed aangekomen? Krankzinnig verhaal, maar komt het uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Jij mag het zeggen via de app. Doe je dat goed, dan win je misschien wel die Radio 10 sokken. En dan hoort je afvragen, Lex, heb je er weer één voor zowel de linker als zowel de rechtervoet geregeld vanavond? Het was even pushen bij de directie. Het antwoord is jawel. Dus kom maar door met je

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men XP

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: The Rock and Roll.
1: Ja, het is een krankzinnig verhaal, maar is het waar?
2: Uit de krant. Ja. Of het fabeltjesland.
1: Vermissingszaak in Noord-Holland kreeg dit weekend een opvallende afloop. Een man uit Horen werd als vermist opgegeven nadat hij niet thuis kwam van een bezoek aan een kennis in Annapolona Blanca. Omdat zijn telefoon uitstond, begon de politie een zoektocht langs wegen, sloten en stations. Agenten hielden er zelfs rekening mee dat hij per ongeluk in een hele andere stad terecht was gekomen. Maar uren later kwam de oplossing gewoon via zijn eigen voordeur. De man bleek de laatste trein te hebben gemist en besloot daarna, met een bakkie op, een flinke bak op, 40 kilometer naar huis te lopen. Na 8 uur stond hij bij zichzelf op de stoep. Krankzinnig, Mark uit Roosendaal. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Is dit jou wel eens overkomen of gelukt?
3: Nee, 40 kilometer heel ver, hoor.
1: Wat is het gekste dat jij hebt gedaan met een paar biertjes op?
3: Nou, als ik terugkom van de voetbal, dan ben ik wel eens een keer op mijn surfers gegaan, ja.
1: Zeker. Hebben die allemaal meegemaakt? Of 3 keer, ja, of 4 keer? Maar ja, dat weet je dan de volgende keer. Ja. Je kijkt in de spiegel en je denkt, nou, zo te zien was het 4 keer. Ja,
3: ja, zo ongeveer, ja.
1: Hé, maar dit verhaal, komt dit uit de krant of rechtstreeks het Fabeltjesland?
3: Nee, ik heb het gelezen in de krant.
1: Ja, het is een echt verhaal. Maar toch, van 8 uur stond hij uiteindelijk weer thuis op de stoel. Volgens de politie kwam hij in ieder geval een stuk nuchterder thuis dan hij vertrokken was. Ja, dat hoop ik toch ook, ja.
3: Dat lijkt me ook wel, ja.
1: Maar knap dat je dat weet te vinden zo, 40 kilometer verderop. Ik zie.
3: Ja, zeker zo'n toestand.
1: Ik haal het nuchter net aan met Google Maps aan in mijn auto. Laat staan dat ik het... Maar goed, een ander verhaal. Zeg Mark, het levert jou een paar Radio 10 sokken op. Gefeliciteerd, jongen.
3: Kijk eens aan.
1: Hartstikke idee.
3: Hartstikke blij mee.
1: Om daar 40 kilometer mee te lopen zonder schoenen aan, dat zou ik je niet aanraden. Maar wel heel veel plezier ermee, jongen.
3: Dankjewel, man. Dankjewel.
1: En een fijne avond.

0: Bond. Vakbond. Voor grootste hit van aller tijden. Daar zijn wij van. Radio 10, Duran Duran, A Few to a Kill, hoorde je. En zometeen...
1: De Top 4000 Tombola.
0: De Top 4000 Classics met Edwin Ouwehand. 3 uur lang. Het beste, mooiste en leukste uit de grootste hitlijst aller tijden. En om die aan te slingeren, letterlijk, zou mijn dochter zeggen. De Top 4000 Tombola die draait. Er rolt een balletje uit. Daarop staat een nummertje. Dat is vandaag een nummertje. Even kijken hoor, wat rolt er nou uit?
2: 663.
0: Die staat voor de nummer 663 in de afgelopen editie van onze Top 4000 bij Radio 10. En dat was... Elvis Costello. Bijna goed. She. Veel plezier met Ed.

0: in Heaven Top 150.
1: Ik ken ze één voor één.
2: Morgen op Radio 10.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Verwennerij. Zo zou ik de top 4000 classics voor vanavond toch wel willen omschrijven. We gaan zo beginnen. Nu is het Radio 10 nieuws van 9 uur.
7: Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar er moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone. Die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. Het radioteam weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen.
6: Dankjewel Mark, dan de Radio 10 Verkeer. Een aantal vertragingen met je doornemen. Allereerst de A1.

0: sterkte daar met de file.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

naam eens volledig uit te spreken. Daar hadden we Sophie Ballantyne Hawkins. Want ja, daar staat die B dus voor bij haar naam. Sophie B. Hawkins. Ja, ik dacht net nog. Jam, I wish you was your lover. Dat zal wel, vast wel haar enige noteringen zijn geweest in de top 4000. Maar ik zat ernaast. Ze heeft nog een andere hit ook. Die heeft ook nog hoger is die in de lijst gekomen. En dan heb ik het over Right Beside You. Die gaan we onthouden. Dat is wel leuk om volgende keer toch even mee te pakken bij de Classics. Goedenavond, zijn we weer. En ja, ik voel toch wel een beetje een vrijdagavondgevoel.

Fugees, David Bowie, Bluff komt voorbij en nu eerst de Moody Blues. Ja, bij die naam denk je natuurlijk al snel aan Nights in White Satin. Maar dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee, nee, nee. In de lijst hadden ze ook nog drie andere noteringen. En één daarvan was Had to Fall in Love. Die stond op nummer 2045. Ja, ik lig.

0: een aanzoek zonder ringen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een aanzoek zonder ringen. Dan kan je denken van...
1: Raar!
0: Maar het is wel meer van nu. Hè? Vroeger hoorde bij een huwelijksaanzoek standaard een ring. Tegenwoordig zeggen steeds meer stellen... Doe nou eerst dat aanzoek maar. Hè? Die ringen zoeken we later wel uit. En dan start de pure romantiek. Je merkt het. Nee, maar je moet natuurlijk ook praktisch denken. Hè? Het scheelt een hoop stress en pijnlijke gezichten bij het openmaken van het doosje. Plus, het zijn al zoveel prikkels. Nee, dat kunnen we er niet bij hebben. Top 4000 Classics, nummer David Bowie. En er mag eventueel meegedaan worden qua... Oh, oh, oh, oh, oh. Moet je nu wel inhaken, hoor.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
12: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men

0: deze.
1: Show me the money!
0: Ja, nee, maar Sting die voor ons de andere bandleden jarenlang te weinig royalties zou hebben gedeeld. Die rechtszaak die loopt nog steeds, maar So Lonely, dat is nog uit de tijd dat Sting platzak was en in een klein appartementje in Londen woonde. En het vervelende was, in eerste instantie flopte dit nummer, wat je net hoorde, ook nog eens een keer compleet. Pas later is het weer opnieuw uitgebracht en toen, ja, werd het dus wel een grote hit. Top 4000 Classics, Tears for Fears, wat dacht je daarvan? Met Alita Adams, Woman in Chains. Die hoor je zo na deze.

0: Radio 10, Tears of Fear, Solid Adams, Woman in Chains.
1: Radio 10, support de Alpe 6.
0: Ja, ja, dat prachtige evenement, het komt hier weer aan. En ook dit jaar zijn we er weer bij. Op 4 juni zullen duizenden

0: geïntroduceerd. Een gesigneerd Ajax-shirt van dit seizoen. Gesigneerd door de hele selectie in maatje XL. Dus liefhebbers, meld u. Het bieden kan beginnen. En ja, zit je nu te luisteren en denk je, ja, dat is het niet voor mij. Bezoek gewoon wel even onze actiepagina. radio10.nl/doneer. Want daar kunnen we nog veel meer over lezen, over Ambtu 6. En wellicht kun je ook op iets anders bieden dan wel doneren. En dat mag ook een heel klein bedrag zijn, hè. Alle beetjes helpen. Dus ga vooral naar radio10.nl/doneer.
1: Radio 10 support

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
10: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Eerst volgende bij de top 4000 classics. Eentje van Queen. Another One Bites the Dust staat voor je klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur. Mark Bert.
3: Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vast komen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat al in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het radioteam weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig. Met wolken en buien en hooguit 12 graden.
2: Ja, Mark, dankjewel. Vanwege Hemelvaart beleven we vandaag de drukste spits van het jaar. En nog zijn we er nog niet klaar mee. Nog steeds 4 vertragingen op dit moment. Ik ga ze een beetje doornemen. A1 Hengelo, Osnabrück bij de Nederlandse grens, 8 minuten. A2 Eindhoven, Maastricht-Noord bij Leenderheide, 11 minuten door een auto met pech. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot, 8 minuten vertraging. En tot slot de A67 Turnhout-Eindhoven bij Leenderheide, daar 10 minuten vertraging.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Ilse de Lange en haar Miracle.
1: Top 4000.
0: Classics. Nou, laat ik er even weer een onderzoekje bij pakken. Altijd leuk. Zeker met deze stelling. Een miracle.

0: voor je van Years and Years. Ook Eurythmics komt voorbij. Zometeen een heerlijke klapper van The Golden Earring. En nu eerst Jimmy Bo Horn. En daar mag zeker op gedanst worden. We gaan namelijk voor Dance Across the Floor.
1: And now for my next number, I'd like to return.

Golden Earring, Going to the Run. Het was afgelopen december de nummer 214 in de top 4000. Alleen Twilight Zone en When the Lady Smiles van ze scoorden hoger in de lijst. In totaal hadden ze trouwens 13 noteringen. Wat dat betreft kwam deze groep tot een minder aantal. Ze hadden er 8 in totaal. Al moet ik wel zeggen, los van elkaar waren ze er ook nog. 4 voor Annie Lennox en 1 voor Dave Stewart. Ja, dan was natuurlijk Lily Was Here, inderdaad, met Candy Dover. Maar nu dus Annie en Dave samen. Here Comes the Rain Again bij

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
17: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Als ik zeg Just the Two of Us, weet jij dan gelijk het liedje? Je hoort hem zo hoor, na

De man die ooit wel eens heeft gezegd dat hij niet de persoonlijkheid had die nodig was om een bekend iemand te zijn. Dus wellicht was dat ook wel de reden dat het destijds werd uitgebracht onder de naam van, ja, Grover Washington, hè, die de saxofoon meedeed. We kunnen ze overigens niet meer vragen, want ja, beide mannen zijn er niet meer. Daarover gesproken, morgen, hè, de Stars in Heaven top 150.

dat je ineens ziet wie of wat je wil zijn. Ja, mocht je denken, waar heb je het over, man? Gaat over iemand, in dit geval een vrouw, die zoveel uitstraling en zelfvertrouwen heeft dat Katie Tunstall dacht, hey, dat wil ik ook. Suddenly I See bij de Top 4000 Classics. Zo dadelijk hier, Billy Joel, My Life. En nu, Simply Red.

0: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: het Radio 10 Nieuws van 11 uur.
1: In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het Hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: Legends PDA. We just don't care. Oké, dan nu even de huiskamervraag voor vanavond. Waar staat PDA nou eigenlijk voor?
1: Ja.
0: Nou, ik heb hier het antwoord bij deze. PDA staat voor Public Display of Affection. Twee mensen die openlijk verliefd zijn en denken... laat iedereen maar kijken, wij voelen dit gewoon. En dat hoor je dan terug in die woorden... We

0: andere nog hits voor je van Son Mieux. Whitney Houston komt voorbij. Ook George Michael. En nu eerst Ike en Tina Turner. Ja, we gaan voor Proud Mary.
1: Tot 4000 classics. Radio 10.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
3: Good job down in
2: nice and easy.
3: Working

wel dat leren jasje nog herinneren dat George droeg in de clip Faith. Nou, stel je nou even voor dat iemand je dat jasje zou aanbieden. Wat zou je daar nou voor over hebben? Bedenk het even voor jezelf, want dan kun je dat zo toetsen met het bedrag wat ik ga noemen. Dat is er dus echt voor betaald. 2 weken terug was er een grote muziekveiling in Londen. En ja, daar werd dat leren jasje aangeboden. Het is dus verkocht voor een bedrag van, ik reken het even om, want dat staat hier in Engelse ponden. Bij deze in euro's. Wat denk je? 204.000 euro. Ja, de koper blijft anoniem. Maar volgens het veilingshuis gaat het om een fan uit Engeland. Ruim 2 ton voor een jasje. En tweedehands, hè? Maar wel van leer, dat hang je wel. Goed, gekkigheid. Top 4000 Classics, nu met Whitney Houston.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: heb jij gedaan?
1: Ja, dit liedje klinkt zo persoonlijk dat je bijna een vorm van medelijden krijgt met degene over wie het gaat. Dat gevoel hebben veel mensen bij Dat heb jij gedaan van Mo. Een nummer over langzaam onzeker worden in een relatie. Ja, niet door grote ruzies of zo, maar juist door kleine opmerkingen en manipulatie. En misschien kwam hij daardoor zo hard binnen, omdat veel mensen dachten van oei, dat herken ik wel, zeg. Top 4000 Classics, zometeen nog met de Steve Miller Band, Abracadabra. Maar eerst is het UB40. Baby.

Classics en de Steve Miller Band. Ja, voor de meeste mensen is het morgen toch een andere dag dan normaal, want hemelvaart. En ja, ook bij 10 is het geen business as usual. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, het is inmiddels een terugkerend iets, hè. En dan heb ik het over de Stars in Heaven Top 150, die we morgen weer gaan uitzenden. Bij deze, we beginnen morgenochtend om 9 uur en de lijst loopt tot morgenavond, 9 uur, dus 12 uur lang, staan die uren geheel in het teken van de grootste muzikale legendes die niet

Heerlijk durend, Shawn Mendes en Mercy. En daarvoor trouwens Kenny Loggins en Whenever I Call You Friend. Goedenavond, dit zijn de top 4000 classics bij Radio 10. Met zo dadelijk Incognito, Always There. En nu eerst Diana Ross. Ach, dit is ook zo'n prachtig liedje. Missing You bij Radio 10.

Tito en Jocelyn Brown en Always There op deze late woensdagavond. En in die zin ook zo laat dat het bijna einde oefening is voor vandaag. Voor de top 4000 classics. Zometeen de nacht van 10. Nu nog de Crash Test Dummies. Toedeloe.

0: lief. Ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
1: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
0: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.

In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.

De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het Hantavirus, hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.